0: Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw in de Telegraaf. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. Een supertyfoon heeft voor een ravage gezorgd op het afgelegen Amerikaanse eilandje Rota in de Grote Oceaan. De orkaan trok over met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Het eilandbestuur zegt dat er veel schade is. Er is nog niks bekend over slachtoffers. Er wonen 1500 mensen op Rota. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band, die een grote hit scoorde met het nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En Neymar stopt als international voor het Braziliaanse elftal. Eerder vanavond werd Brazilië op het WK met 2-1 uitgeschakeld door Noorwegen. Neymar speelde 130 wedstrijden voor Brazilië en scoorde 80 keer. Rond deze tijd begint de wedstrijd Mexico-Engeland. Een uur later dan gepland, er trok onweer over het stadion. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
1: Radio 10.

Het kabinet trekt meer dan 400 miljoen euro uit voor de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, meldt het AD. Het gaat niet om traditionele verzorgingstehuizen, maar om gebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen met gedeelde voorzieningen. Dat was tot nu toe niet rendabel voor projectontwikkelaars. Oekraïne en Rusland voeren weer luchtaanvallen uit op elkaar. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten. Daarbij zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. De stad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na een aanval van Oekraïne op de energievoorziening. En Rusland heeft drones neergehaald die op weg waren naar Moskou. De Pride-parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de regenbooggemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van LHBTI'ers. En president Trump heeft er mogelijk persoonlijk voor gezorgd dat een rode kaart van een Amerikaanse voetballer werd teruggedraaid, zeggen meerdere bronnen. De FIFA heeft zijn schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. De Belgen, tegen wie Amerika morgen speelt, zijn not amused. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. Radio 10.

0: Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het Parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. En ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal uitgerust aan het werk te gaan, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen vakantie nodig, terwijl oudere werknemers juist langer rust nodig hebben. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een seksistische opmerking die hij deed in een podcast. Daarin werd hem gevraagd met welke ster hij zou willen trouwen, daten of naar bed zou willen gaan. Daarop antwoordde hij dat hij dat allemaal wel met Kylie Minogue wilde doen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. En de Drechttunnel, een tunnel op de A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht, was gisteren een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem uiteindelijk wel te pakken. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden.
1: Radio 10.

0: plekje op 10 op deze hele bijzondere dag voor Gordon. En dat gaan we uitgebreid vieren en bij stilstaan. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Want er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 3300. Het aantal gewonden is opgelopen tot bijna 17.000. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. De autoriteiten hebben al meer dan 150 lichamen begraven die niet konden worden geïdentificeerd. En op het WK heeft Engeland gewonnen van Mexico. Het werd 3-2. In de kwartfinale nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat vannacht met 2-1 won van Brazilië. Het was daarmee ook gelijk de laatste interland voor Neymar. Na de wedstrijd kondigde hij zijn afscheid als international aan. En dan het radioteam weer. In het noorden bewolkt en af en toe wat regen, maar in de rest van het land blijft het droog met wat zon en het wordt 20 tot 26 graden.
2: Ja, in het radioteam verkeer. Het is nog lekker rustig, dus je kunt doorrijden. Geen files.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Trost tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Radio 10.

0: erin.
1: Van harte gefeliciteerd. En dat niet alleen, je zit ook 40 jaar in het vak. Het is echt een, nou ja, het is toch wel echt een heugelijke dag.
0: We gaan niet...
1: Ja.
0: Nee, dit meen je niet. Heb je echt een geluidje?
2: Ik heb de toeterbulje meegenomen.
1: Dit is het geluidje.
2: Ja.
1: Jezus, zo, weet je wat leuk is?
0: Hey, 6 juli, ik heb dat wel eens nagedacht. Maar ik ben hetzelfde dagjarig als de Dalai Lama.
1: Wat wil je daarmee zeggen? Dit is hoe je jezelf ziet?
0: Laat maar zitten.
1: Laat maar zitten. Ja, het is de laatste week van de ochtendshow. En want dat is het ook nog een keer.
0: Daarom ben ik zo vrolijk.
1: Dat is het. En daarom ook nog leuk om wat laatste juice ook te horen van de laatste 40 jaar natuurlijk.
0: Oh my God.
1: Uit jouw carrière hier en daar. Een plaat van jou gaan we draaien. Jij hebt geen draaiboek.
0: Nee, ik weet helemaal niks.
1: Nee, je favoriete artiesten gaan we horen. En Gordon, dit is echt heel leuk. Want als je luistert, Gordon gaat trakteren vandaag. Gordon gaat trakteren op taart.
0: Oh, ja.
1: Speciale taart kun je winnen.
0: Kan je.
1: En dat is toch wel heel erg leuk. Stuur nu Hyper de Piep naar de app van Radio 10. En word je teruggebeld, dan ga je er vandoor met een taart. En een hele mooie taart met een hoofd van Gordon erop.
0: Oh, nee.
1: Het is toen je nog dik was. Zo'n lekkere dikke taart.
0: Slagroomtaart.
1: Nou, je bent natuurlijk om op te eten, Gordon. Ja, dus app Hyper de Piep.
0: Oh, wat leuk.
1: Nou, het is helemaal jouw dag vandaag.
0: Ja.
1: Hoe voel je? Hoe ben je opgestaan vanmorgen?
0: Bejaard. Nou, ik zou vertellen, jullie waren gisteren op mijn verjaardag. En dat was fenomenaal. Ik had natuurlijk bij de Alpe d'Huez veiling heb ik die lunch gekocht eigenlijk. Voor
3: ja,
0: het goede doel.
3: Mede ook, hè?
0: Ja.
3: Toch, want iemand anders heeft volgens mij... maar goed, dat doet er niet toe. Jij dacht, dat wil ik ook.
0: Ja, ja. Nee, maar sowieso voor het goede doel. Maar het was zo overweldigend.
1: Ja.
0: Dat het was zo goed gedaan.
1: Wat Helle, was het leukste?
0: Helle Huizinga deed dat.
1: Ja?
0: En die heeft dat beschikbaar gesteld. Samen met die fantastische kok, die Michael. Nou, het eten was fenomenaal. De aankleding was ongelooflijk.
1: Ja, misschien moeten we daar straks nog heel even op terugkomen.
0: Ja,
1: want het was echt een hele leuke dag. En dan kunnen Handloor ook en ik even beschrijven. Ja. Hoe dit eraan toe ging, deze lunch. Want het was heel speciaal.
0: Ja, even één ding, jongens. Ik heb dus voor het eerst weer gedronken gisteren en gegeten. Ik heb de hele nacht op het toilet gezeten.
1: Het lag dit is dan een stukje dieet. Informatie waar we niet op zitten te wachten, Gordon. Nee. We houden het gewoon leuk.
3: Dan blijf
1: het
3: toch lang.
0: Window of Hope draaien, alsjeblieft.
1: Nee. Hey, en zometeen feit of fabel. En het is jouw dag vandaag, Gordon. Dus jij bent aan de beurt. Waar gaat jouw verhaal over vandaag?
0: Over schermen.
1: Schermen. Schermen. Dat kan je weer op 10 manieren benaderen. Goed, Gordon, we gaan een heel bijzonder liedje draaien ook.
0: Oh, ja, dit, ik zie het staan niet, maar...
1: Kijk niet meer om. Wat is dit voor liedje? Want ik ken het niet.
0: Nou, luister, dit is een van mijn allereerste nummers die ik schreef. En ik vind het zo leuk om dit te horen.
1: Oh,
0: geweldig. Kijk niet meer om heen.
1: Het emotioneert je helemaal.
0: Ja, nee, maar ik vind het helemaal leuk.
1: Ja, dan horen we zo meteen waarom het jou zo emotioneert.
0: Ja.
1: Oké, gaan wij.

0: verjaardag van Gordon.
1: Gaat het hier nog even bellen, of komt hij helemaal dag niet door?
2: Ja, je wordt maar één keer 58 jaar, hè? Oh, dat gaan we vieren. Ja. En dat doen we dus ook met taarten, want je zei net ook al, vrouwtje, stuur Hyper de Piep via de app van Radio 10. Ja. Word je teruggebeld, dan krijg jij een taart met het hoofd van Gordon erop.
3: Ja, naar de telefoon Sylvana. Goedemorgen, Sylvana.
4: Goedemorgen, vrouwtje.
3: Goedemorgen. Hey, het is een feestelijke dag, Sylvana. Wil je wat zeggen tegen Gordon?
4: Nou, kan je het?

0: Fantastisch.
1: Oh,
0: uit.
1: Dankjewel, schat.
2: Ja,
0: je moet van ver komen, maar chapeau hoor. Echt goed.
2: Hey, Sylvana, hij maakt zich wel een beetje zorgen hoor. Want hij zei vanmorgen: oh, ik ga al naar de 60 toe.
1: Ja, maar echt.
2: Ja, dat vind ik wel een dingetje hoor. Wat wil jij tegen hem zeggen daarover?
0: Nou, ik ben niet zo. Ik heb daar niet zo moeite mee. Ja, dat je pakhuis in. Ik heb meer moeite dat mensen zo vermoedelijk van... Ja. Oh, ik zeg niet hoe oud ik ben. En ik heb 4 vriendinnen gehad, die zijn allemaal geen 50 geworden. En sindsdien heb ik zoiets, het is maar een getal. En het is maar wat je er zelf mee doet.
2: Zo is het ook, het is maar een getal.
0: En die oude soepkip is goed bezig. Dus,
2: zo is het. Hey, Sylvana, jij gaat Gordon aansnijden.
1: Oh, echt?
2: Vandaag.
1: Je krijgt de taart.
2: Want je krijgt de taart. Ja. Oh,

0: fabel.
1: Ja, en elke dag een verhaal dat een feit of fabel is. En natuurlijk is het verhaal vandaag van Gordon. Ja. Voorspel mee. En maak kans op een Radio 10 dopper drinkfles. En vandaag ook nog een verjaardagstaart.
0: Ja,
1: ja, dus nou ja, we gaan luisteren naar het verhaal van Gordon. En je kunt mee voorspellen.
0: Ja, nou ja, ik... Je gelooft het of niet? Ja, daarom heet het feit of fabel. Maar toen ik 10 en 11 jaar was... ben ik ooit door mijn ouders op sport gezet. Mocht ik sporten. En dat zou je niet verwachten. Maar dat was eigenlijk iets waanzinnigs. Omdat ik dat heel erg leuk vond. En ik had dat gezien. En dat was schermen.
1: Schermen. Oh, dat is okay. Met zo'n lang zwaard.
2: Ja, ja, ja. Zo'n masker op.
0: Zo'n lange lans.
1: Ja, met een lange lans en een masker op.
0: Nee, maar luister, ik was daar dus ongelooflijk goed in. Ik heb dat 2 jaar lang gedaan. Natuurlijk jeugd, heel jong. Maar ik vond dat fantastisch. Dus ik kreeg zo'n masker op. Met zo'n, en dat ging dan met een touw van achteren, of een draad. Werd dus gemeten of je iemand kon steken.
1: Ja.
0: Maar ik vond dat zo geweldig.
1: Hoe heet ook alweer die serie met Rutger Hauer? Want die speelde toch ook zo'n ridder? Nou, daar moet ik ineens aan denken. Dat is ook een beetje in die tijd, toch? Ja, 1948.
0: Maar hoor, ik heb dus op schermen gezeten.
1: Wat leuk.
0: Mijn ouders, ja, ik neem ze niks kwalijk. Ik bedoel, God hebben hun ziel. Maar dat kon ik niet meer doorzetten, omdat er was geen geld. En ik vond het zo erg. Want dat was echt iets waar ik heel erg goed in was. En wat ik onwijs leuk vond.
1: Ja.
0: Maar dat kon dus niet meer. Maar ik heb dus op schermen gezeten en heel hoog gespeeld. Ook in de jeugd.
1: Mm-hmm.
0: En ik vond het fantastisch. Dus zie je mij al staan zo...
1: Nou ja.
2: Ja,
1: is dit verhaal een feit of een fabel? Want zien we Gordon ook echt zo staan?
0: Ja.
1: Met een zo'n masker op. En
0: had ik dus een andere carrière gehad.
1: Ja, dat zou maar gekund. Ja, stuur een berichtje via de app van Radio 10. Of bel 0909-300-1010. En misschien win jij wel die taart. Dat zou zomaar kunnen. En de dopper drinkfles.
0: Het laat mij helemaal verrassen.

0: op zijn tiende op schermen heeft gezeten. Ja. Weet je wel, met zo'n zwaard en met zo'n, zo'n masker voor. Is dit verhaal een feit? Een degen. Een degen. Is het een feit of een fabel? Wat denk jij, Jan-Paul?
1: Ja, ik kan me totaal niet voorstellen. Het staat zo ver weg.
2: Zo gemeen.
1: Maar de vraag is eigenlijk, zou Gordon nu een lulverhaal ophangen op zijn verjaardag?
0: Een lulverhaal, oké.
2: Daar heb ik een paar over.
0: Er zijn heel veel lulverhalen.
1: Zelf voor de gelegenheid geloof ik het dan wel.
0: Oké, okay, ja. Omdat jij denkt dat hij op zijn verjaardag in ieder geval niet gaat liggen.
1: Ja, voor de rest kan ik me totaal niet voorstellen, maar oké. Okay. Hannelore.
3: Ja, nou, ik geloof het ook. Maar niet omdat het zijn verjaardag is, maar ik zie het hem ook echt gewoon doen. Ja? Ik denk, ja, die souplesse, lekker prikken, dan kan jij.
1: Lekker prikken.
0: Een beetje prikken kan hij zeker. Nee, ik geloof er echt geen hout van.
1: Nee, joh,
0: absoluut niet. Nee, ik zie het helemaal niet voor me. Doe normaal, Gordon, met zo'n... Nee, ik denk dat hij het wel graag had gewild, zo achteraf. Goed, wat denk jij, Tonia? Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja,
4: goedemorgen,
2: ik denk Tonia.
0: Van wel. Oh, jij denkt van wel. Oh, leuk.
4: Ja, ik zie
0: waarom?
4: Het zo voor me dat hij... Ja, ik zie het gewoon zo voor me dat hij... Zaten Hammersen met zo'n zwaard in de lucht.
0: Ja, hij werkt nu voor de schermen.
2: De drie
0: musketeers.
2: Voor de schermen.
0: Ja, jij ziet het wel voor je, Tonia. Nou, we gaan het aan Gordon vragen. Zou hij de waarheid vertellen op zijn verjaardag? Ja, of zit hij gewoon hier kaart te liegen?
2: Het verhaal dat ik ooit, zeg maar, de mogelijkheid had om professioneel schermer te worden, is een feit.
0: Nee!
2: Ja, ik vond het zo erg dat er geen geld meer voor was bij mijn ouders. Dat ik niet verder mocht.
1: Maar stel je voor, je had dat gewoon gedaan de rest van je leven.
2: Dan had iedereen van me verlost geweest, schat.
0: Dan was het allemaal heel anders gelopen. Ja. En dan hadden wij hier niet zo gezeten. Ja. En Tonia, weet je, het maakt helemaal niet uit. Gordon is jarig vandaag. Ja. Jij krijgt gewoon de verjaardagstaart van Gordon.
2: Echt? Oh, wat leuk.
0: Ja, ik wel. Je krijgt hem gewoon.
4: Ah, geweldig.
0: Gefeliciteerd. En de Radio 10 Dopperdrink. Fles. Het is feest.
2: Dankjewel, lieverd.
4: Dankjewel. Een hele fijne dag. Geniet ervan.
0: Hoi, hoi. Ja. Ja, zometeen het nieuws met Hannelore. Wat zit erin?
3: Een bizarre actie van Trump op het WK voetbal. Je hoort zo wat hij heeft gedaan.
2: Oh my god, really?
3: Ja.

0: hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor 50 euro. En kruidvat knijpfruit 7 voor 5 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
14: Goedemorgen, het is Radio 10 en jij bent er gewoon bij, hè? De verjaardag van Gordon. En je kunt kans maken op een taart met het gezicht van Gordon erop. Even een berichtje.
15: Sorry.
14: Ja, dat doen we er gewoon, hè. Met de tekst Hyper de Piep via de app van Radio 10. En dan kan die taart voor jou zijn. En dan,
16: een oude taart.
14: Een oude taart, ja. Ja, gewoon bij.
15: Het Radio 10 weer in het noorden van het land bewolkt en kans op regen. In de rest van het land zonnig en droog. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 26 graden. Mijn favoriete getallen.
16: Ja. Vooral als de mannen gaat waarschijnlijk. Het Radio 10 verkeer. Er zijn 13 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel 35 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp 13 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum 57 minuten.
14: Nou, sterk als je erin staat. Een paar minuten over 6:30 is het met ons Hannelore. Wat viel jij op in de nieuws?
17: Vanaf morgen wordt het makkelijker om probleemwolven af te schieten. Dat heeft staatssecretaris Erkens besloten. De nieuwe wet had haast, aangezien er in het zomer
18: seizoen veel welpjes bijkomen. En de wolvenouders gaan die dan beschermen. Ja, en als mensen dan gaan picknicken of lekker wandelen in de zomer in het bos, dan gaat dat natuurlijk mis. Ja,
16: een nieuw woord, hè? Probleemwolf.
18: Probleemwolf, ja.
15: Voor mij. Maar ik zei eerlijk vertellen, het is natuurlijk wachten op het eerste slachtoffer.
16: Van de wolven.
15: Ja, maar serieus.
16: Maar volgens mij zijn er al slachtoffers geweest, toch?
15: Ja, beter, maar
18: ja. Beter, maar niet.
16: Maar niet echt. Je bedoelt een dodelijk slachtoffer. Dat, zwaar gewond.
15: Ja, maar er zijn er zoveel nu.
18: Ja. Ja. Nou, laten we hopen dat dat nooit gebeurt. Er komt weer een hittegolf aan. Oh, maar waarschijnlijk alleen in het zuiden. Maar het wordt wel al de derde keer dit jaar. Vanaf woensdag krijgen we volop zon. En het wordt dan maximaal 29 graden in het noorden. En lokaal 33 in het zuiden. Nou, als je denkt, heet. In Zuid-Europa is het nog heter. In delen van Spanje, Portugal en Zuid-Frankrijk lopen de temperaturen op tot rond de 40 graden. Terwijl er ook allemaal bosbranden woeden.
15: Maar het is toch... Ja. Wie wil daar nou heen?
18: Nou ja, het is een van de grote...
16: Als je geboekt hebt, dan ga je.
18: Ja, dan ga je. Maar het is een van de grote redenen natuurlijk dat mensen nu minder vakanties boeken. De hitte. Vooral in Europa. Ja, mensen blijven gewoon liever hier.
15: Ja, nou goed, ik ga volgende week naar Griekenland. En dat is toch wel redelijk te doen.
18: Ja, daar is het altijd wat te doen. Ja, op een eilandje.
15: Op een eilandje.
18: Ja.
16: Lekkere sea breeze.
15: Oh, heerlijk.
18: En dan nog nieuws over het WK voetbal. Want president Trump heeft er mogelijk persoonlijk voor gezorgd dat een rode kaart van een Amerikaanse voetballer werd teruggedraaid. Dat zeggen meerdere bronnen. Hij zou even hebben gebeld met FIFA-baas Infantino. En daarna heeft de FIFA dus bekendgemaakt dat de schorsing van de topscorer is omgezet naar een voorwaardelijke straf. De Belgen, tegen wie Amerika morgen speelt, zijn not amused.
19: I did it with all my heart. It's amazing. It's beautiful. Thank you for turning back the red card. It's amazing.
18: Ja, maar dit kan toch niet?
15: Dit is ongelooflijk.
16: Maar niemand neemt dan toch de FIFA ook meer serieus? Nee, als je daarin meegaat, dit is toch gewoon...
15: Infantino. Ongelooflijk.
16: Ik begrijp niet dat dit kan.
15: Dit kan.
16: Ja.
15: Het is echt,
16: kan dus.
15: Er zijn gewoon geen woorden voor. Ja. Maar het is ook oneerlijk, want die Belgen moeten... Wanneer moeten ze...
20: Komende nacht.
15: Ja. Het is wel geweldig voor die Belgen trouwens dat ze zo ver zijn.
16: Ja, superleuk.
15: Echt geweldig.
16: Hey, en Brazilië eruit?
15: Ja, het is niet te geloven, jongen. Maar ik heb natuurlijk al niks meegekregen. Dus ik sta ook Engeland. Waanzinnige wedstrijd hebben ze gespeeld gisteren.
20: Echt, net eigenlijk.
15: Het is wel een geweldige toernooi.
16: Er is een voetballeven nadat Nederland eruit lag. Ja, er gebeurt van alles.
20: Ja.
16: Hey, wat heb je gisteravond gemist op tv? Nou, in de SBS6 talkshow De Oranje Zondag wordt de 93-jarige schrijfster Marjan Berk herdacht.
15: Oh.
16: En ze heeft indruk gemaakt

0: Bij Radio 10.
1: Ja, dat zijn al mijn liedjes, hè.
0: Dit is ja, voor jouw verjaardag. Deze playlist is goed helemaal samengesteld op jouw smaak.
1: Leuk, man.
0: En vanwege je verjaardag heb je waarschijnlijk gisteren alles gemist op televisie.
1: Ja, maar echt.
0: Toch?
1: Ja, maar daarvoor.
2: Nou, ik ook. Ja, Hannelore praat ons helemaal bij.
1: Hannelore.
3: Nederlands bekendste crimineel Willem Holleder mag binnenkort de extra beveiligde inrichting in Vught verlaten. Maar hoe ziet zo'n minder beveiligde gevangenis eruit? Strafrechtadvocaat Clarice Stenger legt in RTL Boulevard uit welke vrijheden Willem Holleder nu krijgt.
4: Je zit niet meer op een individueel programma, maar in een groep met 10 tot 15 mensen. Dan kunnen ze ook zien hoe hij zich beweegt onder die andere gedetineerden. Hij mag, denk ik, meer luchten. Hij kan daar koken, hij kan sporten, hij kan daar arbeiden. Dus hij heeft een dagbesteding.
5: Mensen ontvangen zonder glas.
4: Precies, hij kan meer telefoongesprekken voeren. Mensen, maar nog steeds wordt het daar ook allemaal gemonitord.
1: Ja, ik zou, als ik die zus was, dit is doodeng.
2: Ja, je bedoelt Astrid Holleder.
1: Ja. Ja.
2: Dat hij weer gewoon met iedereen contact kan hebben.
1: En dat hij gewoon de mogelijkheid heeft om mensen te bellen en
2: plannen
1: te
2: maken.
1: Te geven,
2: ja, maar ik denk niet dat. Ik denk, zij heeft hier natuurlijk al jaren op voorbereid. Zij weet dat dit gaat gebeuren. Dit is ook gewoon haar leven
1: heftig,
2: op dit
1: hoor.
2: Moment. Hey, maar stel je voor, je bent dus in zo'n groepje met 10 mensen of zo. En het is. Hé, Willem Holleder komt vandaag bij de groep.
1: Zal
2: dat is
1: ik
2: toch
1: jou
2: ook grappig?
1: Ik heb hem ooit ontmoet in Barcelona. Nee, serieus. En ik wist eigenlijk helemaal niet wie het was. En uiteindelijk kreeg ik te horen van, het is een van die Heineken-ontvoerders.
2: En in wat voor context heb je dat?
1: Nou ja, het was een soort personeelsuitje met mijn team van 538. Dat was jaren geleden. En op een gegeven moment, Willem Holleder. En hij bood mij wat te drinken. En ik zeg, heb jij los geld? Want anders betaal ik. En dat vond hij geweldig. Hij lag helemaal in de deuk. Hij zei, ik heb er wel een beetje.
2: Ja, ik heb nog ergens al wat liggen.
3: Ja, ik heb een keer een uur naast hem gezeten. Bij een radio-uitzending was hij uitgenodigd. Dus ik zat naast Willem Holleder nieuws te lezen. Op een gegeven moment vroeg ik ook aan hem. Ik zeg, waar is iemand zoals jij nou bang voor?
1: Ja.
3: En toen keek hij me aan. Toen zei hij, van jou.
1: Dat kan ik me echt goed voorstellen.
3: Ja, in de SBS6 talkshow Oranje Zondag wordt een interview van WNL-presentator Frank van Leeuwen aangehaald. En hierin neemt hij een behoorlijke stelling in. Iedereen op tv is ijdel. Hij zelf ook.
6: Ik ben wel heel ijdel, denk ik. Ja.
2: Waar zit
6: het in? Ik heb in de JFK gezegd, we zijn allemaal ijdel. Al die mensen die op tv komen,
2: ja,
6: daar doe jij nu op, denk ik.
2: Kijk, daar is je ook.
6: Ja, maar dat zijn we toch ook wel een beetje, of niet?
7: Ja, jawel, ik kan dat wel beamen.
6: Ja,
8: een beetje.
7: Een beetje wel, toch?
8: Tuurlijk.
7: Nou, dan zijn we eruit.
2: Ja, maar wanneer ben je ijdel? Wanneer ben je ijdel? Als je met je uiterlijk bezig bent en je wilt dat je er goed uitziet, dat wil iedereen toch?
1: Ik denk dat je sowieso
2: iedereen wel een beetje ijdel is.
1: Ja, maar ik denk als je voor televisie werkt, dat je gewoon.
3: Ja, is iedereen op tv ijdel?
2: Ja, joh.
1: Ja, natuurlijk wel.
2: Ja, de meeste mensen wel.
1: Ja, en dat wordt heel vaak afgeschilderd als narcistisch, maar dat is natuurlijk onzin. Want je bent gewoon bezig met je vak en je wilt er goed uitzien.
2: Ja, maar los daarvan zijn niet alleen mensen op tv ijdel. Ik bedoel, als je gewoon naar je werk gaat, wil je toch ook gewoon leuk uitzien. Doe je toch ook een beetje je best.
1: Daarom was ook het programma Idols. En daar heb ik in de jury gezegd. Hoe leuk was dat?
2: Ja.
1: Oh mijn god.
2: Inderdaad, dat heb jij ook nog gedaan.
1: Met Henk-Jan Smits was het natuurlijk ook fantastisch.
2: Ja.
1: En ik mocht het seizoen daarna doen. Dat was ook zo. En met Journey Kaagman.
2: Ja,
1: oh
2: Journey.
1: Oh god, wat hebben we daar gelachen. Die vrouw.
2: Dat, ik weet dat ook nog goed hoor. Die eerste
1: Eubank.
2: Idols. Iedereen keek daar ook
1: naar.
2: Dat was toen nog echt.
1: Ja, miljoenen kijkers hadden we. Het was echt ongelooflijk. Ongelooflijk. En het was,
3: ja. Leuk. Nou, we gaan de hele ochtend nog herinneringen ophalen.
1: Ja.
3: Na 40 jaar worden. In diezelfde Oranje Zondag wordt de overleden 93-jarige schrijfster Marjan Berk herdacht. Ze heeft op tafelgast Hugo Borst indruk gemaakt met haar werk. En met deze uitspraak.
9: Ze zei, ik heb zo te doen met mannen eigenlijk. Op mijn leeftijd heb ik ook nog seks. Maar ja, jullie kunnen het niet meer op die leeftijd. Maar wij krijgen nog rustig een orgasme.
7: Wat een heerlijk vooruitzicht.
9: Ja.
7: Voor mij dan.
9: Maar ze kon over hele kleine.
10: Maar je haar gaat er wel gek van zitten, vind ik.
7: Gek niks. Neem ik voor lief.
2: Ja, zij was
1: een
2: ontzettend mooie, bijzondere vrouw.
1: Ja,
2: heel leuk. En ja, ook heel vooruitstrevend. Hè?
1: Ja.
2: Vrijgevochten vrouw, leuk. Mooi voorbeeld.
1: Ik heb er in een programma gezeten en zij was echt een soort van. In deze uitspraak, dat typeerde haar gewoon. Zij was een van. Als je nou praat over feministisch vrouwen en force. Zij was echt.
2: Nou ja, hij durfde ook alles te zeggen. Ja. En het was niks te gek. En gewoon hele... Dit soort dingen, zoals seks op haar latere leeftijd, dat gewoon gewoon maken.
1: Ja, ze was eigenlijk de Dr. Ruth van, van toen. Ja.
2: Geweldig. Hey, over tv gesproken. Nou. Gordon, je bent vandaag 58 jaar geworden.
1: Hou op.
2: Je bent 40 jaar op tv te zien. Ik ben de archieven ingedoken. En zometeen laat ik horen hoe dat 40 jaar geleden voor het eerst klonk.
1: Hey.

0: Donna Summer bij Radio 10.
1: Tot 9 uur bij Radio 10.
2: Kijk eens naar je figuur, ik sla even over.
1: De verjaardag van Gordon.
3: Ja, over hardstaf gesproken. Ja, Gordon, jij bent vandaag 58 jaar geworden.
2: Ik zit helemaal te stralen.
3: Nou, dat is toch heerlijk. Je zit echt te stralen. Je hebt geen idee, je hebt geen draaiboek vandaag. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Hey, en hoe toevallig ook deze week, 40 jaar zit jij in het vak. Dat is hartstikke bijzonder. Ja, nou ja, dit jaar. Ja, Gordon, je deed toen mee aan de talentenjacht Start 86 van de NCRV. En je werd op deze manier aangekondigd.
4: Hij is 17 jaar en hij komt uit Amsterdam. Hij behaalde zojuist het diploma kok, kelner aan de scholengemeenschap voor beroepsonderwijs in Amsterdam-Noord. Maar wil zich nu geheel gaan wijden aan het zingen. Hij heeft nog geen verkering en zegt van zichzelf dat hij een groot gevoel voor humor heeft. En hobby's zijn zingen, op de markt staan, uitgaan en vooral de boel in de maling nemen. Zijn grootste wens is ooit nog eens mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. En hij begint met een bekend werkje van onder andere Johnny Logan van het Songfestival. U weet het wel. What's another year? Hier is hij, hier is Gordon!
3: Wat goed, ja, 40 jaar geleden, hè, 1986.
2: Niet te geloven, toch?
3: Ja, waarom deed je hier aan mee?
2: Nou ja, ik werd gescout. En dat was door de stichting Cornames. En ik heb me gewoon opgegeven. Dus ik deed mee aan een talentjacht.
3: Want jij deed toen in die tijd al vaker mee aan talentenjachten. Jij wilde graag zingen. Dat was je ambitie.
2: Maar ouwe de Mol senior, de vader van John de Mol. Ja. Die was helemaal idolaat van mij. En die heeft dus gezorgd dat ik in die talentenjacht ook kwam. Dus vandaar.
3: Oh, dus je had een klein opstapje.
2: Nee, maar gewoon. Nee, ik heb gewoon audities.
3: Je hebt auditie gedaan? Ja. Ah, oké. Okay. Hey, en weet je nog hoe hoog je eindigde in Start 86?
2: Volgens mij vierde of zo?
3: Ja, nou dat klopt. Ja. Dat klopt. En zo klonk je.

0: Hoe vind je dit om dit zo te horen? Wat gaat er dan door je heen als je dit zo hoort?
1: Ja.
0: 40 jaar geleden.
1: Ja.
0: Je wordt er bijna stil van. Ja. Dat gebeurt
1: niet
0: vaak.
1: Ik moet gewoon aan mijn ouders denken.
0: Ja.
1: Dat ze daar zaten. En mijn hele familie was mee. 60 man in een bus. En
0: er
1: was die hadden allemaal op mijn winst gerekend. En die hebben het hele buffet leeggevreten.
0: Wat een goede herinnering.
1: Oh my god.
0: Hey, en we gaan hem draaien. De echte Johnny Logan.
1: Prachtig.
0: What's another year?
1: Geniet ervan.

0: vind het zo leuk. En weet je, jaren later was hij te gast bij de Toppers, Johnny Logan. En stond ik samen met hem te zingen. Ja, dat is een
1: full circle moment.
0: Dat is echt fantastisch.
1: Oh, goed. Ja, leuk.
0: Leuk, jongens.
2: Ja, ja. Ja, we gaan jou verrassen deze hele uitzending. Dat doen we met terugblikken. En je muziek natuurlijk. Maar we hebben ook wel een bijzonder cadeau.
1: We hebben een bijzonder cadeau en dat gaan we je zo meteen geven.
0: Ja, en dat komt uit Kaapverdië.
2: Hij komt mee. We kunnen wel zeggen, het is een bijzonder ijdel cadeau.
0: Oh.
2: Ja.
1: Nou, dat past hartstikke goed.

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
1: Hoi.
0: Of binnenkort vertrekt...
2: Adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
12: Hey ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
12: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
13: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
12: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
14: Vrouwtje op 10, we vieren de verjaardag van Gordon. Met dadelijk ook Boyzone, Rufus en Chaka Khan komen er allemaal aan. Eerst het nieuws van iets na 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Provincies kunnen vanaf morgen sneller ingrijpen bij probleemwolven. Door nieuwe regels kunnen ze alvast een afschotvergunning regelen. Ook mogen boeren voortaan wolven verjagen met licht en geluid. In dit seizoen krijgen wolven welpen die ze willen beschermen. En daarom kunnen ze gevaar zijn voor wandelaars. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Kiev, in Oekraïne, zijn zeker 7 doden en 24 gewonden gevallen toen er raketten op de stad terechtkwamen. Meerdere gebouwen daar zijn geraakt. En de burgemeester van de Russische stad Moskou zegt dat daar drones zijn neergehaald die uit Oekraïne kwamen. En verboden websites die designerdrugs verkopen hebben een doorstart gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. Ze hebben hun site naar het buitenland verplaatst en zijn zo moeilijker offline te halen door de Nederlandse inspectie. En klanten die drugs willen bestellen kunnen gewoon een berichtje sturen via Telegram. En dan het Radio 10 weer in het noorden bewolkt met kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog met wat zon en in het zuiden kan het 26 graden worden.
16: En aan het Radio 10 verkeer zijn 25 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A15 Gorkum-Oostvoorne tussen Ridderkerk-Zuid en Vaanplein. 31 minuten door een ongeval. De A16 Breda-Rotterdam tussen Markbrug en de Moerdijkbrug. 43 minuten. En de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden-Zuid. 30 minuten.
17: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
18: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
1: Hoi.
0: Of binnenkort vertrekt...
2: Adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie. Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. Radio.

0: Boyzone.
1: Ja, ook leuk. Ook leuk. Dat zijn allemaal liedjes die toch wel passen bij jou op een
2: manier. Ja, ik zit te genieten. En straks gewoon mijn all-time favorite.
1: Hij is zo meteen over op de verjaardag van Gordon.
3: Al jouw favorites vandaag.

0: de 50. Af en toe. Ja. Met het hele regime waar die mee bezig is. Ja, nee, maar vandaag zit je te stralen en te lachen. Je wordt vandaag dus 58 jaar. En Gordon trakteert vandaag op taart. Dus stuur Hyper de Piep naar de app van Radio 10. Word je teruggebeld, dan ga jij er vandoor met taart. Met het hoofd van Gordon erop. Ja, dat moet je dan maar even op de koop toenemen. Zometeen een rondje taart weggeven. Dus stuur vooral een berichtje. En Gordon, wij hebben ook iets voor jou. Oh. Het is een enorm ijdel cadeau.
1: Okay.
0: Dus dit past als geen ander bij jou. Nee hoor, nee. Valt wel mee. Het is. Mogen we het al verklappen wat het is?
2: Nee.
0: Nou ja, ik gooi hem even naar je toe, want het is heel licht zoals je.
1: Ja.
0: Oké, daar komt hij.
1: Ja.
0: Ja, heb je hem?
1: Ik krijg een pakketje met blauw inpakpapier. Ik maak het open. En daar zit. Oh, dat is een zwembroek. Oh my god. Het is een sportbroek met mijn nieuwe lichaam.
0: Ja, het is een zwembroek met jouw lichaam erop, inderdaad.
1: Hoop het. Ja. Ik ben zo hard aan het trainen, jongens. Echt waar. Ik ga stuk elke dag.
0: Nou, en we zijn heel benieuwd, want we hebben jouw lichaam natuurlijk nog niet helemaal onthuld gezien. Dus dit ziet er waarschijnlijk straks zo uit.
3: Laat hem even zien voor degenen die meekijken op de webcam. Hè?
1: Heel veel mensen vragen zich ook af van wanneer gebeurt het allemaal. Maar 29 juli is de shoot, dus over drie weken. Ja. En 6 oktober lig ik in de winkel.
0: Lig jij in de winkel? In vol ornaat.
1: Hey, dit is te gek, jongen. Mijn all-time favorite.
0: Dit is jouw all-time favorite. Nummer 1, hè, voor jou.
1: Hey, ik wel, schatten. Ja. Wat kan ik tekenen trouwens voor het lichaam?
0: God. Dat heb je toch al?
3: Ja, daar ben je mee aan het... Toch? Dan wordt het dadelijk. Eindresultaat.
1: En werd er maar gebruik van gemaakt ook. Een hond die eraan zit.
3: Wacht maar.
0: Dat gaat straks komen. Kan niet anders.
3: Rufus en Chaka Khan bij Radio 10.

0: en Don't Stop Me Now. De grootste hits aller tijden hoor je hier bij Radio 10. Dadelijk een van de grootste hits van Gordon. Mogen natuurlijk ook niet ontbreken natuurlijk op deze bijzondere dag.
1: Tot 9 uur bij Radio 10.
2: We gaan even een feestje bouwen.
1: De verjaardag van Gordon.
3: Ja, de verjaardag van Gordon, heerlijk.
4: En dan hebben we
5: gisteren hebben we jou...
4: Mag hoor.
5: Dat dan weer wel. Dat dan weer wel.
4: Mag allemaal.
5: Hey, gisteren hebben we je verjaardag gevierd bij jou thuis.
4: Ja,
5: wij mochten erbij zijn, Hannelore en ik. En nou ja, het was echt, Hannelore, het was overdadig en spectaculair. Ja, ja. We kwamen boven bij jou in jouw penthouse. Ja. Penthouse in Amsterdam. En daar hingen kroonluchters. Dat vond jij vooral. Buiten hingen kroonluchters.
6: Op het dakterras, ja.
5: Hoe geen idee hoe dat voor elkaar is gekregen. En er was een tafel. Ik heb nog nooit zo'n overdadige tafel gezien. Het was, dus het was een soort... Normaal staan er dan bloemen op een tafel. Dat is dan al heel... Maar er waren nu rode pepers, tomaten...
4: Artisjokken. Kolen.
5: Het thema was...
4: Geweldig.
5: La vita è bella.
4: Ja, La vita
5: ze moesten
4: bella.
5: Ook,
4: het leven is mooi. Het
5: leven is mooi.
6: En het eten was fantastisch. Ja. En ik heb voor het eerst in mijn leven kaviaar gegeten.
5: Nou, dat was wel een moment. Wat vond je ervan?
6: Ik vond het lekker.
4: Ja,
6: oh.
4: Heerlijk. Oh, well, there she goes.
6: Ik vond het echt fantastisch.
4: Well, there she goes. She loves caviar.
6: Bijzonder om jouw vrienden te zien. Wat ken jij veel mooie mannen?
4: Prachtig, hè?
0: Ja. Nou, dat vind ik wel interessant, want niet iedereen was erbij, voor de duidelijkheid. Heel exclusief allemaal. Maar wie heb je dan allemaal uitgenodigd? Jullie twee waren erbij, Vrouwtje en Hannelore. Maar jouw inner circle is dat eigenlijk, hè?
4: Mijn inner circle. Dus mensen die ik al heel lang ken.
5: Ik vond het leuk om jouw zoon te zien, Eamon.
4: Eamon, ja.
5: Ja, prachtig, dat was heel leuk om die te spreken ook een keertje. Ik vond het inderdaad heel grappig om jouw inner circle zo te zien.
4: Ik miste wel. Zegt, hey, pa.
6: Ja. Ik miste wel een paar mensen. Tineke
4: Tineke die arme schat, die had ik uitgenodigd. Maar die was het vergeten. Dus leeftijd. Maar weet je, dat neem ik helemaal niet wel kwalijk. En er waren een paar mensen niet. En mijn familie doe ik altijd apart. En ik heb al gezegd, niet dat ik jullie er niet bij wil, maar ik doe dat gewoon altijd op een ander moment.
5: Ja.
4: En mijn 60ste komt eraan, dus dat wordt sowieso een heel groot feest.
5: Nou, dat duurt nog wel even veel jaar.
4: Ik vier het meestal wel altijd, hoor. Mijn vorig jaar ben ik heel relaxed met Patrick. Zat op Griekenland, niks gedaan. Maar dit jaar was zo onverwacht en zo leuk.
5: Ja.
4: Echt heel leuk.
5: Ik zag ook een paar keer dat je het even een klein traantje moest wegslikken, omdat je het gewoon bijzonder oude vond. Je bent een oude jankbak.
0: Maar vandaag een mooi moment om te trakteren, toch?
5: Ja, zeker.
4: Ja, op mijn verjaardag hebben we aan de lijn Esther. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, van harte gefeliciteerd worden.
4: Dankjewel, schat, dankjewel.
7: Jeetje man, je bent 58, hoe jong is dat dan?
4: Ja, nou echt, ik vind het een wonder dat ik het gered heb, schat.
7: Ja, ik ben 61, is ook echt... dat ik het haal, hoor.
4: Oh, heerlijk. Nou, schat, ik ga je blij maken. Jij krijgt van mij een hele mooie taart.
7: Oh, heerlijk.
4: Dank je wel. Dank je wel voor het bellen.
5: Doei, Esther.
7: Fijne dag nog.
5: Ja, doei, doei. Jason, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
5: Hey Jason. Goedemorgen. Hey, wat ga jij doen vandaag? Wat zijn je plannen?
8: Nou, mijn plan, ik zit hier boven op de torenkraan op 29 meter hoogte. Samen met een collega van mij graag.
4: Oh, dat meen je niet?
5: Nou,
4: oh, wauw. Je hebt geen hoogtevrees dus?
8: Nee, totaal niet. Ik ben zelf nog een leerling, dus...
5: Nou, Jason, we gaan jou lekker ter gelegenheid van de verjaardag van Gordon een taart geven.
4: Hey.
8: Ja, dankjewel. Leuk. Trouwens, hè.
4: Dankjewel, Jason. En jij bent ook jarig binnenkort, volgens mij, hè?
8: Ja, 9 juli.
4: Hey, ook een kreeft. Nou.
5: Alvast gefeliciteerd dan, Jason. Hoe oud word je?
8: Ik was 27 jaar.
5: Oh, jongen.
4: Ik weet niet eens hoe het is.
5: Nee. Heel lang geleden. Dankjewel, Jason. Werk ze vandaag.
4: Nog iemand die we blij gaan maken. Mark, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Gordon. Hoera!
5: Dat is Clown Bassie.
4: Hoe is het, Mark?
9: Ja, lekker.
4: Goed zo, jongen.
5: Mark, wat is jouw lievelingstaart?
9: Ja, appeltaart.
5: Oh, lekker.
9: Ja, krijgt... net uit de oven, weet je wel.
4: Oh, heerlijk.
5: Ja, dan krijg jij van ons een appeltaart met Gordon's gezicht erop.
4: Dankjewel, Mark.
5: Hey, fijne dag vandaag, Mark.
0: En mocht je luisteren, denk ik wil ook wel zo'n taart. Gewoon even reageren, hè. Stuur Hyper de Piep via de app van Radio 10.
1: Het

0: beroemde snik.
1: Ik wil je zo graag laten zien dat ik nog voel voor jou.
0: 85 jaar geleden.
2: Blijft het mooi, dit?
0: En ze heeft, dit weet nou, niet heel veel mensen, maar dit was een one-taker.
3: Oh, echt waar?
0: Dat is in één keer opgenomen.
3: Zo. Ja, en toch nog steeds kippenvel, hè, na al die jaren. Het blijft een heel emotioneel liedje, vind ik.
2: Absoluut.
3: Ja, absoluut. Hey, zeg je Gordon, dan zeg je natuurlijk Gordon en Vrouwtje. Maar ook Geer en Goor.
2: Ja.
3: Geer is er niet bij, maar we hebben wel de leukste fragmenten opgespoord. Zometeen even lekker lachen met Over de Vloer. Zometeen, ja. En ook het nieuws met Hannelore. Wat viel jou daarin op?
4: Een premier gaat door het stof na een hele foute opmerking over een beroemde artiest. Je hoort zo wat er is gebeurd.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 Plus 1 gratis. En Melk Univla, een literpak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: De Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: I am Vaiana of Motunui.
10: Deze zomer.
11: Here we go.
10: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
12: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
13: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
14: Sloopmelk.
13: Mona?
14: Ja, ook sloopmelk.
13: Milner?
14: Sloopmelk.
13: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
14: Sloopmelk.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Zo, waar is het waren? Horeca de barbecue.
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Deze hele ochtend vieren we de verjaardag van Gordon hier bij Radio 10. En wie jarig is, trakteert natuurlijk. Dus wil jij een taart met het hoofd van Gordon erop? Stuur Hyper de Piep via de app van Radio 10. En kom je in de uitzending, dan krijg je hoogstpersoonlijk van Gordon zelf een taart.
4: Ja, en je krijgt ook het weerbericht. In het noorden van het land bewolkt en kans op regen. En in de rest van het land is het zonnig en droog. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 26 graden.
0: En aan het Radio 10 verkeer zijn 29 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel 53 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk-Noord 42 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergsehoek 38 minuten.
3: Nou, sterk als je erin staat, 7:58. Gordon en Vrouwtje met de ochtendshow van Radio 10. En Hannelore met het nieuws, wat viel je op?
5: Verboden websites die designerdrugs verkopen staan gewoon weer online. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. De sites zijn naar het buitenland verplaatst, waardoor ze moeilijker te blokkeren zijn door onze inspectie.
4: Ja.
5: Weer een spraakmakende diefstal uit een Frans museum. Er is voor €4 miljoen aan unieke juwelen gestolen in het Lalique Museum in het oosten van Frankrijk. 6 gemaskerde mannen sloegen in de vroege ochtend toe en verdwenen voordat de beveiliging ingreep, terwijl het alarm wel was afgegaan. De burgemeester is woedend en noemt het een enorme blunder van het beveiligingsbedrijf. De gestolen sieraden zijn wereldberoemd en kunnen niet zomaar worden omgesmolten of doorverkocht. Dus ja, de Franse politie hoopt ze nog te vinden.
0: Hey, denk meteen aan die helm, hè?
4: Ja,
0: het is ongelooflijk eigenlijk dat dit gewoon nog kan gebeuren. Helemaal omdat het een aantal keer al gebeurd is.
5: Ja, en toen ook nog in het Louvre. Hè?
0: Ja, in het Louvre.
4: Ik moet dan toch aan die serie denken.
0: Ocean's Eleven.
4: Ja, nee, maar ook met die donkere acteur, die prachtige man.
5: Heet hij nou? Die hele grote kerel.
4: Ja.
5: Nou.
4: Fantastisch. Ja, godverdomme.
0: Toch spreken dit soort verhalen.
4: Lupin?
0: Ja, zo heet die acteur.
4: Ja, geweldig. Ja. Maar hoor, en dit soort verhalen, ja. Dit
0: spreekt toch criminaliteit.
4: Ja. Maar ik moet dan wel weer genieten dat het gewoon... Ja, dat is toch echt...
0: Het gekke is dat eigenlijk vinden we het ook nog ergens knap dat het gelukt is of zo.
4: Ja. Ja. Ongelooflijk.
0: Eigenlijk bizar.
4: Oliedom. Net zoals
0: van zo'n museum,
4: ja, maar ook
0: bedoel
4: in
0: je?
4: Nederland van het museum. Dat geen beveiliging bij zo'n belangrijke tentoonstelling.
0: Je zou toch denken dat het nu wel opgeschroefd wordt. Ja, dat ze dat beter doen, maar goed.
5: En de Australische premier Albanese heeft uitgebreid zijn excuses aangeboden voor een nogal foute opmerking die hij deed in een podcast. Daarin werd er gevraagd met welke ster hij zou willen trouwen, daten of mee naar bed zou willen gaan.
4: Och.
5: En daarop antwoordde hij dat hij dat allemaal wel zou willen doen met Kylie Minogue. En dat zorgde voor heel veel kritiek. Zo noemde Australisch parlementslid de opmerking een respectloze inschattingsfout. En nu moet hij dus door het stof. Er is een verklaring verspreid waarin hij zijn oprechte excuses aanbiedt.
0: En dit is dus precies de reden dat politici eigenlijk gewoon niet te gast moeten zijn in podcasts en dat soort dingen. Wat, dit kan er toch gebeuren? Mensen stellen vragen aan je en je kan wel van alles zeggen.
4: Naam, hè? Ik bedoel, Kylie.

0: altijd gedaan, hè? Go your own way. Je eigen weg bewandelen.
1: Precies wat jij altijd gedaan, hè?
0: Zeker.
2: Tot 9 uur bij Radio 10.
3: Kijk eens naar je figuur, ik sla even over.
2: De verjaardag van Gordon.
3: Yes, zie ik haar af.
4: 58 jaar word je vandaag, 40 jaar in het vak. Toch wel een bijzondere dag, een feestelijke dag. Hey, en een van de populairste en bekendste programma's die je hebt gedaan is natuurlijk Geer en Goor. Je krijgt er nog steeds heel vaak vragen over. Het programma duurde 3 seizoenen, was te zien bij Talpa natuurlijk. Hey, en wat herinner jij hiervan hoe dit is begonnen?
0: Nou, wij deden het programma voor TV10. En we moesten een pilot opnemen. En ik zei tegen John de Mol, laat ik dat met Gerard doen. Want Gerard, zijn carrière zat uiteindelijk een beetje in een slop destijds. Want hij kwam elke week bij Live and Cooking, was hij te gast. En toen zei ik tegen John, ik zeg, waarom vragen we Gerard niet? Het is leuk. Ja, is dit een goed idee? En toen hebben we een pilot opgenomen. En dat was de allereerste opname op een varkensboerderij. Nou, dat zal ik ruik het nu weer. Nee, maar.
4: En wat was het idee achter het programma? Gewoon Gerard en ik gaan samen naar en we gaan daar werken of zo?
0: Ja, over de vloer. Dus we aan het werk zetten op onmogelijke locaties. En dat was dus de eerste opleiding. Nou, dat was een schot in de roos. Want ik was natuurlijk de kwajongen. Ik had allemaal van die streken uitgehad. Ik had strontspray meegenomen. Een nepdrol.
4: En dan die lach van Gerard de hele tijd. Ja, prachtig. Ja, ja. En jullie samen. Goud. Nou, het stond natuurlijk heel erg bekend om de inhoud van het programma. Ja, om de inhoudelijkheid. Hey, laten we eens even lekker lachen. Bijvoorbeeld dit fragment.
5: Kinderen te koop. Kinderen te koop. 3 halen, 1 betalen. 3 halen, 1 betalen. Raak me los.
6: Pak even een stukje snelweg, kinderen. Kijk uit voor het kind zijn hoofd. Waarom? 1, 2, 3, 4, 5. 11 moeten we er hebben.
7: 11.
6: Ja. Ik tel er maar 10.
8: Is er eentje weg?
6: Goed zo, dat is 1.
4: Kindervrienden.
0: De allerbekendste was natuurlijk. Ga jij maar lekker spelen op de A10.
4: Oh. Wat weet je hier nog van die crash?
0: Dat was verschrikkelijk. Maar wij vonden het sowieso vreselijk. Overal waar we heen gingen.
4: Alles was bij voorbaat al helemaal.
0: Maar we wisten het niet. Hè. En wat zo leuk was aan deze seizoenen. Dat de eerste 2 seizoenen waren gewoon oprecht echt. Dus we bleven ook echt slapen. Totdat Gerard gewoon een probleem kreeg met slapen. En ik begrijp nu als geen ander wat dat is.
4: Ik wou net zeggen, want jij wil nooit ergens blijven slapen. Daar ben jij helemaal niet van, volgens mij.
0: Ik ben overal wakker geworden.
4: Of het moet een jongen van 25 zijn.
0: Nee, dat niet meer. Nee, dat is te jong.
4: Maar jullie hadden nooit ergens zin in. Altijd dat geklaag. Maar dit fragment is mijn personal favorite. Oh? Let's go.
9: Welkom op de Hutteheugde.
10: Ja, dat zeg ik. Welkom op de Hutteheugde.
11: Hutte, kutte, vreugde.
4: Ja, we moeten dit.
0: Ik ga er weer op beginnen.
4: Ja, dit ging eigenlijk. De Hutteheugde is een bungalowpark, toch?
0: Ja, dat is de ik weet wel, de Hutteheugde. Ja,
4: de Hutteheugde.
0: Maar ik zei nog veel ergere dingen, want ze hebben er allemaal uitgeknipt. Dat was.
4: En wat maakte dit? Wat maakt dat bungalowpark zo verschrikkelijk voor jullie?
0: Nee, dat was het helemaal niet. Maar wij. Dat zeg ik, we hadden gewoon nergens zin in.
4: Voorbaat al niet.
0: Nee, dus wij moesten die mensen welkom heen. Dus ik kwam een auto aangereden. Wij moesten zeggen van die man, welkom op de Hutteheugde.
4: Dus het werd een soort.
0: Welkom op de Huttenkuttenberg.
4: Heerlijk fragment dit. En deze is ook zo leuk.
12: Beste Gerard en Gordon, jullie slaapplaats geregeld is, kunnen jullie eindelijk op weg naar het eindbestemming. Jullie gaan naar het circus.
13: Heel leven van circus.
12: Ik haat het circus. Ik heb echt een hekel aan circus.
13: Nee, ik vind circus wel leuk.
12: Ja, kijk maar zo'n neus.
4: Heerlijk, het is ook zo'n gouden aflevering.
0: Oh, ja, dit was goud.
4: Ja, ja, absoluut.
0: Als je eraan terugdenkt.
4: Hey, en dan is er natuurlijk 1 klassieker, en dat is deze.
14: Ik zit hier god tyfus heet in dit hok. Volgecremeerd gewoon, als je hier. Dat is gewoon niet normaal. Een graftandse villa van 50 miljoen en nog niet een airco. Ik lig onder de branddeken. Is niet te doen. Draai jij me nog even 2 keer om als ik vannacht. Ben ik gaar.
1: Als het belletje gaat, dan kan ik eruit.
4: Ja, maar... Het is ook zo herkenbaar, want ik ken jou nu, daar ken je al langer dan vandaag. Maar een jaar en dat heerlijke...
0: Je bent niks veranderd.
4: Nee,
0: nog steeds klaar.
4: Heerlijk. Nou, Gordon is ontgaan. 58 jaar wordt hij vandaag.
0: Dit vind ik zo mooi.
4: Ja.
0: My all-time favorite. Mariah.

0: Ed Sheeran bij Radio 10 Celestial. Terwijl er ontzettend veel appjes en berichtjes binnenkomen.
1: Ja, het is echt Radio 10. Heel leuk.
2: Ja, moet je wel echt jarig voelen vandaag.
1: Ja, ik voel me echt sinds gisteren.
2: Sinds gisteren. En heb jij zin in taart? App dan nu hyper de piep naar de app van Radio 10. Want Gordon trakteert de hele dag op taart. Ja, hoe leuk. Hij mag het zelf niet eten. Voor die hele cover van
1: Ik heb gisteren een beetje gezondigd. Ik heb de hele dag op het toilet gezeten ook.
2: We hadden natuurlijk heerlijk te eten allemaal. Ja, daar heb jij je ook wel een beetje van kunnen genieten.
1: Ja.
2: En je bent natuurlijk zelf ook een beetje een oude taart geworden. Dus het klopt eigenlijk aan alle kanten.

0: 10. Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Gewoon Boter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
4: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
8: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
10: laatste kans.
9: Nog 1 keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Gordon's verjaardag deze ochtend en jij kan worden getrakteerd op een taart. Dus stuur Hyper de Piep door via de app en kom je in de uitzending. Dan krijg je een taart van Gordon. Het nieuws, Hannelore.
12: Goedemorgen. Provincies mogen sneller een vergunning afgeven om wolven af te laten schieten. Staatssecretaris Erkens geeft daar toestemming voor. Hij zit ermee dat wolven nu welpen krijgen die ze willen beschermen. En dat kan gevaarlijk zijn voor mensen. Hij vindt dat het afgeven van een afschotvergunning veel te lang duurde. Veel bestuurders van brommobielen kennen de verkeersregels niet goed. Dat blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vooral in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout of rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. Bestuurders zeggen onder meer dat ze bang zijn om tussen auto's te rijden. En bij de Haagse Hogeschool zijn meer dan 100 meldingen gedaan door medewerkers over een onveilige werksfeer. Volgens Omroep West gaat het om klachten over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. De hogeschool geeft de problemen toe en zegt er dagelijks aan te werken. En dan het radioteam weer in het noorden bewolkt met kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog met af en toe zon en in het zuiden kan het 26 graden worden.
13: Het radioteam verkeert dan. Er zijn 46 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A16 Ridderkerk Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein 52 minuten. De A16 Rotterdam Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord 43 minuten. Dat komt door een auto met pech. En de A27 Utrecht Almere tussen Eemnes en Stichtsebrug 40 minuten.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: De prijsfavorieten van Albert.

0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Radio 10.

0: playlist, joh.
1: Speciaal voor jou, een beetje aangepast op jouw favoriete artiest. En dat heeft natuurlijk alles te maken met je verjaardag. Je bent vandaag jarig geworden. En dat zien we ook in de app, want er komen heel veel leuke reacties binnen. Dat is trouwens ook de manier hoe je kans kan maken op een taart. Want jij trakteert
0: We hebben het niet over vrouwtje. Nee.
2: Maar die andere oude taart.
1: Die andere oude taart,
0: daarover gesproken.
1: Stuur even Hyper de Piep door via de app van Radio 10. En maak kans op die taart van Gordon.
2: Ja, tijd voor je dagelijkse dosis shownieuws. Maar dan net even anders, want jij zei het al, Jan-Paul. Gordon is vandaag jarig.
3: Tot 9 uur bij Radio 10. De verjaardag van Gordon.
2: Ja, en dus ben jij vandaag het shownieuws, Gordon. Hannelore, jij hebt vandaag wat bijzonders.
4: Ja, want er zijn wel mensen die jou willen feliciteren, Gordon. Laten we het vrienden uit het vak noemen. Allereerste mensen voor wie je echt geen felicitatie verwacht. Dat zijn bekende mensen uit showbiz ook. Vrouwtje, wij maken hier vaak grappen over. Ja. Omdat jij, Gordon, jij hebt een soort ladder van mensen die je echt niet trekt.
2: Nou, die ladder is oneindig ongeveer. Dus er komen ook steeds meer mensen bij. Nee, en noemen we hier de ladder van Gordon. Nee. En we beginnen met een beetje dus die twijfelachtige.
4: Ja, de showbiz-vrienden. Allereerst media-commentator Victor Vlam.
5: Oh. Hey, Gordon, Victor Vlam hier. Ik wil je van harte feliciteren met je verjaardag. Ik ben natuurlijk wel eens kritisch op je, maar ik weet ook, jij kan dat als geen ander hebben. Anyway, vandaag geen kritiek van mij, want je bent jarig, dus maak het een mooie dag.
0: Vandaag niet.
4: Dat is toch aardig? Dit heeft hij dus echt ingesproken.
2: Ja, dit is geen ei, hè? Dit zijn echt mensen. Ja.
4: Ja, en dan nog een speciaal bericht van kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp. Oh.
6: Hi Gordon, Tina Nijkamp hier. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
0: Leuk.
6: We zijn het misschien niet altijd eens, maar met jou gebeurt er wel altijd wat. En dat is goud waard in Medialand. Ik wens je een heel leuke verjaardag en een hele fijne dag.
2: Nou krijg jij gewoon een compliment van Tina Nijkamp. Ja, dat is toch mooi?
0: Ik vind haar gewoon leuk. Ja, ik bedoel, vroeger was ik altijd heel oké met haar. Dus ik vind het alleen maar leuk.
2: Ja, de cirkel is rond vandaag. Alles komt waarschijnlijk weer goed, want we hebben nog een hele mooie.
4: Ja, ik ben benieuwd hoe deze valt. Namelijk een speciale boodschap van de showbiz-expert Albert Verlinde.
7: Lieve Gordon, Albert hier. Ja. Zelfs de boze stiefmoeder hangt aan de telefoon op deze ochtend. Hey, hartelijk gefeliciteerd. Ik vind namelijk ook, ben je niet altijd op één lijn met elkaar, dat een verjaardag moet je gewoon vieren. En dan telt even niet wat er allemaal speelt tussen mensen. En sowieso weten dat het altijd weer goed komt. Dus hartelijk gefeliciteerd. Maak er een prachtige dag van en een prachtig nieuw levensjaar. En oh ja, vergeet niet te genieten van het leven. Kus, Albert.
0: Dit is AI.
2: Nee, dit is ook echt allemaal Albert Verlinde. Ja.
0: Nou, weet je,
2: dat is toch mooi?
0: Ja, ik ken hem al zo lang. En dit doet me heel veel en heel veel goed.
2: Ik zie het aan je.
0: Ja omdat ik snap soms gewoon niet dat mensen dingen zeggen en roepen op televisie om het roepen.
2: Ja, want, maar goed, jij hebt natuurlijk ook het een en ander wel geroepen, hè?
0: Ja, maar... Maar niet over vrienden of wat dan ook. Ik bedoel, dit doet mij heel
2: goed. Ja, dat is toch mooi. Hè? Zelf allemaal ingesproken door deze mensen. Ja, omdat ze toch een warm hart te dragen.
4: Nog een paar boodschappen van je echte vrienden en geliefden. Allereerst de Nederlandse radiolegende. Een van jouw beste vriendinnen. Jouw radiomoedertje, Tineke de Nooi.
8: Hallo, mijn lieve schat. Gefeliciteerd met je 58ste verjaardag. Ik moet daar zo om lachen dat jij dus 58 bent geworden vandaag. Maar ik wil even zeggen dat ik hartstikke veel van je hou en dat ik het heerlijk vind dat ik je regelmatig zie. En voor de rest een hele fijne dag voor jou en voor Patrick. Dag, schatje.
2: Ja, lief.
0: Ach, zo lief.
4: Nou, vertelde eerder al, jij vierde gisteren je verjaardag, maar Tineke was er niet. Ik was het vergeten, hè?
2: Nu zie je niet vergeten.
0: En zij is 85, hè?
2: Ja, bijzonder.
0: 58 omgekeerd.
2: Bijzondere leeftijd en een hele bijzondere vrouw ook met een mooie carrière.
0: Haar eeuwig dankbaar dat ze
4: Ook nog een mooie boodschap hebben we van misdaadverslaggever en goede vriend van jou, John van den Heuvel.
0: Leuk.
9: Hey Gordon, John van den Heuvel hier. Van harte gefeliciteerd, jongen. Wat een eerbiedwaardige leeftijd heb jij bereikt. 58 jaar. En dat dan nog uitzien als 38. Hè, zoals we binnenkort allemaal op de mensheld kunnen zien. Nou, maak er een fantastische dag van. Hartelijke groet. Ik zie je gauw, vriend. Hoi, hoi.
0: Oude lief. Leuk.
4: Ja. Oh, je zit echt met tranen in je ogen inmiddels.
0: Ja, ik vind het enig.
4: Ja. Nou ja, en om het dan helemaal af te maken. Tot slot, een hele speciale boodschap van
0: even
4: jou.
0: Even goed.
4: Patrick.
0: Nee.
4: Jouw Patrick. Nee. Ja, kom.
10: Heel goed, gefeliciteerd. Ik ben ontzettend trots op je, hoe je het allemaal doet. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar je doet het heel goed. Ik hoop dat we nog heel lang vriendjes kunnen blijven. En geniet van deze dag. En ik zie je straks weer. Dikke kus.
2: Ja. Dit duurt jou over het randje. Ja, mooi. En waar, Gordon, kun je zeggen waarom dit naar je nou zo raakt?
11: IJsman, alles.
2: Ja.
11: Ja.
2: Rots in de branding, hè?
11: Ja.
2: Ja.
11: Ja, je hebt hem gezien toch gisteren.
12: Ja, nou, dat is de schat.
2: En juist op tijden dat je het misschien zo nodig hebt. En hij is er altijd voor jou. Mooi om te weten.
11: Vreugdetranen.
2: Ja, vreugdetranen. Mooi. Nou, mooi dat je dit soort lieve mensen om je heen hebt.
12: Leuk, hè, jarig zijn.
2: Leuk. Ja, in de hoofdrol.
11: Het lijkt me toch wel een begrafenis.
2: Hey, en

0: genieten van de muziek deze ochtend.
1: Maar wanneer hoor je dit nou? Dit, is zo, dit was de reden dat ik ben gaan zingen. Deze plaat.
2: Ja.
1: Ja? Dat is alles. Ja,
2: uit welk jaar is deze plaat? Dat weet jij waarschijnlijk wel. Overval ik je nu.
0: Ja, kunnen we even, als ik het precies moet weten, moet ik het zo even...
2: Nou ja, in ieder geval ergens begin jaren 80. Ja. All at Once is natuurlijk, was volgens mij ook de eerste grote hit van Whitney Houston.
1: Ja, dat was de reden dat ik ging zingen.
2: Ja, 83, zei je dat nou?
1: 84.
2: Ja, oké, nou, het is vandaag de verjaardag van Gordon. En wie jarig is, trakteert natuurlijk. Dus deelt Gordon taart uit. Wil je een taart winnen, app dan Hyper de Piep via de app van Radio 10. En maak kans op een heerlijke taart met het gezicht van Gordon erop. Nou, dat nou niet.
1: Oh, leuk. Ja. Gaan we bellen.
2: Annette hebben we aan de telefoon. Zij is taxichauffeur.
3: Hallo Annette.
4: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ben je al aan het werken, Annette?
4: Ja, om 7:30 begonnen.
2: Oh, meid. Lekker druk al.
1: Ga je ons missen straks als we er niet meer zijn op de radio?
4: Ja, zeker weten.
2: Leuk om te horen. Jammer. En jij wil die taart, als je die wint, met je familie aansnijden?
4: Ja, klopt. We zijn onlangs verhuisd en ze hebben ons allemaal geholpen. En ze wonen allemaal lekker dichtbij, dus dan nodig ze vanavond lekker uit voor de koffie.
2: Nou, jullie kunnen lekker gaan snijden in het hoofd van Gordon, hoor. Geniet. Want je wint het al.
1: Geniet ervan.
2: Ja, geniet er lekker van, Annette.
4: Super.
2: Hey Rob, goedemorgen.
4: Fijne uitzending.
2: Joe, doei, Annette. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Koning. Ik ben
5: Gordon.
1: Dankjewel, jongen. En jij hebt koning van je achternaam. Wat een topnaam.
5: Ja, mooi, hè?
1: Ja, geweldig, jongen.
2: Heel mooi. Hij is ook taxichauffeur.
5: Hij rijdt
2: achter net
5: aan.
2: In het treintje, lekker. Hey, en jij wil de taart gaan aansnijden met je vrienden?
5: Vriendin en nog een paar vrienden.
1: Oh, heerlijk,
2: gezellig.
5: Ja, heel lekker. Goed.
1: Geniet er lekker van, Rob.
5: We gaan op je toast, Gordon.
1: Dankjewel, jongen.
2: Veel plezier. Bye-bye. Doei, Rob.
5: Een heel gezond jaar voor je.
1: Dankjewel,
5: yo,
1: vriendje.
5: Hoi.
1: Dank je.
2: Hey, goedemorgen, Ron.
6: Hey, goedemorgen met Ron.
1: Hi, Ron.
6: Gefeliciteerd, Gordon.
1: Dankjewel, vriend.
2: Gefeliciteerd.
6: Maak er een hele mooie dag van.
1: Ja, zeker.
6: Ik ben een trouwe luisteraar van je. Ik geniet altijd van je onwijze humor.
2: Ah, leuk.
1: Nou, even de weinige mee.
6: Nee, zeker niet.
1: Nee, weet ik.
2: Heerlijk. Je bent zelf ook binnenkort jarig, hè?
6: Ja, 14 augustus ben ik jaar. Word 64.
1: Ja, jongen, dat is een
2: mooie leeftijd. Hartstikke goed. Nou, geniet lekker van de Gordon taart. Want die komt jouw kant op.
6: Ja, dat ga ik zeker doen. Dankjewel. Fijne dag.
1: Bye bye.
2: Hoi. Leuk.

0: is de police bij Radio 10 Roxanne. En nou ja, je maakt dus deze ochtend nog kans op taart. Hoe zit het eigenlijk? Zijn we al door de taart heen? Of
1: hebben... Nee, we hebben nog taart.
2: Er is genoeg taart.
0: Dan kun je nog Hyper de Piet doorgeven via de app als je nog kans wil maken. Maar dat is niet het enige.
3: Ranking de hits.
1: Ja, Ranking de hits gaan we zo meteen spelen. En bijzondere Ranking de hits, kans op €250. Hè, als je kan raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Maar hij is bijzonder omdat Gordon is vandaag jarig. Dus we zijn op zoek naar de allergrootste fan van Gordon. Je krijgt namelijk in deze Ranking de hits alleen maar hits van Gordon te horen. Dus we gaan starten met dit nummer.
4: Weet dat ik van je hou als je dit lied hoort. Ik geef je mee mijn hart en mijn ieder woord.
1: Was dit een hit? Jij mag niet meedoen, Gordon. Nee. Voor of na 2009. Stuur het in via de app van Radio 10 en win zometeen misschien wel €250.
0: Ja. En een taart?
1: En daar doen we het ook bij, natuurlijk.
2: Alle Lori wordt geroepen. Het nieuws, wat zit er allemaal in?
1: Jij bent de oude taart vandaag.
5: In het nieuws zometeen. Hoe lang heb je nodig om op vakantie echt uit te rusten? Dat hoor je zo.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: €2,79. Lidl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Serieus?
5: Oh, wat een geld.
7: 18.000.
8: Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.

0: discounter.nl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag.

0: Tour. Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Radio 10 met de hele ochtend feest, want we vieren de verjaardag van Gordon. En dat hij natuurlijk 40 jaar in het vak zit. 40 jaar Gordon, ongelooflijk. En dat doen we ook met artiesten die jou hebben geïnspireerd. Hè? Cher en George Michael ga je zo meteen horen. Maar eerst.
5: Het Radio 10 weer. In het noorden van het land bewolkt en kans op regen. In de rest van het land zonnig en droog. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 26 graden.
6: En dan het Radio 10 verkeer. Er zijn 40 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Papendrecht en Ridderkerk-Noord. 51 minuten door een ongeval. De A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrecht. Plein en Ridderkerk Noord, 54 minuten. En de A16 Breda Rotterdam tussen Zwijndrecht en Feyenoord, 43 minuten. En dat komt door een auto met pech.
4: Ja, sterk dan, als je erin staat, je bent er gewoon bij. De laatste week. Gordon en Vrouwtje met de ochtendshow van Radio 10. En Hannelore met het nieuws.
7: Ik begin met een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem. Een auto met 6 mensen erin botste gisteren tegen een boom. 4 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Onder wie een eerdere deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Het gaat om John Nauwe, die vorig jaar meedeed. Hij was pas 38, hij was kippenboer en gemeenteraadslid. En hij laat 2 jonge dochters na. Boer Zoekt Vrouw-presentator Yvonne Jaspers heeft een mooi bericht op Instagram geplaatst. Zij en het hele tv-team zijn er kapot van. Ze had een paar uur voor het ongeluk nog met hem geappt, omdat hij zo blij was met zijn nieuwe stal.
5: Wat afschuwelijk.
6: Echt afschuwelijk. Ja, ik las dit vanmorgen en ik heb dit hele seizoen zitten kijken. En het was een ontzettend sympathieke, leuke vent. Ik schrok er echt van. En zo jong nog. En kinderen, nou ja, aan rillingen.
5: En ik lees net ook weer van een ongeluk met 2 jongens van 15 ook. Het is vreselijk.
6: Ja. Ja, ook tegen een boom gereden.
5: Nou
6: ja, bizar.
5: Echt.
7: Nou, iets heel anders dan. Hoeveel tijd heb je nodig om op vakantie echt uit te rusten? Daar is Europees onderzoek naar gedaan en het AD schrijft erover. Het is misschien wel langer dan dat je denkt. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 13,7 dagen vakantie nodig om weer helemaal uitgerust daarna aan het werk te kunnen gaan. 2 weken dus. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen vakantie nodig. Terwijl 50-plussers juist iets langer rust nodig hebben. Wat te doen? Je zou minstens 1 keer per jaar echt minstens 2 weken vrij moeten zijn. Aaneengesloten dus. En lukt dat niet? Kies dan voor een actieve vakantie. Want de meesten zijn door de omgeving en het sporten hun werk op dag 1 al helemaal vergeten.
6: Ja. Nou, dat is het, hè? Dat je gewoon even je hoofd helemaal leeg kan maken. Dat je nergens hoeft te denken, dat je gewoon een beetje zit te dagdromen. En gewoon heerlijk.
5: Ik zou je vertellen, ik kan niet wachten.
6: Zal ons nog missen, Gordon.
5: Nee, ik ga dit zeker missen.
7: Ja, ja. Nog 4 dagen.
5: Nog 4 dagen. En dan is het,
6: dan is het
5: en vandaag is het trouwens ook 5 jaar geleden van Peter R. de Vries. Hè? Daar wil ik ook heel even bij stilstaan.
6: Dat is 5 jaar geleden. Dat gebeurde op
5: mijn verjaardag. Dat was echt een afschuwelijk moment ook.
6: Ja, op jouw verjaardag.
5: Op mijn verjaardag, ja.
6: Ja, weet je nog waar je toen was?
5: Ja, ik gaf een heel groot feest in de tuin. Ja, in het Arabische thema. En John van Heuvel was er. Die werd gelijk veiliggesteld door de beveiliging die er toen was. Het was afschuwelijk. Maar het was stop of doorgaan met het feest. Maar hij was nog niet dood. Begrijp je? Dus iedereen had nog een soort van hoop dat hij het zou overleven. Hij was neergeschoten. Daar kwam het op neer. Maar ja, een paar een week later of zo is hij dus uiteindelijk echt overleden. Maar,
6: ja, ook een bijzonder mens.
5: Ja, ik vind het altijd wel even een moment om bij stil te
6: zijn. Veel impact gemaakt.
5: Mag nooit vergeten worden. Nee. Dat is echt een kanjer. Dus bij deze.
7: Nog 1 berichtje doen?
5: Ja.
7: Oké. Okay. Een wilde achtervolging op de A16 gisteren. Niet om een snelheidsduivel te pakken, maar een verdwaalde eigenwijze hond. De Drechttunnel, een tunnel op de A16 is dat tussen Zwijndrecht en Dordrecht, moest een tijdje worden afgesloten zelfs. Het lukte de politie niet om de hond te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem uiteindelijk gelukkig wel te pakken. Hij is nu weer veilig terug bij zijn baasje. En die beelden zijn echt hilarisch. Je ziet zo'n hele lege tunnel en één zo'n hondje die echt Living is best life.
6: Ja, maar echt. Go your own way.
5: Een beetje zoals ik me voel vanochtend in een lege tunnel.
6: Wij zijn erbij. Zometeen ranking dit. Helemaal in het kader.

0: Ja, dit is ook een ontzettend mooi liedje. En ook een van jouw favorieten.
1: Ja, en weet je wat zo leuk is? Het is een heel leuk verhaal. Ik deed vroeger talentjachten. En een van de talentjachten was de Soundmix Show.
0: Ja.
1: En ik deed...
2: Ja, dus, nogal een grote.
1: Ik deed dit nummer. Toen moesten ze kiezen tussen Manke Nelis, de act, of mij. Het is uiteindelijk Manke Nelis.
2: Goed aan de telefoon, Alice. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Hey Alice.
2: Ja, we hebben hier toch wat te maken met een Gordon-fan. Want jij was zelfs bij het concert van Gordon in Ahoy.
1: Oh jeetje.
3: Ja, dat klopt.
1: 1997 of 2001?
3: Volgens mij 97.
1: Oh, wow.
2: Zo. Wat weet jij daar nog van? Kan je daar nog iets van herinneren? Dat is lang geleden.
3: Wat mij nog bijstaat is dat hij een soort Michael Jackson outfit aan heeft met een witte blouse
1: What about yesterday?
2: Dat was natuurlijk helemaal, helemaal hip toen. Ja. Geweldig.
3: Ja.
2: Hey Alice, jij hoorde net al dit liedje.
5: Weet dat ik van je hou als je dit lied hoort. Ik geef je mee mijn hart en mijn ieder woord.
2: Gordon en Replay.
1: Ik zou het zelf niet meer weten.
2: Ja, want de vraag was dit een hit voor of na 2009? En Gordon weet het zelf niet meer. Dus wat is het antwoord, Alice?
1: Ochtendshow,
3: dit. Ja,
2: dat is sowieso goed. Maar uit welk jaar? Weet je dat ook, Alice?
3: 2002.
2: Heel goed.
1: Oh, echt?
2: 2002, wow. Gordon.
1: Echt lang geleden. Mijn god, wat
2: even een kleine...
1: oud hok.
2: Ja, een kleine opfrisser. De eerste €50 heb je al binnen, Alice. In totaal maak je kans op €250. Dan moet je wel even alle vragen goed beantwoorden. Yeah. En dan krijg je van ons ook nog lekker die verjaardagstaart van Gordon erbij.
3: Wauw.
2: Als je een fout maakt, dan houdt het spel wel op. Hè. Maar ja, ik heb daar alle vertrouwen in dat jij dit goed gaat doen. Voor €100, lieve Alice, was dit een hit van Gordon voor of na 2002.
5: Zet je zorgen maar weer opzij. Het leven is zo voorbij.
1: Ja, want het leven is zo voorbij.
2: Liedje. Ja, het leven is ook zo voorbij. Goeie tekst. Voor of na 2002, Alice?
3: Even denk hoor.
1: Het is heel oud.
3: Ja,
2: ervoor. Hartstikke goed.
1: Volgens mij 1994.
2: Ja. 1993.
1: Ja,
2: in de buurt. Ja. Oh, wat leuk, Gordon doet zelf ook mee.
1: Ja, exact. Geen idee.
2: €100 heb je al in je portemonneetje. Ga je stoppen of ga je door?
3: Nee, we gaan door natuurlijk.
2: Ja, ga je door, tuurlijk. Alice, voor €150.
1: Alice niet dus.
2: Was dit een hit, Alice, voor of na 1993?
5: Als je verliefd bent.
1: Oh.
2: Ja, ze geeft het antwoord al. Het was daarna, zeg jij, hè? Hartstikke goed. Ja.
1: Goed gedaan.
3: Yay.
1: Welk jaar?
2: Ja, dit was Gordon en Romeo, hè? Ja. 100% verliefd uit 2003.
3: Dat moet ergens, in de 2000 zijn.
2: Ja, 2003 was dit.
1: Leuk om terug te horen ook.
2: Zeker. Jongen. Ja, €150.
1: Kom op, Alice.
2: Wat ga je doen, Alice?
3: Ik ga door.
1: Ja,
2: tuurlijk ga jij door. Het laatste fragment dan, voor €250. Gordon doet zelf ook mee.
1: Ja.
2: Was dit een hit? Voor of na 2003?
5: Dan kom jij ineens voorbij. En keert mijn wereld ondersteboven.
2: Ja, Alice, je weet dit. Je weet dit.
1: Ja!
2: 1999.
1: Alice, €250 mag ik weg op mijn verjaardag. En die taart krijg je er ook bij.
2: Ook nog, ook nog.
3: Ja, super.
1: Leuk is dat.
3: En van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Dankjewel.
3: En ik hoop nog heel veel jaar voor jou.
1: Dankjewel, lieve.
2: Nou, we gaan draaien, voor
1: alle luisteraars. Nee.

0: Back in the days.
1: Nou. Ja, wat een huis dit zeg. Ongekend.
2: Those were the days.
0: Jongens, bedankt. Ik wil jullie echt bedanken. Ik heb echt genoten vanochtend.
2: Hoe vond je het vandaag?
0: Al die, fantastisch.
2: Al die lekkere liedjes, jouw favoriete muziek. Felicitaties, verrassingen.
3: Tot 9 uur bij Radio 10. De verjaardag van Gordon.
4: Ga de dealer even bellen, anders komt hij helemaal dag niet door.
2: Dat gaat Gordon dus zo meteen doen.
0: Oh.
2: Ja, we gaan nog 2 taarten weggeven voor de verjaardag van Gordon. Marushka, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Marushka.
2: Hey, jij hebt zin in suiker.
5: Ja, zeker. Ja, buiten is uitgewerkt.
0: Oh ja, heb je ook diabetes?
5: Ja. Nee. Ik heb Mojaro, dat is echt om af te vallen.
2: Oh, die spuit.
0: Ja. Oh, okay.
2: Dus jij hebt wel zin in een lekker taartje vandaag.
0: Nou, dan mag je wel een taart hebben.
2: Nou, we gaan hem naar je opsturen.
0: Geniet ervan, Marushka.
5: Dankjewel. Dankjewel, hoi.
2: Ja, goedemorgen, Eline.
6: Goedemorgen.
2: Jij hebt een leuk bericht ook nog voor Gordon.
6: Ja, nou, ik vind het ten eerste super jammer dat jullie zo gaan stoppen. Maar ik vind het ook gewoon heel erg leuk om alles te kunnen vieren wat je kan vieren.
0: Ja,
6: dus
0: mooi.
6: Ja, laten we dit ook vieren.
0: Ja,
2: absoluut. Heel gelukt. Nou, er is een taart onderweg naar jou, Eline.
6: Super leuk. Dankjewel.
2: Doei. En op Instagram kon je vanmiddag ook nog een verjaardagstaart winnen. Dus mocht je nu vandaag geen taart hebben gewonnen, dan kun je ook gewoon even naar onze Instagram gaan. @Radio10ochtendshow.
0: Vrijdag is de gelegenheid tot afscheid nemen.
2: Ja, koffie en cake. Rustzacht, Gordon en vrouwtje.
0: Rustzacht.
2: Zometeen Martijn Koltman met de Guilty Pleasure Party. Dit was de birthday party van Gordon. Doei. Tot morgen.
3: Zometeen op Radio 10.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
7: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: The stories are true.
15: The story has just begun.
16: Disney's Vaiana, kom tot leven.
17: See her light up the night in the sea. She calls me.
16: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
21: Mooi van Ethos.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
23: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Toch even checken in het thema van Guilty Pleasures. Heb je je tijgerprintje weer aangetrokken?
3: Wat denk je nou zelf?
2: Nou, ik denk het wel, schat.
3: Nou, daar zijn we.
2: Mooi. Anne-Lore met het laatste nieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Medewerkers van de Haagse Hogeschool hebben al zeker 100 meldingen gedaan over grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt Omroep West. Sommigen noemen de sfeer toxisch. Een groep docenten van de Haagse Hogeschool zegt dat vooral oudere en internationale collega's er last van hebben. De inspectie weet het ook en doet onderzoek. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev weer onder vuur genomen. Onder meer een appartementengebouw werd geraakt en zeker 10 mensen hebben het niet overleefd. Er zijn zo'n 50 gewonden. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt militaire doelen en vliegvelden te hebben bestookt. In Amsterdam-Nieuw-West waren vannacht explosies bij 2 appartementencomplexen, meldt AT5. Bij een van de explosies ontstond brand en moesten 3 bewoners worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De politie onderzoekt of de 2 explosies met elkaar te maken hebben en zoekt nog naar de dader of daders. En president Trump heeft gebeld met de FIFA nadat een Amerikaanse voetballer was geschorst op het WK. Dat meldt de New York Times. De voetballer kreeg rood, maar zijn schorsing werd teruggedraaid. Hij mag daardoor gewoon meespelen tegen België. De voetbalbond van dat land is woest.
2: Bizar. Echt bizar gewoon, hè?
4: Ja. En dan het radioteam weer in het noorden bewolkt met kans op een bui in een graad of 20. En in de rest van het land droog, af en toe zon. En in het zuiden kan het 26 graden worden.
2: 33 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A2 richting Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel, 32 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Papendrecht en Ridderkerk-Noord, 40. En de A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk-Noord, een vertraging daarvan 3 kwartier.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50 en kruid

hoorde je met Breakaway en daarvoor de Backstreet Boys met Everybody. Een hele goede morgen. 8:08, maandagochtend en het begin van een nieuwe werkweek. Of misschien wel het begin van de zomervakantie voor je. Want het was het heerlijk, lekker rustig op de weg voor morgen. Je kon makkelijk parkeren. Niet gek, want regio Noord is namelijk de zomervakantie officieel begonnen. En met temperaturen die vandaag kunnen oplopen tot 27 à 28 graden... is het toch een heerlijke maandag te noemen. Je hoort zo meteen welk land een enorme sprong heeft gemaakt... als populair vakantieland onder ons als Nederlanders. En ja, met dat zomerse weer, vandaag ook zomerse klanken... zometeen een succesvolle Braziliaan. Want die zijn er ook. Michel Telo komt eraan met AZ Chapego. Maar eerst een liedje voor de verzorgers in Diergaarde-Breidorp. Misschien ook wel een leuke vakantieuitje.

0: Je hebt Dionne Staks. En je hebt Dionne Warwick met Heartbreaker in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Ga je deze zomer op vakantie, dan is de kans groot dat je in Nederland blijft of naar het buitenland gaat. En dan denk je vaak aan Frankrijk, Spanje, Italië en Griekenland. Maar er is een land flink in opmars, namelijk Duitsland. Sinds een paar jaar hoort dat bij de drie populairste vakantiebestemmingen onder Nederlanders, samen met Frankrijk en Spanje. En mocht je die kant op gaan, hou er wel rekening mee dat onze oosterburen tegen en met september extra grenscontroles houden. Ja, in Duitsland, daar was in 1990 een artiest die scoorde een dikke hit. Hij was niet alleen de populairste van
1: Gelsenkirchen! Auch van Bremen!
0: Jawohl!
1: En ook in Hamburg! Die beste! Van Duitsland!
0: Ja, dat was natuurlijk verdampt, ik liep die. Dit is Matthias

Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekkerder tijdens de Radio 10 Barbecue Team.

0: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
10: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
9: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Zometeen kun je inchecken, want de Benga-bus komt eraan en ook de Human League met Don't You Want Me in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Met in het noorden nog bewolking, af en toe wat regen. De rest van het land is het droog, laat de zon zich vandaag af en toe zien. Temperatuur maximaal 26 graden. Flitsmeister met 25 vertragingen en dit zijn de drie langste. De A16 richting Breda tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord, 34 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zwijndrecht en Feyenoord, 33 minuten hand in hand. En de A20 Gouda ook voor Nolland voor het Terbrechtseplein, daar een vertraging van 26 minuten.

heel belangrijk, vergeet niet uit te checken. Want de Bangerbeurs gaat gewoon weer verder. We like the party van de Banger Boys op deze maandagmorgen bij Radio 10. Ja, wat mij betreft is er altijd wel een goede reden om een feestje te vieren. Maar in juli doen 1,3 miljoen Nederlanders dat. Die zijn namelijk jarig, zoveel deze maand. Nou, ze zullen het niet allemaal doen, maar een groot gedeelte wel natuurlijk. En ook internationaal worden er vandaag kaarsjes uitgeblazen. Sylvester Stallone is namelijk 80 geworden. Die leeftijd heeft de zanger van de volgende band nog niet bereikt. 77 is Francis Rossi inmiddels. En laatst was hij nog te zien in Nederland met een optreden, waarin hij natuurlijk ook muziek speelde van de band waar hij groot bij werd. Status Quo, nu voor je op Radio 10. Dit is The Wanderer.

hebben we dit jaar ons portie wel gehad, hoor, met het onweer. In dit geval was het muzikaal gedonder en gebliksem van de Raymond Hardigan, Leo Sayer en Max samen in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Kan je wel vertellen, het regent hier elke dag. Meezingers in de Guilty Pleasure Party met zometeen Walk the Moon voor je, Shut Up and Dance en eerst Roger Glover. Dit is Love Is All, natuurlijk.

0: je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Dit is je route zonder onderbrekingen richting de lunch op deze maandag. Met het Radio 10 Nieuws met Nicola Ruijs. Nicola, goedemorgen. Je zit met je hoofd te schudden.
7: Ik zit heel erg met mijn hoofd te schudden. Maar op het moment dat we dit doen, loopt mijn laptop vast. Maar ook niet een beetje, maar zo erg dat ik echt gewoon helemaal niks kan.
6: Zal ik eerst even het verkeer lezen? Ja. Dan eerst het verkeer even. Negatieve vertraging op de A-wegen momenteel. Dit zijn de 3 langste. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Kralingen en Ridderkerk Noord 13 minuten. De A20 Gouden Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein 19. En de A27 richting Gorkum voor de Merwedebrug. 18 minuten vertraging, daar is de oprit afgesloten. Nicola Ruijs.
7: Zo, zullen we het gewoon opnieuw doen?
6: Ruijs van der Lijn, dan kunnen we beginnen toch? Goedemorgen. Ja,
7: goedemorgen. De arbeidsinspectie onderzoekt de werksfeer op de Haagse Hogeschool. Omroep West schrijft dat er ruim 100 meldingen zijn over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De vakbonden hebben er al een bijeenkomst over gehad met het personeel. Die was volgens de FNV op neutraal terrein, omdat werknemers zich dan wat prettiger voelden. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar geleden. Dat heeft het CBS uitgerekend. Dat denkt dat het misschien komt doordat er minder bouwvergunningen zijn afgegeven. De prijzen blijven stijgen, met 5% begin dit jaar. Vakantieverkeer dat langs de Middellandse Zee van Frankrijk naar Spanje rijdt heeft geen last van de bosbranden daar, dat meldt de ANWB. Een paar lokale wegen zijn wel dicht. De evacuatie van 10.000 inwoners is goed gegaan, meldt de brandweer. Die is met 700 mensen de brand aan het blussen. En spits Erling Haaland kwam woorden tekort nadat hij op het WK met Noorwegen had gewonnen van Brazilië. Door de 2-1 gaat Noorwegen naar de kwartfinales. Ik had nooit gedacht zoiets mee te maken, zei Haaland. Hij noemde deelnemen aan het WK iets surrealistisch en hij hoopt dat dat nog eventjes voortduurt. Traditie weer in het noorden is het bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. En het wordt 20 tot 26 graden.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Bij Tui heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het.
12: Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruid

Nou, als je geen gedoe wil met je partner, vanavond na het werk in één rechte lijn naar huis toe. Of ja, je moet er goede afspraken voor hebben gemaakt. Dat kan natuurlijk ook. Marco Borsato met Je hoeft niet naar huis vannacht op Radio 10. En daarvoor de Rhythm of the Night van The Barge. Op maandagmorgen, het is 11 minuten over 10. Hoe voel je je vandaag? Misschien nog een beetje krokant na het weekend. Ik zou zeggen, neem een lekker extra bakje koffie. En we gaan er samen weer een slinger aan geven. Tot de lunch begint om 12 uur met Jeroen Nieuwenhuizen. Hoor je onder andere zometeen een Zeeuwse zanger die ondanks zijn nuchterheid toch in een behoorlijke muzikale rollercoaster is beland in zijn leven en zijn muzikale carrière. Maar eerst een echte klassieker. Ken je dit nog? Every time I think of you. Dit zijn de baby's. Natuurlijk.

Misschien ben je in blijde verwachting van een jonge nieuwe spruit. Dan zou je er kunnen denken, ik kan daar een liedje over schrijven. Niet origineel, maar wel hartstikke leuk. Dan treed je wel in de voetsporen van Kim Wilde, die je net hoorde. Schreef een hit over de gezinsuitbreiding bij haar broer Rick. Daar werkte ze vaak mee samen. En ze dacht, ja,

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt.

0: Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Martijn Koopman. In het noorden mogelijk nog een buitje. Verder zonnig vandaag, maximaal 26 graden. Met op Radio 10, Lionel Richie zometeen. Maar eerst Lois Lee.

Supertramp en Give a Little Bit op Radio 10. Heb je al gekeken wat het weer wordt de komende dagen? Ja, ik heb het net even stiekem gedaan, maar we gaan gewoon weer richting zomerse waarde van 30 graden einde van de week. Wat heerlijk. En hier zijn een paar wijze koppen bij elkaar gezet. Vorige week flink vergaderd. Het was bloedheet en op een gegeven moment kwam een rook uit de schoorsteen. En toen waren ze het met z'n allen uit. Vanaf aankomende woensdag namelijk de barbecue 10-daagse. Dan maak je 10 dagen kans op een nieuwe barbecue. Tweedehands is ook zo lastig, dan moet je meer schoonmaken namelijk. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen? Stuur dan barbecue via de gratis app van Radio 10 en kom je de uitzending. Dan heb je dus een hagelnieuwe barbecue te pakken tijdens de barbecue 10-daagse alarm.

0: Ruijs, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Martijn.
0: Wat heb je zometeen om 11 uur voor de hele natie in petto?
1: Ik zat te denken, stel je voor, je hebt niet genoeg humor gehad als je jouw grappen en grollen hebt gehoord. Je wil meer. Er is een hele mooie manier voor om iedere dag je eigen portie humor te krijgen.
0: Nou, kan niet wachten zometeen uit de mond van Nicola. En eerst is hier een grootheid, Gloria Gaynor.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vegen of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
7: 18.000.
8: Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
11: Waar ben jij?
12: Ik zit nog in de trein.
13: Het volgende station is station Antwerpen.
12: Ik denk dat het wat later wordt.
11: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
12: Nee.
11: Ja.
12: Ja, oké, sorry.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is een last minute super sale bij Price5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
6: Met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Onderweg naar 4 nummer 1 hits, zometeen in 4x1. Maar ook Roxette komt eraan en Reggae Night van Jimmy Cliff. Na het Radio 10 Nieuws, Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
11: Goedemorgen. Het kabinet trekt ruim 400 miljoen euro extra uit... voor woningen voor ouderen die wat meer zorg nodig hebben. Het geld is bedoeld voor woongebouwen... waar ouderen zelfstandig kunnen wonen... maar ook gebruik kunnen maken van gezamenlijke voorzieningen. Volgens het kabinet worden er nu nog te weinig van dit soort woningen gebouwd. De verhoren rondom de coronacrisis gaan vandaag verder. De onderzoekscommissie kijkt naar het coronatoegangsbewijs en de vaccinatiecampagne. Oud-vaccinatiecoördinator Jaap van Delden van het RIVM zei dat er geen plan B was... toen bleek dat huisartsen zo'n grote campagne niet aankonden. Het kostte veel tijd om te switchen naar prikken bij de GGD. Ja, België mag van de FIFA in beroep gaan tegen het intrekken van een rode kaart die een Amerikaanse voetballer had gekregen. De FIFA schorste hem, maar trok dat later weer in. En dat gebeurde na een telefoontje van president Trump met FIFA-baas Infantino. België en de rest van de wereld wil dat hij gewoon geschorst blijft. Morgen spelen de Belgen tegen Amerika. Ja, het is zomervakantie. Dat betekent dat we een hoop dagelijkse dingen moeten missen. Bijvoorbeeld de kruidenier, die wil ook naar de camping tenslotte. En ook de kleine komedie in Amsterdam is dicht. Maar niet getreurd. Ze brengen een 50 jaar oud fenomeen terug... waardoor je elke dag toch de nodige portie plezier om je oren krijgt. Oh. Ja, de oude en vertrouwde Geinlijn. Ja, als je dat belt, dan krijg je een bekende Nederlandse cabaretier aan de lijn... en die vertelt je een mop. Het is niet voor een grote doel of wat dan ook. Gewoon voor een glimlach. En toen dacht ik, Martijn, zullen we gewoon eens even bellen?
12: Ja, wat is het nummer? 020-248-0104.
10: Kleine komedie in Amsterdam, dus dan moeten we nu een mop of zo... of een grap krijgen, zou je zeggen. Ik ben wel benieuwd.
11: Ze zijn thuis.
13: Fred heeft een bril nodig, dus hij gaat naar de opticien. Hij loopt die winkel binnen en hij zegt... Goedemiddag, ik heb een bril nodig. Waarop die mevrouw in de winkel zegt, dat klopt... want u staat in de kaaswinkel.
10: Slecht. 020-248-0104.
11: Moppen op Radio 10, zouden ze wat mee moeten doen. Het radioteam weer. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. En het wordt 20 tot 26 graden.
10: Geen grap, maar 9 vertragingen nog gemeld door Fritsmeister. Dit zijn de 3 langste. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. Vertraging daar 16 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 23. En de A16 Ridderkerk richting het Terbrechtseplein. Voor het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan. Auto met pech zorgt daarvoor een kwartier vertraging.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten, 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting. Radio 10.

Arjan is helemaal blij. Heerlijk, Martijn, wat een mooi nummer is dit. Nou, graag gedaan, Arjan. Roxette en Fading Like a Flower. Ja, kijk naar de klok. Het is exact 11:11. 4-1 in de digitale klok. En dat betekent dat je zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar krijgt in 4x1. Met zometeen Nederlandse dames die in de jaren 80 ook populair waren in Azië, in Japan. Maar eerst de nummer 1 hits onder de nummer 1 hits. Sieneke. Met Shalala. Nee. We gaan echt naar een dikke nummer 1 hit. Alle lijsten staat hier bovenaan. Australië, Canada, Ierland, Vlaanderen, Nieuw-Zeeland, Spanje, Verenigd Koninkrijk en bij ons. Een hit uit 1976. Vandaag de eerste in 4x1. Queen en Bohemian Rhapsody.

van de meest succesvolle Nederlandse meidengroepen. De Dolly Dots scoorde in de jaren 80 hit na hit. Niet alleen bij ons, maar ook in het Verre Oosten. Bijvoorbeeld Japan, daar waren ze onwijs populair. En hun allergrootste hit is nog steeds Love Me Just A Little Bit More. En was vandaag de tweede in 4x1 met elke dag 4 nummer 1 in het achter elkaar op Radio 10. Zometeen Nick Kamen met I Promise Myself. Maar eerst, hoor toch eens even die stemmen samengaan. Bruno Mars en Lady Gaga, Die With A Smile.

0: Minute for Nick Heyman, I Promise Myself was vandaag de laatste in 4x1. Een berichtje van Daniela binnengekregen. Ik ben nog aan het nagenieten van Bruno Mars. Die trad inderdaad op in Nederland. Wat een show en wat een wereldartiest. Alles mag op 10. Zometeen over een half uurtje, dan is de maandagmiddag begonnen. En zoals elke dag is Jeroen Nieuwenhuizen natuurlijk hier met vandaag Alles Mag op Maandag. En Jeroen heeft een probleem. Ja, ik zal het uitleggen. Jeroen heeft namelijk geen muziek. Hij legt het helemaal in jouw handen. Jij bepaalt wat er zometeen na 12 uur gedraaid wordt. Je kunt je favoriete liedjes doorgeven. Dat kun je doen via de app van Radio 10. Je kunt het intypen, je kan het inspreken. En als je nou een liedje hebt, lekker zomers met extra veel pit, dan kun je erbij zetten, dit is mijn Bammerammer. Dat is de eerste na 12 uur. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog...

0: je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De prijsfavoriet.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod

0: 1,79. Lidl.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Daar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
3: Vanmiddag maximaal 26 graden. Met zometeen voor je Casey en de Sunshine Band. Maar eerst Duran Duran. Dit is de Reflex.

0: Brede glimlach, hij is binnen. Jeroen!
1: Ik zie al hele geinige dingetjes binnenkomen hier.
0: Ik heb al even gezegd dat je je vakkliniek eens kan aanvragen.
1: Lekker bezig.
0: Ruim gereageerd, maar zoals altijd kan er altijd wat bij. Want je hebt de lege stadion zo meteen.
1: Ja, we moeten een uur vullen natuurlijk met allerlei leuke muziek. En niet altijd kun je alles draaien. Dat heeft te maken met het feit dat jij ook al eens platen draait, Martijn. En ja. Edwin ook daarmee. Dus dat gaan we niet pikken uit andermans platentas. Dus laat zoveel mogelijk binnenkomen. Pak de app van Radio 10, tik in wat ik moet draaien voor je. En als je het helemaal af wil maken, kondig het even zelf lekker aan. Is toch leuk?
0: Via de app van Radio 10.
1: Yeah.
0: En ik zei ook al, als je nou een liedje hebt, lekker zomers, lekker vrolijk, lekker vlot, dan kun je die aanvragen als Bammerammer. En dat is de eerste na 12 uur.
1: Dat is de eerste. Dan knallen we de maandagmiddag mee in. En daar mag altijd een beetje meer energie bij. Dus heb je een goed idee, dan stuur je dat nu. En dan maak je inderdaad kans op die Bammerammer broodtrommel.
0: Je had hem bijna volgepraat.

0: mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
11: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: prijs. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
2: Zometeen in de lunchshow. Jeroen Afternoon. En het wordt weer...
3: gezelligheid!
2: Want eerst een uurtje alles mag op maandag. Nu het nieuws, Nicola Ruijs.
4: Goedemiddag. De politie heeft iemand aangehouden voor een steekpartij vannacht in Amsterdam. Er zou vooraf een vechtpartij zijn geweest tussen 15 tot 20 mensen. En daarbij trok iemand een mes. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. En de politie zoekt nu getuigen en beelden. Dierenbeschermers vinden de nieuwe regels over het mogen afschieten van wolven helemaal niks. Zo stapt in ieder geval de faunabescherming naar de rechter. Provincies mogen van tevoren al vergunningen voorbereiden voor het geval een wolf een mens aanvalt. Dan kan de wolf sneller worden doodgeschoten. De Kamer praat daar in september pas over. Ondanks de enorme hitte in Spanje van dit moment verwachten de Spanjaarden heel veel toeristen dit jaar. Voor het eerst komen er meer dan 100 miljoen mensen, dat denkt de Spaanse minister van Toerisme. Vorig jaar waren het er net iets minder dan 97 miljoen. Tegen het massatoerisme in Spanje is wel steeds meer protest door de inwoners van het land. En oud-FIFA-voorzitter Sepp Blatter is het niet eens met het intrekken van de schorsing van een Amerikaanse voetballer. Op X zegt hij dat voetbal nooit een speelbal mag worden van politieke machtspelletjes. En als hij het zegt, de voetballer kreeg rood, maar de schorsing werd ingetrokken na een belletje van president Trump aan FIFA-voorzitter Infantino. In het noorden is het nog bewolkt, kan er af en toe een beetje regen vallen. In de rest van het land blijft het veelal droog en laat de zon zich af en toe zelfs zien. En het is 20 tot 26 graden.
2: Je kan veel zeggen over Trump, maar het is geen achterkamertjespolitiek.
4: Nee, helemaal vooraan zit hij.
2: Jongen. 12 vertragingen, dan de top 3. A12 Arnhem-Oberhausen, daar is hij weer voor Duitsland. 22 minuten vandaag. Dan A50 Arnhem-Oss voor Valburg, 48. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland, 17.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Tui heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda. The power of dreams.
11: Radio 10.
12: De zomer van 10.
11: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: beginnen met Imka.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Een hele goede middag. Hoor ik daar een stofzuiger nog pruttelen op de achtergrond?
1: Nee, ik heb hem even uitgezet. Anders kan ik niks horen natuurlijk. Hè?
0: Nee, dat snap ik. Had je lekker chips zitten eten op de bank, dat zo nodig was?
1: Een beetje, zal ik zeggen. Een beetje gekruimeld.
0: Hé, hey, daar is er maandagmorgen voor, hè? Even het huis aan kant. Daarom. En dan lekker lunchen. En dan moet je weer gaan kruimelen. Ja. Dus ik hoop dat de stofzuiger nog warm is. Dan kan je zo meteen weer verder.

0: Nou, ik neem een lekkere krentenbol met roomboter.
1: Oh.
0: Lekker simpel.
1: Hey, en je kijkt uit naar de Tilburgse kermis, eind van de maand?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Heb je al gespaard?
0: Nou, het valt wel mee, hoor, want we gaan dan met een klein neefje van ons en dan gaan we de kermis over. En zelf kan ik toch nergens in, want ik word er ziek van die draaiende dingen.
1: Ja, ja.
0: Dus gewoon even gezellig wel een terrasje pikken en zo, maar that's it.
1: Nou, iets om naar uit te kijken en nu alvast een feestje op de radio met...
0: Dansa Kudur.

0: was ook lekker gezellig.
1: Jeroen Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Ja, goedemiddag. Welkom. Het is de lunchshow van Radio 10. En dat betekent een uurtje alles mag. En daarna gaan we gewoon lekker verder met de top 4000 quiz. Onder andere, we gaan dikke 10 uitdelen. Dat is een beetje hoe het zit. Had je dit al meegekregen? De schappen Zonnebrand die kunnen weer geplunderd worden. Er komt een nieuwe hittegolf aan. De derde keer dit jaar. Ben je al aan het aftellen?
2: Jazeker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Het is natuurlijk een hittealarm, krijgen we dan weer.
2: Ja, volgens mij. Ja, inderdaad. Weet je het ook weer? Het hitteplan.
0: Het hitteplan.
2: Ja, ja, dat zal wel weer komen, ja, want het wordt warm.
0: Vanaf woensdag krijgen we volop zon en dan wordt het maximaal 29 graden in het noorden en lokaal 33 in het zuiden.
2: Lekker.
0: Ze zijn populair, de brommobielen. Kleine wagentjes die je vooral ziet in grote steden. Vroeger heette zoiets een Kanta.
2: Ja.
0: Tegenwoordig, de fabrikanten die zijn wel wakker geworden. Die springen daar mooi op in. Eigenlijk is het gewoon een heel luxe autootje.
2: Ja.
0: Helemaal elektrisch ook.
2: Ja.
0: En dat rijdt snel en dat rijdt goed. En het is volledig voorzien van allerlei geluidsinstallaties.
2: Het is jammer dat ik er niks aan heb. Ik woon in een dorp waar ik gewoon mag parkeren en zo. Maar zo'n ding is wel vet. Zo'n groene. Leuk, man.
0: Goed, het kost je wel een paar ribben uit je lijf ook.
2: Wel.
0: Uit onderzoek blijkt dat de bestuurders van die wagentjes de verkeersregels helemaal niet begrijpen. Nou, de meesten zijn natuurlijk ook nog geen 18, hebben nog geen rijbewijs, willen wel een beetje cool voor de dag komen. En niet dat er haartjes op school aankomen.
2: Maar je moet toch rijles doen ervoor? Je moet een rijbewijs hebben, alleen dan brommenrijbewijs.
0: Ja, brommenrijbewijs. Ja. Goed, dan nog. Ze parkeren fout of rijden bijvoorbeeld over een fietspad, terwijl het niet mag. En bestuurders zeggen dat ze bang zijn om tussen de auto's te rijden. Ja, ja, ja, hier in het Gooi. Als je met zo'n dingetje rijdt en dan keren er drie van die Range Rovers om je heen. Dat is toch intimiderend.
2: Ja, ik was echt, is hij bijna andersom. Je rijdt met je auto tussen die wagentjes door. Het zijn er zoveel hier.
0: Ja, wel mooi dwars te parkeren trouwens. En dat scheelt nogal ruimte. Misschien ken je dit wel. Je bent met een volle koffer op vakantie gegaan, maar de helft van je kleding heb je niet aangehad. Dat overkomt veel Nederlanders. En het onderzoek van een kledingmerk, PME Legend, blijkt dat 62% van de Nederlanders dat ook overkomen is. De helft van ons neemt zelfs expres te veel kleding mee, omdat ze tijdens het inpakken last krijgen van keuzestress.
2: Ja, ik snap het.
0: Nou, ik heb laatst eens zitten kijken, want wij gingen op vakantie. Wat dat dan kost om een koffertje in te checken tegenwoordig? Dan laat je het al achterwege, hoor. Dan zeg je, nou, deze broek draag ik eerst zo, dan binnenstebuiten. Daarna flikker ik hem in het zwembad en trek ik hem nog een keer zo aan. Ja, kan mij het schelen. Niet te betalen, die zooi tegenwoordig. Maar goed, jongens, het is veel belangrijker. Wat gaan we draaien? Want het is er weer tijd voor. De maandagmiddag is begonnen en dan gaan we eens lekker een uurtje plezier maken met z'n allen. Kom maar door via de app voor. Als je die app van Radio 10 op je telefoon hebt staan, open hem dan nu en laat mij weten wat ik kan draaien voor je. Waar word je middag lekkerder van, je lunch leuker van?
3: Goedemiddag. Ik weet nog een heel leuk zomersplaatje. Wat dacht je van Jackie Wilson met Riet Petit? Dank je, fijne middag.
0: Yo, doen we zo meteen.
4: Hallo, met Alex de Feiter. Ik zou graag voor Alles Mag op maandag willen horen Manu, La Tribu de Dana. Alvast bedankt.
0: Ja, die doen we meteen.

0: zijn we er al? Nee, het is nog geen 1 uur. Wat zou jij nog eens willen horen? Laat het weten via de app van Radio 10. Kom maar. Hey, Ellen.
1: Hoi, hier Ellen uit Haarlem. Ik wilde graag het liedje horen van Lief, Wonder Woman. Omdat het zo'n lekker gezellig zomers liedje is.
0: Zeker.
1: Dankjewel.
0: Nou, gaan we die meteen maar even.

0: cola. 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 2.

0: 2,70. Lidl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
9: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
10: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Jeroen Nieuwenhuizen.
13: Hi.
12: Energy. Van Evelyn Thomas. Die is aangevraagd.

0: Dankjewel, Ralf. En daarvoor hadden we Evelyn Thomas en High Energy. Die kwam van Mark. Ja, ja. Alles mag op maandag. Ja, nog zo'n 20 minuten te gaan. Alles mag. Hey Sharon Lee.
1: Mijn favoriete voetbalteam is naast Ajax ook het Engelse voetbalteam. En oh, oh, oh, wat een game vannacht. Wat was die spannend. En sorry buren en dochter voor het geschreeuw. Maar hier bleef ik heel graag voor wakker, al was het gewoon. Oh, wauw. Dus Oasis Wonderwall. Engelse fans begrijpen dit ook wel.
0: Doen we zo meteen even voor je.
2: Goedemiddag, met Erika. Ik zou heel graag Elvis aan willen vragen met Alles Mag op Maandag. Met het lekkere liedje Burning Love. Dankjewel, fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Die wordt alleen maar fijner dankzij platen zoals die. Hey, Sandra.
3: Hallo. Ik zou graag Summerson van Texas willen horen, want dat vind ik zo'n geweldig nummer. Alvast bedankt en een hele fijne dag verder. Groetjes van Sandra.
0: Ja, dankjewel, Sandra. Nou, eens even kijken. Oasis, Elvis en Reserve Texas.

0: Lee, speciaal voor Harry Kane en de rest van de mannen. Het Engelse elftal. Wonderwall, Oasis. Ja, zoals altijd schiet het weer lekker op natuurlijk. En als het leuk is, vliegt de tijd voorbij. We hebben nog tijd voor eentje. Marja.
1: Goedemiddag. Ik vind voor deze middag Music van John Miles wel mooi. Groetjes.

0: al.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: Gemakkelijk retour.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
2: Hier, moet je opletten.
1: Chocomel?
3: Sloopmelk.
1: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
3: Sloopmelk.
1: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
5: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: De zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: En wat fijn dat je erbij bent. Zometeen nog een uur Jeroen Afternoon met de Top 4000 quiz. Maar eerst het nieuws, Nicola Ruijs.
11: Goedemiddag. Oud-RIVM-directeur Jaap van Delden voelde in coronatijd enorme druk wanneer het ging over hoeveel mensen gevaccineerd waren. Dat zei hij tegen de corona-onderzoekscommissie. Nederland begon later met vaccineren dan andere landen. De druk was hoog, ook omdat er in de media veel over gesproken werd, zei Van Delden. De 2 jongens van 15 die gisterochtend omkwamen bij een auto-ongeluk reden in de auto van een familielid. Ze hadden er ook geen toestemming voor. Dat meldt de politie. De auto reed tegen een boom en vloog in brand. Omroep Brabant schrijft dat op de school van de jongens vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst is. Hamas heeft het bestuur van de Gaza-strook ontbonden. De laatste ongeveer 20 jaar waren ze er aan de macht. Het vertrek van het Hamas-bestuur moet de weg vrijmaken voor bestuurders die passen bij het vredesplan van president Trump. Dat het Hamas-bestuur vertrekt betekent niet dat ze gaan ontwapenen. Dat ligt nog steeds gevoelig. En de Franse president Macron heeft mensen in het gebied met bosbranden opgeroepen te luisteren naar de veiligheidsdiensten. De grootste brand woedt bij Perpignan en is sinds gisterochtend 3 keer zo groot geworden. Meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De Europese Commissie helpt Frankrijk door 4 blusvliegtuigen te sturen. Radio 10 weer. In het noorden is het nog bewolkt. Kan er af en toe een beetje regen vallen zelfs. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. En het is 20 tot 26 graden.
10: Dankjewel. Dan zijn er 16 vertragingen. En dit is de top 3. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor de Randweg N2 daar. 30 minuten. A6 Lelystad-Muiden voor Muidenberg. 23 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 17.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.

0: Bluff. Dichterbij dan ooit op Radio 10. En afgelopen weekend stonden ze in het Twentse dorpje Denenkamp. En dat is toch niet bepaald dicht bij uw thuishaven Zeeland. En als je jezelf afvraagt of de Tukkers voor bier of voor Bluff kwamen, een verslaggeefster ging op onderzoek uit en het antwoord was:
1: kom jij hier voor bier of kom jij hier voor Bluff?
2: Ik kom hier voor vrouwen, dus ik hoop dat hier een paar leuke dames rondlopen.
0: Ja, stond er een tegenover hem, hè? Ja. Kijk, Pascal is veel, maar geen vrouw. Nee. Alright, het is zover. We gaan eens lekker spelen voor vier prachtige prijzen. In ieder geval maak je altijd kans op iets, want kom op, je weet altijd wel iets te beantwoorden. En wil je meedoen, dan heb je even de app nodig van Radio 10. Dan kun je zo meteen de oefenvraag beantwoorden. En dan weten wij ook meteen, als je dat antwoord hebt gestuurd, dat je lekker zin hebt om te gaan spelen natuurlijk, maar dat je het ook een beetje kan, want het antwoord moet wel goed zijn.
3: De top 4000 quiz.
0: Gaan we zo meteen doen, maar eerst eens even kijken naar die oefenvraag. Ik heb ABBA voor je in de tussentijd. En de A's staan natuurlijk voor Agnetha en Annie Fried. Maar noem nou eens een van de B's. Noem eens een van de B's uit ABBA. Maakt niet uit. Een van de twee is goed. Kom maar door met een antwoord en speel mee zometeen hier op de radio. En zeg je, is het spannend toch? Spannend? Ja, valt wel mee. Je krijgt tijd om je even voor te bereiden als je zo snel mogelijk een antwoord nu stuurt. In de tussentijd nog Faith No More. En

0: Faith No More en I'm Izzy. Op Radio 10. Pak hem er maar bij, de
1: top 4000.
0: En speel.
1: Top 4000, Chris.
0: Corrie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat fijn dat je erbij bent, Corrie.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ben je druk aan het werk en dan kom je er opeens tussendoor, denk je.
0: Ja, normaal heb jij een stuur in je handen.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar ja, in dit geval gaan we toch meer even de cd'tjes en de lp'tjes en misschien de playlistjes eventjes door je hoofd laten gieren, hè?
2: Ja.
0: Want het is nogal wat, die top 4000. Heb je beetje artiesten waarvan je zegt, ja, vraag daar maar eens wat over, want dan weet ik lekker veel van?
2: Oh ja, nee. Als het uit de jaren 80, 90 komt, dan ben ik altijd wel, ja.
0: Dan word jij wel aangesproken.
2: Ja, dat lukt altijd wel, ja.
0: Nou, ik hoop het voor je. Ik had in ieder geval iets uit de 70's. ABBA, hè? Ja, ABBA. Ja. Dat was oefenvraag.
2: Ja, ABBA, ja.
0: Anjeta, Anifried, die hebben we natuurlijk al. Die kennen we. En, maar er zijn ook nog twee B's in ABBA. Wie zijn dat? Weet je een van de twee te noemen?
2: Ja, Benny en Björn.
0: Ja, Benny en Björn. Allebei is ook goed natuurlijk, ja.
2: Ja.
0: Helemaal prima. Dat betekent dat jij binnengekomen bent om te gaan spelen op het glimmende groene podium. Sta je te shinen. En dan ga je zometeen 4 vragen beantwoorden. Ik hoop voor je allemaal goed, want dan krijg je het hele prijzenpakket. En wat zit er dan weer in? De Radio 10 DAB Plus Radio. Wij hebben een Bamarama broodrommel. Er zit een Radio 10 cap bij. En wij hebben natuurlijk ook de Radio 10.
3: Zonnebril.
0: Juist.
2: Oh, yes.
0: En in volgorde van belangrijkheid heb ik ze even genoemd. De belangrijkste was de eerst. En dat betekent dus ook, als je alle 4 de dingen goed hebt, dan krijg je ook die DAB Plus Radio. Maar lukt dat niet, dan kijken we gewoon naar wat je wel goed wist te beantwoorden. En zoveel prijzen sturen we dan op.
2: Ja. Nou, helemaal goed.
0: Oké, daar gaan we.
1: Vraag 1.
0: Er is er eenjarig, hoera, hoera, het is Koren. Die is vandaag 58 geworden. Van harte, in de top 4000 staat hij 2 keer genoteerd. Solo met, kon ik nog maar even bij je zijn. En samen met de groep Never Nooit Meer. Hoe heet die groep?
2: Zo, ja.
0: Ja, hij is er weer mee op pad, begreep ik.
2: Oh jee, ja, dat weet ik. Zo.
0: Bijna.
2: Ja, bijna.
0: Ja, Never Nooit Meer is van Koren en...
2: Ja, en...
0: En?
2: Zo, ik ken ze normaal, dat ken ik ze zo opnoemen.
0: Ja, ja.
2: Ik zie ze ook zo voor me, maar...
0: Toch die zenuwen die dan door je lijf gieren misschien?
2: Ja, nou dat, denk ik... Ja, ik ga geen mijn keuzevraag, hè, jammer.
0: Nee, in dit geval even niet. Roep maar eens wat. Gewoon, kijk wel even of het goed is. Het is Koren en...
2: Ja, Koren en... nee, ik weet hem echt niet.
0: Nee. Wij zochten Replay.
2: Oh ja, die waren het.
0: Ja. Ja.
1: Vraag 2.
0: Vandaag is de internationale dag van de tropen. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor de uitdagingen waar tropische gebieden mee te maken hebben, zoals klimaatverandering, ontbossing en houtkap. Ik zou er een hele boom over kunnen opzetten, gaan we die doen. Ik stel je gewoon lekker een vraag. Wie vinden we in de top 4000 met A Forest?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ik heb het idee dat je nu wel een multiple choice zou willen.
2: Ja, graag.
0: Ja. A Forest, is dat van Bon Jovi? A? Is dat B van The Cure of C van Genesis?
2: Dat is van Genesis, toch?
0: Jij zegt Genesis voor de brandweer. Nee.
2: Zie je, ik sla gewoon helemaal dicht.
0: Het was The Cure. Ja.
2: Ja.
0: Ah, meid, we gaan nog voor 2 andere prijzen. Kom. Je krijgt een intro te horen en op een dag als vandaag, dan is het niet zo moeilijk, denk ik, om te raden wat dit nou voor nummertje is. Hoe heet het ook alweer? Ik mag erbij zeggen dat het van de Boomtown Rats is, maar dan gaat het om de titel van de plaat.
2: Ja.
0: Het is toch wel een behoorlijke piano-intro wat je hier hoort. De altijd gezellige Bob Geldof, die zong het.
2: Ja.
0: Ik kom ooit een lachje af, maar hij was wel een van de beste weldoeners die we ooit in de popindustrie hebben gehad.
3: Zo, zeg dat wel, hè.
0: Heeft heel veel geld binnengehaald voor het goede doel. Ja, hoe heet dat liedje? Op een dag als vandaag.
3: Het is vandaag maandag, toch?
0: Ja, het is
3: niet leuk.
0: Ja. Dat je nog even invalt.
3: Ja, nee, maar een beetje helpen.
2: Ja, Monday.
3: Niet leuk maandag.
0: Wat zegt u?
2: Monday?
0: Nee. I don't like Mondays.
2: Oh, echt hoor.
0: Connie, kom op.
2: Ja, dit is echt zo. Normaal dan kom ik er altijd zo doorheen. Dan zeg ik, oh ja, die. En oh ja, die.
3: Ja, ja.
0: Nou, die laatste kans dan.
1: Vraag 4.
2: Ja.
0: Nico.
3: Nou, het is 6 juli vandaag, 6 juli 1957. Dat was een heel bijzondere dag in de geschiedenis van de hofleveranciers van de top 4000, wel te verstaan, The Beatles. Het is namelijk op 6 juli 1957 dat John Lennon en Paul McCartney elkaar tegen het lijf lopen op een tuinfeestje. Dus een paar satéetjes met elkaar uitgewisseld, kletsen, een beetje praten over muziek. Nou ja, en je weet waar die ontmoeting toe heeft geleid uiteindelijk. Hè?
0: Zeker. 39 noteringen in de afgelopen editie van de Top 4000. En één daarvan fladdert regelmatig voorbij. Dat is cryptisch, hè?
3: Fladdert
0: regelmatig voorbij, ja. Welke Beatles-notering over een vogeltje vonden we in de afgelopen editie op 433?
3: Hij is ook weer moeilijk.
0: Het is ook nogal moeilijk ook in de
3: plaats.
0: Ja,
3: zeg maar, en lullig.
2: Zo, echt. Jullie geven me vragen waarvan ik echt zoiets heb van, nou.
0: Ja, maar jij een beetje helpen.
2: Die altijd vele makkelijkere.
0: Het is een vogeltje. Ja, dat is, ja, het is heel simpel. De titel is een vogeltje.
3: Ja,
2: het is, ja, het echt is een vogeltje.
0: Ja.
3: Het is geen witte vogel. Je moet het Engels doen. Nee, ik wil gewoon graag dat ze iets
0: winnen. Ja, dat begrijp ik, ja.
3: Dus.
0: Nou.
3: Wat is vogel in het Engels?
2: Bird.
3: Ja, en het is, ja, het is niet wit, dus dan is het...
2: Blackbird.
0: Ja!
3: Yeah!
0: Hey, yeah. Deze is
2: voor mij.
0: No!
2: Zo, echt. Ja.
0: Ja, Connie?
3: Ja, deze is voor mij.
0: Je krijgt van ons een hele mooie Radio 10 zonnebril, omdat je je best hebt gedaan. Laten we het zo maar zeggen.
2: So, hey,
0: je hebt de moeite gepakt, ja.
2: Nou. Ja, ik schaam
0: mij eigen dood. Nou, dat is ook wel. Maak er maar een fijne dag van, hè? Doei.
2: Ja, nou.

0: 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Anna, 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Jeroen Nieuwenhuizen. Gaan we zo meteen eens even lekker dikke tienen uitdelen? Jawel hè, doen wij samen, hè? Dat kunnen wij. Eerst level 42 hier.

0: de reden erbij en hoe je zelf heet. Zo simpel is het. Kom maar snel door. We kunnen het zo meteen nog even op een rijtje zetten. Dan gaan de mensen virtueel op het groene podium van Radio 10.
1: Ja.
0: Het is toch mooi om zo je week te beginnen? Ja hoor. Kom door. Wie verdient er een 10? Laat het weten. Nicola, wie heb je in gedachten?
1: Ik wil heel graag een 10 uitreiken aan de reddingswerkers in Venezuela. Waar natuurlijk die vreselijke aardbeving is geweest. En alleen maar een hoop ellende is. Er is ook iets gebeurd wat een lichtpuntje geeft. Na 10 dagen is onder het puin vandaan gekomen een levende papegaai. Dat vond ik dus heel mooi. Ze hebben hem gevonden. Echt helemaal verzwakt. En zo'n beestje kan maar normaal gesproken maar 3 dagen zonder water. Dus ze hebben hem meteen heel veel water gegeven en meegenomen. Zich over ontfermd. Hij gaat het overleven. Maar dat geeft die gasten ook zo'n boost. Van jongens, we moeten nog doorgaan. Misschien is er ook nog maar iets onder vandaan te halen. En dus dat soort mensen die dat doen.
0: Ja.
1: Dikke, vette 10.
0: Bij deze, jongens. Zometeen maar even bijstaan als er nog gaten. En natuurlijk, anders dan.
1: Het zijn er wel veel, ja.
0: Ja, precies. Wie verdient er nog meer een dikke 10? Laat het even weten.

0: die zegt een hele dikke tien voor mijn lieve Moetie. Die zich heel sterk houdt na haar val 2 weken geleden, waarbij ze haar heup heeft gebroken. Goed, zal je overkomen. Liefst van Marloes. Nicole zegt een dikke tien voor buurman Frits. Die heeft me vanmorgen geholpen bij het starten van mijn auto. Ik had schijnbaar de lamp aan laten staan. Een lege accu tot gevolg.
1: Nou, dat is fijn dat hij geholpen heeft, hè?
0: Nou, dat is prettig, toch? En Tom zegt een dikke tien voor Bastiaan. Hij is terug van vakantie en zorgt ervoor dat we allemaal in tempo... standje tranquilo ons werk doen vandaag.
1: Lekker.
0: Dan hebben we hier nog Bert.
2: Hoi Jeroen, mijn Bert. Ik wil vandaag mijn vriendin Hester een dikke tien geven. Omdat zij altijd mijn steun en toeverlaat is. En gewoon omdat het een ontzettend lieve vrouw is. Dus speciaal voor jou, poesebeest, een dikke tien.
0: Ah, wat een leuk, hè, als ze Hester heet. Hey, Ster.
3: Ja. Hallo Jeroen, hier Gerrit weer. Een dikke tien voor Anouk Schoonhoven en Robin Schoonhoven. Die allebei een heel druk jaar hebben gehad. En die nu een welverdiende vakantie hebben. Groetjes, hoi hoi.
0: Yo Gerrit, dankjewel. Dan hebben we hier nog Peter. Hallo Peter.
4: Hoi Jeroen.
0: Hoi.
4: Goedemiddag. Ik spreek met Patje van Dillen. Ja. Ik zou graag eventjes een dikke tien uit willen delen aan mijn dochter, aan mijn kleindochter, Sophie. Deze is vandaag namelijk 3 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Mike. Een dikke tien van opa en oma.
0: Ah, mooi man. Nou, gefeliciteerd inderdaad. 3, ja, dat is lekker hoor. Dan is die 2 is voorbij. Dat is mooi, hè?
1: Ja. Weet je alles van, hè?
0: Ja.

0: alsjeblieft. De nicotine is eruit gedeeld. En dat betekent wel dat de maandagmiddag is begonnen, of niet dan? Dat dacht ik wel, hè. Zometeen hier. Diertje, Edwin Diergaarde. Gijs, om 4 uur. Dat wordt een mooie dag vandaag, hè. Ik ben ook wel benieuwd wat vanavond Spanje-Portugal gaat worden.
1: Oh, spannend.
0: Ik hoop 9 uur is de wedstrijd.
1: Dus gaan we kijken.
0: Iets om over na te pruttelen morgen. Zeg, maak er een mooie middag van en ik spreek je later.
2: Dag, Jeroen.
0: Dag.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: De prijs van

0: bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
7: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant!
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Als je last hebt van een afternoonstip, dat kan, hè. Die verdwijnt zometeen als sneeuw voor de zon, want Madonna komt eraan na het nieuws van 2 uur. Dat krijg je van Nicola Ruijs.
9: Goedemiddag. De eurocommissaris van Sport vindt dat politici zich niet met sportbeslissingen moeten bemoeien. Dat zegt hij op X na het besluit van de FIFA om de schorsing van een Amerikaanse voetballer op te heffen. Dat gebeurde na contact tussen de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. België, de tegenstander, kon tot nu toe in beroep gaan. Provincies zijn blij met de nieuwe regels voor probleemwolven. Daardoor kunnen ze sneller ingrijpen als een wolf gevaarlijk gedrag vertoont. Bijvoorbeeld na een aanval op een mens. In Gelderland, waar de meeste wolven leven, wordt al gewerkt aan een vergunning waarmee een probleemwolf sneller kan worden afgeschoten. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat een Russisch vliegtuig een Brits vliegdekschip heeft lastiggevallen. Dat gebeurde afgelopen donderdag in de Noorse Zee bij Noorwegen. Vlakbij het schip gooide het vliegtuig boeien in het water waarmee onderzeeërs kunnen worden opgespoord. De Britten zeggen dat Rusland een conflict met de NAVO riskeerde. In Spanje verwacht dit jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen buitenlandse toeristen. Dat levert tientallen miljarden euro's op. Het zal dit jaar extra druk worden door de totale zonsverduistering die er te zien is in augustus. Steeds meer Spanjaarden ergeren zich aan het massatoerisme. Er is ook een flinke woningnood, omdat veel huizen zijn veranderd in vakantiewoningen. Even kijken of we op vakantie moeten qua weer. Nou, in het noorden hier is bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. In de rest van het land droog, heel af en toe een beetje zon. En het is 20 tot 26 graden.
8: Nicola, dankjewel. Files, de 3 langste op dit moment op de A2 Utrecht Den Bosch voor Deil, 18 minuten. Nog een keer de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven dan, tussen Wildenberg en Valkenswaard door pech onderweg, 20 minuten. En op de A59 Os richting Zonzeel ben je tussen Vlijmen en Drunen-West 17 minuten langer onderweg.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
13: Honda, the power of dreams.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau. Ter waarde van €429. Ga naar odido.nl. Of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Odido. Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match
16: En ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
18: Radio 10.

werden gevraagd om muziek te schrijven voor een discofilm. Die heette Saturday Night, of dat moest ze gaan heten. En toen kwamen ze dus met de hit Night Fever. En toen veranderde de titel van de film ook maar meteen in Saturday Night Fever. En de rest is natuurlijk geschiedenis. Goedemiddag. Radio 10, gezellig dat je erbij bent. Ik ben Edwin, de uren van lang leven. De grootste hits aller tijden. Liam Rhyme staat voor je klaar. Maar eerst een spannend bericht uit Australië. Daar zijn ze op dit moment druk bezig met het onderzoeken van de herkomst van zes mysterieuze grote zilveren bollen die dit weekend aanspoelden op een strand in het noorden van Queensland. De zes objecten die worden in eerste instantie beschouwd als ruimtepuin, maar mensen in beschermde pakken hebben de bollen onder politiebewaking in vaten voor gevaarlijke stoffen geplaatst, omdat de bollen die mogelijk bevatten. Gevaarlijke stoffen. Dus je hebt zes mysterieuze zilveren bollen die spoelen aan op een strand.

Deze week gaan ze weer omhoog, hè, de temperaturen. Die gaan weer richting tropische waarden. En daarom gaan we woensdag van start met de barbecue-tiendaagse. 2026 bij Radio 10. Je maakt dan 10 dagen lang meerdere keren per dag kans op een prachtige nieuwe op kolen gestookte rookmachine. De barbecue-alarm gaat af vanaf aanstaande woensdag regelmatig door je speakers. En dan weet je dat er weer een barbecue onderweg is naar een voor- of achtertuin, een terras of balkon. En misschien wel dat van jou. Laten we dat hopen. Vanaf aanstaande woensdag dus de barbecue 10-daagse bij Radio 10. En Billy Joel is een groot barbecue-liefhebber, dat weet je misschien wel. Hij heeft er ook ooit een liedje over gemaakt, toen het een keer een beetje uit de hand liep bij hem. We didn't start the fire. Maar dit is She's Always a Woman to Me op Radio 10. She can

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Het is big sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
4: Serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe.
0: Geeft ruimte.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
16: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
15: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
17: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
18: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
19: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
25: Edwin Diergaarde.
26: De top 4000 flashback die je zo gaat horen was eigenlijk voor Elvis Presley bestemd. Maar het ging anders. Hoe, dat hoor je zo. Na The Weeknd en de Pointer Sisters. Radio.

geweest, en dan heb ik het over de jaren 60 en 70... dat de droom van veel artiesten was het schrijven van een nummer voor Elvis Presley. Elvis ontving elke dag postzakken vol met songteksten van bekende en minder bekende liedjeschrijvers. Ook Bruce Springsteen en David Bowie deden een poging, maar zonder succes. Springsteen ging met zijn liedje naar de Pointer Sisters en Bowie besloot het dan maar zelf te zingen. Golden Years. Maar door het consumeren van grote hoeveelheden cocaïne wist hij zich van die jaren eigenlijk weinig tot niets te herinneren. Bij ons staat het wel in ons geheugen gegrift op nummer 1179 in de top 4000 van december 2026. En eerlijk is eerlijk, hij

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internet

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
8: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
11: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
12: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: De prijsfavoriet.

0: je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn. Want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Vroeg na het nieuws. En dat krijg je van Martijn Nijhuis.
1: Een farmaceutisch bedrijf in de Brabantse plaats Zevenbergen is ontruimd omdat 15 mensen daar hoofdpijn hadden gekregen. In de machine was kortsluiting ontstaan, waardoor de stoffen vrijkwamen. Tientallen werknemers moesten naar buiten. De politie heeft dat terrein rond de Zevenbergen, dat bedrijf, afgezet. Met linten en hulpdiensten zijn opgeroepen. Op het Malieveld in Den Haag staan honderden aanhangers van de voormalige kroonprins van Iran. Die is vandaag te gast in de Tweede Kamer, maar zijn komst is omstreden. Hij is de zoon van de laatste shah van Iran, die eind jaren 70 werd verdreven. Tijdens het regime van zijn vader werden veel Iraniërs vermoord. Koning Willem-Alexander viert volgend jaar Koningsdag in Lelystad. Het is de eerste keer dat de Oranjes naar Flevoland komen om zijn verjaardag te vieren. En het wordt een bijzondere, omdat niet alleen Willem-Alexander dan 60 wordt, maar ook Lelystad. Koninginnedag is wel eens in Flevoland gevierd. En in steeds meer steden en dorpen kun je een filiaal van de budgetwinkel Vibra binnenlopen. Niet alleen in ons land, maar ook in België en Frankrijk. Vorig jaar kwamen er tientallen Vibra's bij en het aantal neemt volgend jaar waarschijnlijk verder toe. De allereerste Vibra ging 70 jaar geleden open. Dat was in de Gelderse plaats Epe. Het radioteam weer. In het noorden is het nu bewolkt. Vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt steeds meer ruimte voor de zon. Het is nu 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg.
0: Dankjewel. Nou, de files, 27 zijn het er in totaal. Op de A6 staat er eentje tussen Lelystad en Muiden voor Muidenberg. 37 minuten vertraging daar. Ook een lange op de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug. Er ligt daar rommel op de weg. 29 minuten vertraging en pech onderweg op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Levert je tussen het Vonderen en Roertunnel 52 minuten extra reistijd op.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: Albert Heijn.
1: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
2: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
5: Hoi.
4: Of binnenkort vertrekt...
6: Adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
10: Radio 10. De zomer.

versie die heeft de lengte van een podcast. Vandaar dat je de single hoorde. En die duurt ook nog ruim 5 minuten. Dat is meer dan genoeg, hè, want we hebben nog genoeg te doen. Voordat de eerstvolgende hittegolf zich meldt. Die komt eraan deze week. En er gaan ook steeds meer stemmen op om rond dit tijdstip, zo rond 2-3 uur, een siesta in te gaan voeren in Nederland. Op hele hete dagen, net als

0: Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij

0: al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Goedemorgen.
4: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Edwin Diergaarden.
11: Ik heb zo weer een mooi doorbraakverhaal voor je. Van het prille begin tot aan het moment van de allereerste hit. En Pharrell hoor je na Kim.

0: De doorbraak. Dat is meestal een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. In een klein Canadees stadje staat een tiener al op het podium terwijl leeftijdsgenoten nog huiswerk maken. Simpelweg omdat er thuis geld nodig is. Maar dan slaat het noodlot toe. Een auto-ongeluk zet het leven volledig op zijn kop. Plots is er geen tijd meer voor grote dromen. Eerst moeten haar jongere broers en zussen worden opgevangen. Jaren later durft die droom zich toch weer voorzichtig te melden. Er komt een platencontract, maar haar eerste album maakt nauwelijks indruk. Er staan geen hits op. En het lijkt alsof de trein opnieuw zonder haar vertrekt. En dan ontmoet ze producer Robert John Mutt Lange. Samen schrijven ze liedjes waarin country en pop naadloos samensmelten. Een ode aan een liefde die alle stormen heeft doorstaan zorgt voor de grote verandering. Alsof iemand eindelijk bewijst dat lang en gelukkig ook een hit kan zijn. Het is het verhaal van Shania Twain.
1: De doorbraak.

0: Ook?
1: Zeker. Ja, het was, nou, was wel een weekendje, hoor.
0: Ja, was een weekendje.
1: Ja, het was een heel weekendje. Ja, ik heb wat feestjes ben ik afgegaan.
0: Oh.
1: Want ik moest daar draaien en dat was heel gezellig. Gisteren op Hargenseel en dat was het strand aan Hargen. En dan vraag je je af, waar ligt dat?
0: Ik denk in... het klinkt een beetje Noorwegen-achtig.
1: Je denkt een beetje daar. Nou, het ligt bij Schorl. En dat, ja, dat is gewoon Noord-Holland. Dat is hartstikke gezellig. Dus dat, ja. En ik heb mijn zoon weggebracht naar Schiphol. Want die gaat met opa gaat hij op vakantie. En as we speak, over ik denk 25 minuten gaat hij vliegen.
0: Ah, je bent daar best wel emotioneel over volgens mij.
1: Nou, ik ben er niet emotioneel over, maar ik vind het toch wel een dingetje.
0: Ja, dat dacht ik al. Nou,
1: wij gaan lekker Gijs op 10 doen. En dat doen we zo direct. We gaan bellen met Guido van Gorp. En Guido van Gorp, die ken je misschien niet, maar misschien ken je wel zijn podcast. Hij heeft een podcast gemaakt, Gianni's Imperium. En dan gaat het over Gianni Infantino, maar ik noem hem altijd Gianni Infantilo. Die rode kaart, hij is kwijtgescholden. Dat betekent dat de rode kaart die blijft staan, maar zijn... Schorsing is kwijtgeschoven. Is opgeheven. Ik lees net met een pushbericht dat de FIFA er ook niets aan gaat doen.
0: Laten het zo, hè? Ja,
1: België die heeft nog gezegd van... ja, maar dat vinden we helemaal geen goed idee. Nou ja, we zullen het vanavond zien. Ik hoop niet dat hij heel veel doelpunten maakt, want dan heeft Trump echt een probleem. En dat vinden sommige mensen ook niet zo erg. En Margreet Doorman, nou, en Paul Haarden natuurlijk, de man die daarachter zit, die komt weer terug op tv.
0: Oh, leuk.
1: En we hebben straks Margreet ook aan de telefoon.
0: Gezellig.
1: Ja, leuk, hè? Of zoals zij zegt... leuk, hè? Ja, het is heel leuk.
0: Ja. Dat is hier zometeen met Gijs op 10.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi, je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
10: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. De FIFA neemt een beroep van de Belgische Voetbalbond over de zaak Balogun niet in behandeling, zegt de FIFA. Tot verbazing van de Belgen, omdat er nog helemaal geen beroep was ingediend. Het draait om de rode kaart die de Amerikaanse speler Balogun kreeg, maar de FIFA later introk na een belletje van president Trump. België speelt vannacht tegen Amerika. Meer erover om iets na 16:30. Het was een fout dat er tijdens de coronacrisis geen plan B was om mensen massaal te vaccineren, zegt een topambtenaar tegen de commissie die de corona-aanpak onderzoekt. Iedereen coronaprikken geven via de huisarts bleek niet haalbaar. En een alternatief was er niet, dus liep het vaccineren vertraging op. Vakantiegangers die in de buurt van de bosbranden in Zuid-Frankrijk zitten moeten goed luisteren naar de aanwijzingen die ze daar krijgen. Dat zeggen de gezamenlijke reisorganisaties bij RTLZ. En bel je reisverzekering als je weg moet. Maar ja, of zo'n natuurramp ook gedekt is, dat is maar de vraag.
2: Meestal niet. Doorgaand zijn dit soort natuurmolesten, zoals een bosbrand, zijn uitgezonderd van de dekking. En dan is het echt ongelooflijk vervelend, maar dan ben je geld mogelijk kwijt.
1: Heb je via een reisbureau geboekt, dan regelen die vaak nog wel een alternatief voor je.
0: Maar kun je een andere verzekering afsluiten? Want volgens mij gebeurt het steeds vaker. Elk jaar is er wel ergens een bosbrand.
1: Ja, goede vraag. Ik kon geen verzekering vinden die een natuurramp dekt. Ik denk, okay, als ze het wel doen, dat je heel veel geld moet betalen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Bijna niemand heeft er een.
0: Okay.
1: En de premier van Australië heeft excuses aangeboden voor iets wat hij had gezegd in een podcast. Er werd hem het volgende gevraagd.
3: Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman of Rhonda Birchmore?
1: Ja, met wie zou je willen seksen, zeg maar zeggen, trouwen of daten? Nou, premier Albanese probeerde er nog onderuit te komen.
4: I've just got married, I'm only 6 months in.
1: Ja, ik ben maar net getrouwd, zei hij. Maar het presentatie zei ja, maar als die nou doodgaat, ja, een beetje een rare vraag. Hij moest dus kiezen, met wie wil je seksen, daten of trouwen? En toen noemde hij maar één naam.
4: Kylie, clearly.
3: You marry Kylie. And Shagger. And Data.
4: All of the above.
1: Ja, hij wilde dus alle drie met haar. Nu zegt hij, ja, dat was misschien toch niet zo netjes, nee.
0: Nou, misschien. Dit was gewoon
1: Hij was
0: een beetje dom,
1: Hij was ook wel een beetje ingeluisterd natuurlijk, hè?
0: Ja, precies, ja. Ja.
1: Het Radio 10 weer. Vanavond is nog veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 19 graden. Morgen schijnt de meeste zon in het zuiden. In het noorden valt soms een bui. En dan wordt het tussen de 22.

0: Goedemiddag. Op meer plekken dan normaal door ongelukken, werkzaamheden en natuurlijk vakantiegangers. Op de A4 bijvoorbeeld 3 kwartier vertraging richting Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Ketelplein. Op de A27 20 minuten tussen Breda en Oosterhout door een ongeluk. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, daar heb je een 1/2 uur file tussen Numansdorp en Barendrecht.
1: Oké, nou heel veel sterkte. Wij rijden gewoon met je mee, hè? Ja,

0: vrijdag was hij nog bij ons te gast. En straks in het cabaret, Bert Visser.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Radio 10.

0: Ik ben Inke Plas en ik luister iedere dag Gijs op 10. Ik kan nooit meer zonder.
1: Wat lief van je.
0: En ik kan heel slecht liggen.
1: Ja, natuurlijk.
2: Onderweg naar huis. Met Gijs op 10. Radio 10.

0: vanavond ook zo ongelooflijk gefeest heeft. Gustavo Lima.
1: Gustavo Lima.
0: Ja, en Gustavo Lima die komt uit Brazilië. En gisteren heeft Brazilië verloren op het WK. Oh, wat vervelend.
2: Gijs op 10.
0: Ja, Noorwegen die heeft gewoon Brazilië naar huis gestuurd. Dus nou, er was geen ballada, maar die hoorde je wel op de radio. En Sniffende Tears en Driver's.

0: je op de bank. Ja, want die is nu PlayStation aan het spelen. Gewoon de PlayStation 2 nog.
1: Wauw.
0: Wat, dat is leuk, hè? Ja. Ja, heb jij nog, bestaat dat nog? Heb jij nog spelletjes van PlayStation 2 of niet?
1: De 4. Dus daar loop ik een beetje achter.
0: Ja, nee, de 2 heb ik nog. Ik heb die spelletjes nog wel.
1: Serieus?
0: Ik heb het hele apparaat nergens meer te krijgen, maar die spelletjes die heb ik...
1: Verbaas me niks.
0: Heb ik nog bewaard. En in de tijd van matcha en zuurdesembrood en Dubai chocoladerepen... vinden mensen in Nederland een oer-Hollandse peer niet meer te pruimen. Ja, vooral jongeren laten de peer links liggen. Het groene stukje fruit heeft een enorm imagoprobleem. In Nederland kopen 2 van de 5 gezinnen nooit een peer. Ook in de rest van Europa is er een groot overschot aan peren. Waardoor telers ze voor een appel en een ei van de hand proberen te doen. Het slechte imago van deze peer werd natuurlijk het onderwerp op de Interpera. Nee, er bestaat echt. Het is een jaarlijkse perencongres. Een perencongres in Italië. Groente- en fruitdeskundigen die proberen niet al te erg door de zure appel heen te bijten. Zo wordt opgeroepen om meer vegetarisch te eten. En natuurlijk ook meer peer. Dat kun je doen, maar dan sta je wel een stuk langer te koken. Want...
2: Bij voorkeur gebruikt de vegetarische keuken... trage groenten. Trage groenten. De artisjok, shock, shock.
3: 10. De meeste muziek. In de middag.

0: kan zijn dat je wat knappere geluid hoorde net. Maar dat is dan de knie van Martijn Nijhuis. Ja, ik weet niet wat dat voor geluid was, maar dat was heel...
1: Dat was mijn knie. Ja.
0: Oh, dat was je knie. Oké, okay, goed. Tracy Chapman, nummer werd in 1988 een enorme wereldhit... dankzij het legendarische Nelson Mandela Tribute Concert in Wembley. Tracy die had die middag al haar eigen set gespeeld... toen Stevie Wonder vlak voor zijn optreden plotseling weigerde op het podium te gaan staan... omdat de harde schijf van zijn keyboard was verdwenen. Tenminste, hij kon hem niet zien. De organisatie raakte in paniek door het gat op live televisie op te vullen. En dat deden ze met Tracy Chapman. En die met haar akoestische gitaar deed ze dit nummer. En het werd meteen een wereldhit.
1: Mooie beelden zijn het ook, ja.
0: Zeker. Fast Car en Thelma Houston. En Don't Leave Me This Way, die hoorde je daarvoor. Wat zit er in het nieuws, Martijn?
1: Nou, de asielminister die roept 10 gemeenten op het matje vanwege de spreidingswet. En op Schiphol wordt deze zomervakantie alles in goede banen geleid door een jongen van 19.
0: Oké, hoe zit dat dan?
1: Hoor je zo.

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl. Bij Euro.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Tour.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Waar ben jij?
4: Ik zit nog in de trein.
5: Het volgende station is station Antwerpen.
4: Ik denk dat het wat later wordt.
3: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
4: Nee.
3: Ja?
4: Ja, oké, sorry.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
10: Ja, goedemiddag. Vanavond is het zonnig. Vannacht een graadje of 17. Morgen zonnig. De meeste zon in het zuiden. In het noorden soms een bui bij 22 tot 28 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Regie. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Op een hoop meer plekken dan normaal voor een maandagmiddag. Zo sta je stil op de A15 richting Gorkum. Een half uur file tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Op de A27 een uur tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen door werkzaamheden. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen heb je een half uur file door een ongeluk tussen Vierlingsbeek en Knoopend Rijkenvoort.
10: Nou, doe voorzichtig, kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste. Wij blijven sowieso lekker.

0: Nou, je hebt er waarschijnlijk alles over gehoord. Hij heeft gewoon Infantino van de FIFA heeft hij gebeld. Ja, hij schrapt die rode kaart even en die straf. En dat is dan ook gebeurd. Nou ja, het is echt idioot. We gaan het daar zo over hebben, maar eerst het nieuws. Want het is 5:02. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. Asielminister Van den Brink wil van 10 gemeenten teksten uitleg waarom ze zich niet aan de spreidingswet houden. Onder meer Aalten, Beverwijk en Valkenswaard willen ondanks een waarschuwing geen opvang regelen voor vluchtelingen. De FIFA heeft de Belgische Voetbalbond laten weten dat het geen zin heeft om in beroep te gaan tegen de beslissing om een rode kaart voor een Amerikaanse speler in te trekken. En daardoor kan die speler vannacht gewoon meespelen in de WK-wedstrijd tegen België. President Trump heeft nu trouwens toegegeven dat hij inderdaad met FIFA-baas Infantino heeft gebeld over een rode kaart. Maar zegt hij, ik heb alleen gevraagd of hij nog eens naar de zaak wil kijken.
0: Oh, dat is de manier. Ja, zeker.
1: En, heel goed. In Limburg hebben ze geleerd van de watersnoodramp van 5 jaar geleden, toen hele dorpen daaronder liepen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Limburgers maatregelen heeft genomen, zoals het veilig opbergen van spullen of het in huis halen van een noodpakket.
0: Oh ja. Heb jij dat al gedaan eigenlijk?
1: Een noodpakket, jou, ja, heb ik zeker al in huis.
0: Ja, hebben wij allemaal een noodpakket in huis?
2: Ik heb wel het envelopje van het briefje van het noodpakketje.
1: Oh mijn god.
0: Yes. Nou, ik was dus van de week even bij de Mediamarkt en daar verkopen ze dus noodpakketten.
2: Ja, echt? Gewoon kant en klaar.
0: Kost je volgens mij €49 en dan heb je een heel pakket. Ja, ik zou het gewoon doen. Ja, de belangrijkste dingen, lucifers, lichtje.
3: Is het duur een doosje lucifer in de supermarkt?
1: Ja, daar is wel wat kritiek op hoor, dat je het beter zelf kan doen.
2: Maar bij de Mediamarkt krijg je nog een hele grote OLED-tv erbij.
1: Ja, precies.
0: Maar ik vind €49 voor een doosje lucifers vind ik redelijk veel.
1: Ja, dus je hebt wel gedaan. Wat in huis, dat is dan wel weer waar.
0: Ja, dat is waar.
1: Klop je er gewoon bij mij aan.
0: Weer een doosje erbij.
1: Zeggen jongens, op Schiphol loopt deze zomervakantie de jongste floor manager ooit rond. Dat is iemand die dan de dagelijkse werkzaamheden op de luchthaven regelt. Die zorgt dat alles een beetje volgens de planning verloopt. Dat is Melvin, een jongeman van 19 jaar oud. Mijn zoon kan de wasmachine niet eens inruimen, maar deze regelt daar gewoon even alles. En zegt hij, het kan mij niet druk genoeg zijn, zegt hij bij regiozender NH.
4: Klinkt gek om te zeggen, maar als hier heel veel passagiers zijn, dan maak ik nog meer mee en dan maakt het nog mooier.
1: Ja, veel mensen weten inmiddels wat zo'n floormanager doet, dankzij de grappige en doortastende floormanager José.
0: Ja.
1: Die is te zien in die reality soap over Schiphol. Ja, dat vindt Melvin dan toch wel weer irritant.
4: Er was toen best wel een tijd dat mensen José gingen zoeken, is een groot woord. Maar dat ze haar graag tegen wilden komen. En dan liet ze wat vallen in de hoop dat José zou komen.
1: Ja, en een van die mensen is Robin van de regie. Ik gooi je even voor de bus.
0: Ik zou dat ook doen hoor.
1: Jij bent net daar op de foto geweest, toch?
2: Nou ja, wij gingen op vakantie, weet ik meer waar naartoe. En wij zagen haar serieus staan. Dus wij hebben echt als een stelletje debielen wat naar beneden staan kijken, want we waren op de eerste etage en zij was begane grond. En wij dachten, oh wat leuk, José, ik ben een beetje starstruck. Zullen we op de foto gaan? Nee, dat durven we niet. En vervolgens zijn we toch naar beneden gegaan voor een foto. En zij zei, ik zag jullie wel kijken hoor.
0: Dat is toch leuk?
1: Hartstikke leuke vrouw.
0: Ik heb met Bassie en Adriaan gehad en ik heb voor jou nog eens een keer een kaartje gehad. Allemaal magisch.
1: Zeker.
0: Je bent er op de foto gaan. Nou, nu kan dat niet meer.
1: Nee, dat is inderdaad een vreemd. Maar goed,
0: niet raar.
1: Laat eerlijk zijn, als je op Schiphol werkt, heb je natuurlijk altijd wel mooie verhalen.
4: Er was een passagier die wou ze goudvis meenemen door de security. Wat? In zijn handbagage. Ja, dat waren wel dingen dat ik dacht van, oké, wat gaan we doen? Uiteindelijk mocht het helaas niet.
1: Ja, en de passagier had wel alle papieren voor de goudvis. Moet je voorstellen, een goudvis in je handbagage. Even Nederlands denken.
0: Ja.
1: Waarom mocht deze goudvis niet mee in de handbagage?
0: Je mag geen vloeistof meenemen.
1: Ja, dat is het. Nou, laten we luisteren.
4: Omdat ze natuurlijk met de 100 milliliter regel zitten.
1: Ja, anders mag je dus gewoon meenemen. Als je met een heel klein laagje water doet, mag die gewoon mee.
0: Ja, een heel klein goudvisje en dan 100 milliliter, dan kan het gewoon. Dit heb je toch rare mensen.

0: binnenkort ook wel eens leuk om als vergepenietje Sing van Dr. Alban te draaien. Die moet je maar eens een keertje aanvragen. It's My Life hoorde je uit 1992. En Supertramp, It's Raining Again. En daar klopt helemaal niets van. Tenminste, vandaag is het een prachtige, mooie dag. En ik heb eigenlijk een lange broek aan, terwijl ik eigenlijk een korte broek aan zou moeten doen. Maar ja, dat doe ik morgen dan. Goed, op een WK-voetbal gelden de regels voor iedereen. Tenminste, dat zou je denken. Maar de Verenigde Staten lijken ineens een uitzondering te zijn. Topscorer voor de VS, Balogun, die kreeg tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart en zou daardoor automatisch geschorst zijn voor de 8e finale tegen België. Tenminste, tot gisteren. Want plotseling draaide de FIFA de schorsing terug en dat gebeurde nadat Donald Trump persoonlijk had gebeld met FIFA-president Gianni Infantino.
1: Daar wil ik alles over weten.
0: Ja, nou, ik denk, dan ga ik er toch even bellen met NOS-sportjournalist en podcastmaker Guido van Gorp. Hij maakte de serie Gianni's Imperium. En werd als geen ander hoe de macht binnen de FIFA werkt. Guido, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Volgens mij is dit nooit gebeurd sinds 1962. Dat een rode kaart en een schorsing zomaar wordt kwijtgescholden. Maar je moet even iets uitleggen, want dat weet ik niet precies. Is de rode kaart nou nog steeds wel aanwezig? Of is de schorsing teruggedraaid? Hoe werkt dat nou?
2: Hij kan gewoon spelen, dus in die zin is hij niet aanwezig.
0: Okay.
2: Maar hij heeft een soort voorwaardelijke schorsing. Dus dan, ja, als hij ooit weer iets doet, dan krijgt hij het dubbel, zeg maar. Zoiets. Zo'n soort constructie is het eigenlijk.
0: En is dit nou een bizar en schandalig besluit van de FIFA?
2: Ja, nou, bizar is het absoluut.
0: Ja.
2: Ik bedoel, je zei het net al, hè, 62, dat is de laatste keer dat ze een rode kaart hebben ingetrokken tijdens een WK.
0: Mm-hmm.
2: En de hele voetbalwereld, van Rooney tot Roy Keane tot Sepp Blatter zelfs, die spreken er allemaal schande van. Die zeggen, ja, dit kan toch niet. Weet je wat hier nu gebeurt? Het is gewoon, ja, noem het maar, klassejustitie, vriendjespolitiek, de geloofwaardigheid en de integriteit ook wel van het voetbal staan eigenlijk allemaal op het spel. Want ja, als je eenmaal gaat sjoemelen met regeltjes, waarvan iedereen dacht, die zijn toch klip en klaar. Een rode kaart is toch een rode kaart.
0: Mm-hmm.
2: Ja, als je daarmee eenmaal gaat sjoemelen, ja, waar is het einde dan? Hè?
0: Maar ik las vanochtend dat er ergens in de regel staat dat dit dus wel mag. Het kan dus wel.
2: Nou ja, je hebt er is heel veel interpretatieruimte. Het gebeurt natuurlijk.
0: Zo werkt het,
2: zo. Dus de regels zijn vaag en misschien ook wel opzettelijk vaag.
0: Mm-hmm.
2: Maar één ding is helder. Als je een rode kaart krijgt, dan is het in een WK gewoon heel simpel. De volgende wedstrijd moet je brommen.
0: Ja.
2: En dat daar nu afstand van wordt genomen met de hele achtergrond. Hè, want dat is het natuurlijk wat het pikant maakt.
0: Mm-hmm.
2: Het is niet zo dat die rode kaart meteen in twijfel werd getrokken en dat daardoor heel veel discussie was en dat hij nu ingetrokken is, weet je wel. Nee, het gaat juist om dat belletje met Trump, waarvan nu een echte serieuze media in Amerika allemaal van hebben gezegd, dit is waar gebeurd. De New York Times baseert zich zelfs op 4 bronnen die allemaal aanwezig waren bij dat telefoontje van Trump met Infantino. Dat hij heeft gezegd, ja, beste vriend Gianni, die rode kaart van onze sterspeler, die moet toch wel weg. En dat gebeurde 4 dagen later. En hoe dat dan precies allemaal gebeurt in die achterkamertjes, weet niemand.
0: Mm.

0: feit is wel dat het verzoek is gedaan. En dat we nu zien dat die rode kaart weg is.
1: Ja, hij heeft het ook erkend, hè, Trump. Hij heeft nu gezegd, dat klopt, ik heb wel gebeld. Maar ja, ik heb gewoon alleen maar gezegd tegen... Ja, ik heb tegen Infantino gezegd van... kijk even wat je kunt doen.
0: Klopt, ja. Ja. Nee, Trump danst nu de Polonaise. Ik weet niet of hij het kan. Maar dat doet hij in ieder geval ergens in die Oval Office.
1: Hij huppelt waarschijnlijk, ja. Heeft dit te maken met die FIFA Peace Prize... die hij gekregen heeft van Infantino?
0: Nou kijk, het vlijt natuurlijk wel. En ergens is al veel langer. Want Gianni Infantino is al 10 jaar aan de macht. Toen is eigenlijk al de eerste toenadering richting Trump gedaan. Want Trump die kwam in 2016 kwam hij ook aan de macht. Die twee die vonden elkaar eigenlijk meteen. En in de eerste termijn van Trump werd het WK ook toegewezen aan Amerika.
1: Ja.
0: En normaal gesproken maak je dat niet af. Want je bent dan 4 jaar later ben je vervangen. En hij kwam weer terug, Trump. En dat WK is ineens weer ook in zijn termijn aanwezig. Dus hij is hartstikke blij. En die twee die kunnen elkaar hartstikke goed vinden.
1: Mm-hmm.
0: Maar elke moraal en wat je denkt van dit is normaal. Dat wordt allemaal boord gekieperd. Want er is maar één ding heilig in de wereld van FIFA.
1: Geld.
0: Dat is een goed WK. Een goed WK betekent veel geld.
1: Ja, tuurlijk. Ja, okay.
0: Dus eigenlijk wel geld.
1: Ja, komt het altijd weer op geld in. En dan gaan er ook lange speculatie dat toplanden en sterspelers de hand boven het hoofd wordt gehouden. Dat wordt ook wel verteld over Messi. Volgens mij had Messi weer een keer hands nu gemaakt tijdens een van die wedstrijden. Die hele voetbalbond, zijn al dit soort gasten nog wel onafhankelijk? Hoe werkt dit nou? Nee toch?
0: Nou kijk, weet je de onderbuik van fans snap ik enorm goed.
1: Hmm.
0: Want het lijkt op klassejustitie. Alleen er is geen flimpertje bewijs dat ze Messi ook daadwerkelijk de hand boven het hoofd houden.
1: Nee.
0: Dus dat niet. Maar ja, is het allemaal onafhankelijk? Het antwoord is heel simpel, nee. En in de podcast hebben we ook mensen aan het woord gelaten die ooit toezichthouder waren bij FIFA. En die onder druk werden gezet door Gianni Infantino himself.
1: Oh.
0: Om te doen wat hij wilde dat ze deden. Nou, dan ben je niet meer onafhankelijk. En die mensen zijn al jaren geleden uit de FIFA gestapt. En er kwamen eigenlijk ja-knikkers voor terug.
1: Ja,
0: en als je alleen maar door dat soort gasten omringd wordt en de politieke belangen worden groter en weet ik wat allemaal. Ja, dan kom je uiteindelijk in de situatie waarin we nu zitten.
1: Oké.
0: En de schaal, waar het eindigt, I don't know.
1: Nee. Sepp had er altijd ook wel een handje van, toch? Dus niet alleen maar Infantino was dat.
0: Nee, zeker. Nee. Kijk, maar de grap is dat juist diezelfde Sepp Blatter nu over Infantino zegt dat het een schande is.
1: Ja, precies.
0: Het voetbal mag nooit de speeltuin worden van de politieke macht. En dat soort teksten heeft hij nu allemaal heel stoer. Onder zijn leiding was het trouwens ook allemaal niet best, hoor.
1: Vreselijk, ja.
0: Maar hij heeft wel een punt.
1: Guido, even tot slot. Wat gaat er gebeuren? België of de Verenigde Staten? Wie gaat er met de winst vandoor?
0: Nou, nu Balogun speelt in de spits. Nee, ik ga gewoon voor België. Natuurlijk.
1: Je gaat voor België, zoals wij
0: die
1: allemaal.
0: De
1: podcast over Gianni Infantino, Gianni's Imperium, is te beluisteren via de verschillende podcastplatforms. Dankjewel, Guido.

0: vriendin. Ja, want die is geweest. Die is afgelopen weekend is er bij Bruno geweest. En zij vindt dat het een van de beste concerten is van de afgelopen jaren die zij gezien heeft. Dus, nou, ik hoop dat je nog kaarten hebt. Morgen is hij voor het laatst in Nederland. En ik kon er zelf niet bij zijn. Dat vond ik echt heel vervelend. I Just Might is de laatste verschenen single van Bruno Mars. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, president Trump zegt, ik heb inderdaad gebeld met de FIFA over de rode kaart van de Amerikaan. En stel je voor, je beste vriendin blijkt ineens je zus te zijn.
0: Pardon?
1: Dat gebeurde in Brabant, hoor je zo meteen.
0: Oh, yeah.
2: Radio 10. Gijs op 10.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: 18PLUS, speelbewust.
1: Ja? Serieus?
2: Oh,
1: wat een geld!
3: 18.000, wat verdikken we.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18PLUS speelbewust.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
7: Odido. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleine formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop, gewoon om de hoek.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: tot op de meest getoonde prijs.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ja, goedemiddag. Inmiddels 7 seconden na 5 uur. Hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk... Martijn Nijhuis, goedemiddag.
7: Goedemiddag Gijs. President Trump heeft toegegeven dat hij heeft gepraat met FIFA-baas Infantino over een rode kaart voor een Amerikaanse spits. Maar, zegt hij, ik heb alleen gevraagd om nog eens naar de zaak te kijken, omdat die spits geen overtreding maakte. Uiteindelijk gaf de FIFA geen straf en daardoor kan die voetballer vannacht gewoon tegen de Belgen spelen. Asielminister Van den Brink roept 10 gemeenten op het matje die zich niet aan de spreidingswet houden. Ondanks een waarschuwing willen plaatsen als Aalten en Valkenswaard geen opvangplekken voor vluchtelingen. Er zijn meer gemeenten die zich niet aan die spreidingswet houden, maar Van den Brink begint eerst met deze 10. Microsoft gaat meer dan 3000 banen schrappen. Mensen die weg moeten werken bij afdelingen die zich bezighouden met de Xbox smeltcomputer. Oh. Het is sowieso anders met de Xbox, zegt Microsoft, want die tak is niet gezond. Concurrenten maken veel meer winst. En een ongelooflijk verhaal bij Omroep Brabant over twee vrouwen die al jaren bevriend met elkaar zijn. Allebei geadopteerd uit India, dus dat schept een band. En dat is niet het enige.
8: We zagen eigenlijk dat we heel erg op elkaar leken. Onze neuzen zijn hetzelfde en onze lach is hetzelfde.
7: Ja, ze lijken zo op elkaar dat ze elkaar al sinds het begin zusje noemen. Maar ze waren benieuwd of ze ook wel ergens echte familie hadden. Dus ze schreven zich allebei in bij een DNA-databank. En toen belde de ene vrouw de andere op.
8: Heb jij ook bericht gehad? Want het kan zijn dat wij dan een zus zijn van elkaar.
7: Ja, dat was dus zo. Het waren gewoon zusjes. Oh. Niet alleen beste vriendinnen, maar gewoon familie.
9: Ja, en dan dat het echt waar is, dat is eigenlijk ongelooflijk.
7: Ja, ze waren destijds allebei dus door een ander Brabants gezin geadopteerd.
6: Nou ja, what are the chances?
7: Dat geloof je.
6: Chances. Ja. Wat zijn de kansen?
7: Ja, nou niet heel groot.
6: Nee.
7: Het Radio 10 weer. Vanavond zonnig, vannacht een graad of 17. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Zonnig dus, meest in het zuiden. In het noorden soms een bui. En dan wordt het 22 tot 28.

0: Nou, vooral in de Randstad, Gelderland en in Brabant. En op de A4 richting Rotterdam. Daar sta je 3 kwartier stil tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Ketelplein. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp ook 3 kwartier file tussen knooppunt Raasdorp en De Hoek. En op de A50 Arnhem-Oost, daar heb je 1 kwartier vertraging door een snelheidsbeperking tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
1: Oké, nou niet te hard rijden, kom veilig thuis. Wij blijven lekker bij en we gaan straks jouw werkdag ook afsluiten. Niet met de Eagles, maar wel met Glenn Frey en de Heat Is On.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
3: €2,99. Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

Meestal komen we hartstikke goed uit. Er is het 5 minuten over 5. Maar als we iets eerder uitkomen, is er niks aan de hand. Het is inmiddels 4 over 5. Maar dat doet niets af van de situatie. Zeker! Want als je dit

0: Ja, we hebben leuk tv-nieuws. De vrouw met de heese stem. De grote bos blonde haren. Beetje roodachtig haar. En het talent om je aan het lachen te maken. En het aan het denken te zetten. Komt terug. Margreet Dolman is vanaf september elke zondagochtend weer te zien op televisie.
1: Stavermans Shownieuws.
0: En achter Margreet zit natuurlijk een man die al meer dan een halve eeuw moeiteloos schakelt tussen zichzelf, Margreet Dolman, dominee Grendaat, Bert en Grover.

0: Nou, valt wel mee hoor.
1: Nou, wat gezellig toch, om, om weer even zo op de radio aangekondigd te worden.
0: Ja, het is heel leuk. En ik vind het ook leuk om weer met Margredommen te beginnen.
1: Ja, nou, het is natuurlijk hartstikke leuk nieuws over Margreet. Maar vorige maand stonden we toch even stil. En waren we allemaal ontroerd natuurlijk over het overlijden van Wim T. Schippers. Hoe is het nu? Hoe is het nu met je?
0: Nou, ja, je bedoel zeggen, je kunt het lastig om te zeggen, je raakt eraan gewend. Maar je legt je erbij neer eigenlijk.
1: En ja.
0: Wim heeft heel veel achtergelaten. En hij had het moeilijk met de dood van zijn vrouw een paar jaar geleden.
1: Ja.
0: Hij was wel weer heel ondernemend, ook met kunst. Hij zou weer in de theevat weer dingen doen. Mm-hmm. En hij was bezig met een kunstwerk voor het Stedelijk Museum.
1: Ja.
0: En dan is het toch. En hij was weer. Ja, misschien ook wel. Het klinkt raar, maar ook weer. Omdat we weer met Bert en Ernie begonnen waren. Reageerde hij ook weer. En hij voelde zich ook enorm verbonden met Ernie.
1: Ja.
0: Het was niet natuurlijk zijn belangrijkste levenswerk. Maar het was ook het kinderlijke in hem. Wat hem opgewekt maakte. Hij voelde zich verbonden met Ernie eigenlijk. Ja, dat is.
1: Op zich is dat logisch natuurlijk, want jullie hebben dat ook 50 jaar lang gedaan.
0: Ja, meer dan 50 jaar.
1: Meer dan 50 jaar.
0: Voor Netflix waren we weer bezig met nieuwe afleveringen. Allemaal vorige maand nog heeft u nog dingen gedaan.
1: Ja. En in het nieuwe tv-programma zal de eerste aflevering ook deels in het teken staan van Wim T. Schippers. Wat voor herinneringen ga je ophalen in die eerste aflevering? Of Margreet dan?
0: Nou, ik denk, het loopt toch wel door elkaar op hoor. Margredommen presenteert het, maar Dominic Clement zit er ook in. En dat ik als mezelf ook weer dingen ga interviewen. Nou, de beginperiode.
1: Je gaat jezelf interviewen of niet?
0: Als mezelf ook weer.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Ik heb ook een hele serie gedaan in het voormalige Betty Asfalt complex, de Zinderende Zondagmiddag. Mm-hmm. Met hele lange gesprekken. Ook laatst nog met Jan Haasbroek en Becky Melissen. Maar ik wil misschien wel aan de begintijd van Wim bij de VPRO met Hoepla en Giet Jaspers en Hans Verhagen. En misschien ga ik ook wel het hebben over de vrijheid die je toen kreeg. En ook het feit dat de journalisten en de kunstenaars, de programmakunstenaars, de macht hadden.
1: Ja.
0: Eigenlijk wat Wim ook had met Ron Flonflon. Het is zonde dat die ruimte er niet meer is voor afwijkende radio en afwijkende televisie.
1: En klopt het ook dat hij de eerste was die een naakt model op tv liet zien?
0: Ja, Phil Bloem.
1: Phil Bloem,
0: In de hele wereld was nog niet vertoond.
1: Nee.
0: Eigenlijk. En zij zochten de grenzen op.
1: Ja.
0: En de VPRO, die riep ze dan wel weer ter verantwoording. En daar werden ze weer uitgegooid. Ja. En hebben later weer aangenomen. Maar dat was.
1: Ja, dat was de lol natuurlijk, toch?
0: Eén op één. Roelof Kiers, die toen hoofdredacteur was van de VPRO, en Jan Blokker, die er waren, die werden dan kwaad. En dan gooiden ze Wim eruit. En ook Giet Jaspers en Hans Wagen. En dan een paar weken later, dan werd Wim weer gebeld of hij toch nog weer wat wilde doen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het was heel helder. Nu is die hele publieke omroep ligt eigenlijk op zijn gat. Het is zo moeilijk om daartussen te komen. Mm-hmm. Door alle managers en alle lagen. Je hebt genre managers, netmanagers, je hebt hoofdredacteuren.
1: Erg slecht overzien hoor, op een of andere manier. Ja,
0: en bij RTL is het nu makkelijker eigenlijk.
1: Ja. Ja, want het is gewoon een zender.
0: Een open zendtijd eigenlijk. Hè? Dat is het opzet. Ik dacht, ik wil eigenlijk de formule van Harry Benz. Dat je gewoon zendtijd koopt. Ja. En dan vrij bent.
1: Ja, ik ben zo blij dat er nu een alternatief is voor Harry Benz. Gewoon op zondag.
0: Ja, culture.
1: Ja, heerlijk. Oké, Margreet weet het. Zeg ik dat goed? Zo heet het. Margreet begrijpt het. Want Margreet begrijpt natuurlijk alles. Is Margreet ook toevallig in de buurt nog even? Dat ik nog even iets aan haar kan vragen of niet?
2: Dat zou kunnen. Maar
1: ja, het is misschien
2: altijd een beetje lastig om iets over te nemen van anderen.
1: Nou, dat begrijp ik ook. Maar Margreet, fijn dat je ons nog even te woord wil staan. Zou je tot slot nog even kunnen uitleggen waarom we in september elke zondagochtend met jou op moeten staan?
2: Nou, ik heb enorme behoefte zelf ook aan wat warm menselijke invalshoeken. Eigenlijk. En dat ga ik brengen op de zondagmorgen. Zodat de mensen zin hebben in de hele week. Ja. En zin hebben in de zondag. En zin hebben in het leven. Dus betrouwbare informatie. Ook betrouwbare politieke informatie. Veel kunst en cultuur. Mm-hmm. We gaan elke week aandacht besteden aan wat voor films er te zien zijn de komende week. Wat voor theatervoorstellingen er zijn. Hein Jansen, die gaat meedoen. En waarschijnlijk ook Roel Maderink en Suzanne Koede. Dus heel veel mensen.
1: Wat heerlijk.
2: Ja, je moet afronden.
1: Ja, ik moet echt.
2: Ja, dat hoor ik.
1: Maar ik vind het wel heerlijk. Het lijkt me nou ook zo leuk, Margreet, dat u of dat jij een keertje langskomt op vrijdagmiddag. Voor de vrijdagmiddagborrel hier bij Radio 10. Zou dat een goed idee vinden?
2: Oh ja, nee, graag.
1: Ja?
2: Graag.
1: Oké.
2: Okay, kom jij een keer bij mij langs?
1: Dan kom ik bij jou langs. Dat spreken we dan bij deze
2: af. Margreet Dolman begrijpt het vanaf 6 september.
1: Paul

0: Studio Gijs op 10. En elke maandag tot en met vrijdag spelen wij ook de top 4000 in 40 seconden. En dat gaan we straks gaan we dat ook weer doen. En dan maken we het file net eventjes wat draaglijker voor je. En we hebben het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Het kabinet voert de druk op bij lokale politici. Die vindt dat ze zich moeten houden aan de spreidingswet. En iedereen zou eigenlijk veel langer vakantie moeten hebben, zeggen onderzoekers.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Namelijk ook beter voor het bedrijf. Hoor je zo meteen.
0: Oké.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Hey.
11: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
10: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
11: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
14: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
15: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
19: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Als je Vodafone mobiel
23: met een nieuw Ziggo internet.

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Ja, goedemiddag. Ook vanavond nog een beetje zon. Vannacht een graadje of 17. Morgen in het noorden soms een bui. Verder bijna overal zonnig bij 22 tot 28 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Want die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, op een heleboel plekken. 105 om precies te zijn. Op de A4 richting Rotterdam heb je bijvoorbeeld een uur vertraging tussen Roelevarensveen en knooppunt Ketelplein. Op de A17 vanuit Roosendaal heb je ook een uur file tussen knooppunt De Stok en Roosendaal Noord. En op de A50 Arnhem-Oost sta je 3 kwartier vast tussen knooppunt Grijshoort en Valburg.
1: Oké, nou heel veel sterkte. Wij gaan proberen om die file wat draaglijker voor je te maken met de top 4000 in 40 seconden. Ga ik zo met je spelen en wie weet wel live met jou op de radio. Dat zou helemaal te gek zijn. En als dat lukt, dan kun je €100 aan thuisbezorgd tegoed winnen. Dat zo direct. Maar eerst het nieuws. Met Martijn Nijhuis. Goedemiddag, Martijn.
3: Goedemiddag, Gijs. Het kabinet voert de druk op bij de lokale politiek. Die zou zich moeten houden aan de spreidingswet. De eerste 10 gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen moeten langskomen bij asielminister Van den Brink. President Trump heeft inderdaad met de FIFA gepraat over een rode kaart voor een Amerikaanse sterspeler, zei hij op een persconferentie. Niet om de schorsing te schrappen, zegt hij, alleen nog eens naar die overtreding te kijken. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door de Sloveense toprenner Pogacar. De rit ging door de Pyreneeën naar het Zuid-Franse Les Angles en Pogacar was de snelste in de slotklim.
1: Ja, dan heeft Gio toch gelijk, hè? Ja. Die hadden wij vorige week aan de telefoon.
3: Wel vaker,
1: die,
3: ja.
1: Ja. Nou ja. Dat, ja, qua wielrennen dan.
3: Ja, zeker. Ja,
1: Gio Lippens, daar hebben we het over.
3: Zeg Gijs, hoeveel dagen hebben wij op vakantie nodig om bij te komen van het werk?
1: 365.
3: Ja.
1: Of, nee, dat is, ja, is een grapje. Maar ik heb mij ooit laten vertellen, volgens mij is een onderzoek geweest dat het 3 weken is. Je moet minimaal 3 weken op vakantie en dan begin je een beetje bij te komen.
3: Ja,
1: dat... Is dat zo of niet?
3: Ik denk dat dat een soort wishful thinking is.
1: Oh.
3: Het is namelijk bijna 2 weken.
1: Het is bijna 2 weken,
3: dus pas na 14 dagen kan je vakantie pas echt beginnen. Dus laten we eerlijk zijn. Ja, misschien heb je dan wel 3 weken nodig om echt tot rust te
1: precies,
3: komen.
1: Precies, want dan in de derde week dan begint het...
3: Dan kom je echt tot rust. En vooral bij zo'n inspannende baan als die wij hebben natuurlijk.
1: En in de vierde en de vijfde week dan moet het helemaal dat je lichaam tot rust komt.
3: Die onderzoekers zeggen erbij, die batterij moet ook worden opgeladen. Want dat is zeker dan echt goed voor je werk. Maar hoe lang heb jij nodig?
1: Ik vind het wel lekker om 2 weken op vakantie sowieso te gaan. Dit jaar gaan we een beetje heen en weer. Gaan we af en toe dagjes doen en zo. Gaan we al van dat soort dingen doen. Maar wel een week of 2, 3. Volgende week dan heb ik vakantie.
3: Ja, dus in theorie zou jij uitgerust terug moeten komen.
1: In theorie zou ik uitgerust terug moeten komen.
3: Okay. En jij,
1: dus je moet me wel met rust laten. Je moet geen appjes sturen.
3: Nee, dat doen we
1: dan
3: sowieso
1: ben
3: niet.
1: Ik uitgerust.
4: Ja, Gijs Staverman, 3 weken vrij. Dat we dat nog mogen meemaken. Maar ja, dan nog.
1: Ja, dat ik dat nog wel meemaken.
4: Ja, dat jij dat nog wel meemaken ook vooral. Mm. Ik heb 2 weken vakantie. We hebben niet allemaal zo'n luxe baantje zoals jij, Gijs.
1: Ja, Rick heeft 20 weken vakantie.
4: Ja,
1: toch? Die heeft zoveel gespaard.
4: Die heeft iets beter onderhandeld, denk ik.
1: Ja, dat is. Nee, hij heeft nooit vakantie genomen.
3: Maar wat ga jij doen? Ga jij een actieve vakantie doen?
4: Ik heb geen idee nog. Ik heb nog niks geboekt.
3: Nou,
4: misschien zit ik gewoon 2 weken thuis.
3: Goeie tip. Je zou namelijk denken, als je een beetje uitrust op vakantie, een beetje slaapt, is goed voor je. Maar dat is niet zo.
1: Oh.
3: Hoe actiever je bent op vakantie, dus als je bijvoorbeeld gaat fietsen of zo, dan hoe sneller je tot rust komt.
1: Oh.
3: Dus ik weet niet wat Lisanne gaat doen, maar...
1: Ga jij iets... Lisanne die houdt voornamelijk even de mond dicht.
5: Nou,
1: die
5: is aan het bijkomen. Nou, ik denk dat ik vooral zandkastelen ga bouwen met mijn kind op het strand.
1: Oh ja,
3: daar ben je wel wat aan doen, ja.
1: En dan heel actief. Ja. Kom je het meeste tot rust.
5: Nou, je wil niet weten hoe zwaar het is om de hele dag achter zo'n kind aan te rennen.
1: Maar heb je ook van die kinderen dat ze dan tegenaan schoppen en dat ze dan het zandkasteel omver...
3: Dat en huilen, dat soort dingen. Ja, ik snap niet, ik heb helemaal geen behoefte aan vakantie.
1: Nee?
3: Ik heb vaker gezegd, nee joh, ik heb gewoon
1: maar
3: een hele leuke baan.
1: Nee, kijk, ik wil net zeggen, actief op je werk ben je ook niet, dus actief op vakantie. Dat zou dat ook niet zijn. Dat is een grapje hoor.

0: Mai Tai, dat is ook hartstikke lekker. History, dat hoorde je hier bij de meeste muziek in de middagshow.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Oh ja, ik zou het heel spannend vinden. En ik zou het ook heel dapper vinden als jij het aandurft om met mij mee te spelen. 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd. En dan win je 100 euro aan thuisbezoek.

vraag is, op welk Limburgs festival was Teddy Swims onlangs nog te zien? Het is niet zo heel ingewikkeld. En anders kan je het altijd googlen. Maar hou je ogen wel op de weg als je in de auto zit. Heb je antwoord via de gratis Radio 10 app. En misschien speel je zo mee voor 100 euro aan thuisbezorgde goed. Hier bij Gijs op 10.

0: ervoor te krijgen, omdat het zo snel is uitverkocht. Maar goed, Pinkpop, daar kon je hem zien. Nou, dat betekent dat je mee mag doen, Dinette.
1: Gaaf.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Ja. 58 jaar ben je, je komt uit Markelo. Je krijgt zo 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag alle twee, maar ik zou het bij eentje laten, want dat scheelt je tijd. Als je niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden of 10 platen of artiesten te herkennen, dan win je 100 euro aan thuisbezorgd tegoed.
1: Mooi.
0: Leuk, hè? Ja. En hoe is het in Markelo? Zijn daar genoeg restaurantjes te vinden? Waar je lekker veel dingen...
1: Er zijn genoeg restauranten waar je kunt
0: thuis eten, bezorgen.
1: Waar je thuis bezorgen ook wel. Ja. In Goor wel, in Lochem wel.
0: Oké.
1: Okay. Dus,
0: nou, grote, dat is het.
1: Ik
0: help het je hopen dat het allemaal gaat lukken. En dat je die 100 euro ook te pakken hebt. Maar we moeten eerst nog even een spel spelen. Zullen we gaan beginnen?
1: Ja, laten we maar beginnen.
0: Dinette, hier is nummer 1. Daar gaat

0: Ja, ja, dat is die artiest die we net draaiden. Dat klopt, ja. Ja. Hoe heet hij nou? Teddy Swims. Ja, dit zijn gewoon de zenuwen natuurlijk. Oké.
1: Ja,
0: nou, we doen er nog eentje. Hier is nummer 2.

0: Als die weet, pas dan, hè. Als die doorloopt, is het niet goed.
1: Ja, nee, dat is een doortang, zei ik al.
0: Ja, maar dat is niet goed, schat. Dat is niet goed. Nee, Dinette, dat is niet goed. Het is Bestil. Bestil en Pompeii. Ja.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja, niks aan de hand. We gaan er nog eentje doen. Dit is nummer 3.
1: Dat is David Bowie.
0: David Bowie, ja, heel goed. Oké. Nou, we hebben er nog één.
1: Everybody Get Up.
0: Ja. En weet je toevallig ook van welke band het is of niet? Want ze zongen dit ook toevallig.
1: Nee, weet ik zo niet.
0: Ze bestaan uit 5 personen. 5? Ja, heel goed. Oké, ik heb er nog één.
1: Lady Gaga,
0: heel goed. Een pokerface. Nou... ja, je hebt veel tijd verloren in het begin, maar je hebt er inmiddels al 3. Je moet er nog 7. Je hebt nog 10 seconden over.
1: Ja. Gaat...
0: Nou, we gaan straks met z'n tweeën huilen, maar er moet wel de tijd voorbij zijn. Dat is het nog niet. Laten we eerst deze nog even doen.
1: Queen
0: is goed. En One Vision. Ik heb er nog één.
1: Boy George.
0: Culture Club is goed, ja. Ja, nee, Boy George die heeft ook een soort van hele bijzondere solo carrière gehad. Maar het was Culture Club en Do You Really Want to Hurt Me?
1: Ja.
0: Oké, ik heb er nog één. We hebben nog 4 seconden overigens.
1: Direct,
0: ja, hartstikke goed. En My Blood. Je hebt er 6 geraden, je moet er nog 4 en nog 3 seconden over. Ik denk niet dat het gaat lukken, maar we gaan het toch proberen. Hier is de volgende.
1: On the Lonely Highway van Chris Rea?
0: Nee. Ik vond wel dat je heel ver kwam. On the Lonely Highway, dat zong je wel, maar het was Blue Hotel van Chris Isaak. Ja. Nou, ik vond het niet verkeerd, hoor. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Je hebt ook nog best wel wat tijd ingehaald. 6 heb je er geraden, 4 moest je er nog. Helaas heeft de tijd je dan ingehaald. Maar ik heb wel leuk nieuws voor je, Dinette. Want ik heb de Gijsblokjes voor je.
1: Oh, dat is helemaal leuk.
0: Ja, dat is leuk, hè. Dan drijf ik in je glas binnenkort.
1: Ja, een beetje warmer weer. Dus dat
0: met een warmer weer.
1: Ja, dat is leuk. Ja.
0: Ik vond het hartstikke leuk dat je meedeed en een fijne avond.
1: Ja, insgelijks, hè.
0: Dankjewel.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel.

al wist, de computer die had een beetje een ingewikkelde, moeilijke platendag of zo. Bij dit geweldige spel, top 4000 in 40 seconden. Maar Dinette die heeft het goed gedaan. 6 had ze er helaas niet genoeg voor de 100 euro. Maar de Gijsblokjes die komen er wel zo snel mogelijk aan. En elke dag spelen we dit spel. En als je het nou denkt van...

wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewish. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Goedenavond, over 20 seconden is het exact 6 uur. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 Nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
11: Goedenavond Gijs. Een man uit Zwijndrecht is opgepakt in een grote zedenzaak. Hij zou een flink aantal meisjes onder druk hebben gezet om naaktfoto's naar hem te sturen. Dat deed hij hier, maar ook in het buitenland. Hij wordt ook verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. De politie kwam de man op het spoor door een tip uit het buitenland. President Trump heeft inderdaad contact gehad met de FIFA over een rode kaart die een Amerikaanse sterspeler kreeg tijdens het WK. Maar niet om de straf van tafel te krijgen. Ik wilde alleen maar vragen om nog eens naar die overtreding te kijken, zegt Trump nu.
12: I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do, but I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision.
11: Ja, dat is ook gewoon een goede beslissing, zegt Trump dus.
10: Ja, de FIFA heeft, ook schaamteloos
11: ja,
10: ook.
11: De FIFA heeft de schorsing inmiddels ingetrokken, zodat ja. De Amerikaan toch kan meedoen. De ABN AMRO Bank heeft last van een storing. Mensen kunnen niet internetbankieren. Ook Ideal gebruiken lukt niet. Ook hebben ABN-klanten moeite met pinnen in de winkel. Waar het aan ligt is nog onduidelijk. ABN AMRO kan ook niet zeggen hoe lang het allemaal nog gaat duren. En een maf verhaal in Mexico. Daar is een hond teruggevonden dankzij het WK voetbal. Ja, fans van het Mexicaanse elftal vierden de overwinning op Ecuador. Uitzinnige fans die droegen een hond door de straten. Was te zien op een livestream. Ja, dat arme hondje werd aan zijn pootjes omhoog getrokken.
10: Ah, oh, zielig, maar je hoort hem ook woef, woef, woef.
11: Ja, nou serieus, een Mexicaanse vrouw die zat te kijken, die dacht... Huh? Dat is mijn hond, die is al een maand weg. En ze herkende ook nog eens de straat, dus daar rennen ze meteen naartoe.
13: No te pases, mi fiago. Me encontramos en el estadio.
11: Ja, helder verhaal, ze had het hondje gemist. De hond is een beetje verzwakt, maar verder gaat het hartstikke goed.
10: Oh, wat heerlijk nieuws.
11: Lief toch?
10: Ja, dit soort nieuws krijg je alleen maar in de zomer.
11: Ja, daar ben ik met je eens.
10: Ja, toch?
11: Het Radio 10 weer. Nog steeds op veel plaatsen zonnig. Vannacht een graad of 17. Morgen in het noorden soms een bui. Verder op de meeste plaatsen zonnig. meeste zon dan in het zuiden. En dan wordt het morgenmiddag tussen de 22 en 28 graden.
10: Zeer aangenaam weer. Hartstikke fijn. Dankjewel, Martijn. We gaan naar Robin van der Gie. Om te kijken of het nog steeds zo druk is. Goedenavond.
14: Goedenavond. Ja, helaas wel. Nog steeds 370 kilometer totaal. Op de A4 richting Rotterdam heb je een uur vertraging tussen Roelevarensveen en Knooppunt Ketelplein. Op de A28 richting Amersfoort zijn door een ongeluk 3 rijstroken dicht voor de IJsselbrug. Daarom een uur en een kwartier ruim vertraging tussen Ommen en Knooppunt Hattemerbroek. En op de A58 3 kwartier file door een vrachtauto met pech tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof.
10: Nou, heel veel sterkte, sowieso. En kom veilig thuis. En wij blijven lekker bij je. En dat zeg ik elke dag, maar dat beloof ik ook. Ja, want dat vind ik, als je belofte maakt, maakt schuld. En dat is het allerbelangrijkste. Wij blijven sowieso

0: Chumbawamba. En dan zeg ik dat het gewoon coma-zuip is. En ik denk dat ze het allemaal begrijpen. Of juist niet. Maar dan leg ik dat later nog wel eens een keer uit. Phil Collins, You Can Hurry Love, die hoor je daar weer voor. Wees welkom bij de meeste muziek in de middagshow, terwijl het al avond is. Nou jongens, het gaat allemaal zo snel. Het is 9 minuten over 6. Wees welkom bij Gijs op 10. Mijn naam is Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond.

0: zullen dan ook wel vol zitten. Nou, heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval bij je tot de file voorbij is. En nu de zomervakantie in regio Noord al is begonnen en dit de laatste werkweek is voor regio Zuid, kun je voorzichtig al een beetje gaan nadenken over het inpakken van je koffers. Nou, dat klinkt misschien rustgevend, maar we weten allemaal dat het eigenlijk elke keer een ontzettende ellende is. Want een te goed gevulde koffer, die krijg je namelijk nooit dicht. En nu blijkt hoe dat komt. Veel Nederlanders stoppen hun vakantiekoffer veel voller dan nodig is. Sterker nog, meer dan de helft, 62%, draagt niet alle kleding die meegaat in een koffer op vakantie. Heb jij daar last van Martijn?
1: Ik denk dat ik 6 truien meeneem en ik heb er geen eentje aan.
0: Nee. En zwembroeken doe je ook nooit aan.
1: En ik heb er één extra mee. Ja, sinds dan trek ik ze niet aan.
0: Nee, dan moet je ze niet meer meenemen, want dan vergeet je ze.
1: Ja,
0: volgens psychologen komt dat doordat wij ons bij het inpakken graag verheugen op allerlei activiteiten, rekening houden met verschillende soorten weer en geen spijt willen krijgen van het niet meenemen van kleding. Ik denk altijd, stel dat je een onderbroek of een zwembroek vergeten bent, nou, er zal vast wel ergens een H&M in de buurt zitten en dan koop je er een. Maar ja, zo zitten wij Nederlanders niet in elkaar. Nou ja, als je zelf wel spullen wil meenemen en je gaat met de auto op vakantie, dan kan je maar beter op tijd beginnen met het inpakken van die auto. Toch, Joep?
2: En mijn vader deed dat altijd de avond van tevoren. Moet je voorstellen, dan stonden er 16 van die koffers op de stoep. En mijn ouders die hadden zo'n kutkadet, zou ik maar zeggen. Dan moet je voorstellen, en dan na 4 koffers zat die kofferbak vol. En dan mijn vader, godverdomme. En dan ging die ouwe nadenken, althans, zo keek hij. Weet je wel zo. En op een gegeven moment had hij een inval. Dan had hij een nieuw systeem bedacht. En dan gingen de grote koffers eruit en dan deed hij de kleine koffers. Goed idee. Maar na 7 kleine koffers zat dat ding ook alweer vol. En dan mijn vader, godverdomme. Beauty case. En als je nou enig resultaat ziet, oké, godverdomme. Je kan het beter spookdoos noemen, godverdomme. En dan stond die ouwe te dampen en te zweten en te beuken en te duwen en te persen. En op een gegeven moment, tak, dan was hij dicht. Maar dan gebeurde het, want dan ging hij met de voordeur open. En daar stond mijn moeder met nog 2 koffers, ja.

0: ook alweer 5 miljoen streams erbij. Het is echt ongelooflijk. Het lijkt wel een ventilator. En dat komt goed uit in deze zomer. Olivia Dean en The Man I Need, Michael Sager en zijn band Let's All Chance. Die hoorde je daarvoor.
1: Het vergeet me niet, je.
0: Of

En dan ga ik hem zo met heel veel liefde voor je draaien. En niets is mij te gek. En welke plaat mag dus volgens jou niet vergeten worden? Laat me weten. Je kan me gewoon een WhatsAppje sturen. Niets is mij te gek. Ik heb alles. Dus kom erop. En dan ga ik hem zo met liefde voor je draaien. Maar er is Den Hard.

0: was zo schattig, was dat. En toen deed ik mijn la open van de keuken. De keuken en dan zag ik zo... zag je een heel klein met van die pootjes. En die hing dan over die la. Of die hield hij zich aan vast. Het was net alsof die muis zich een beetje zo aan het optrekken was. En dat heb ik dan wel een keertje meegemaakt. Jij wel eens een rat in de keuken gehad, of niet?
1: Ja, maar we zijn gescheiden inmiddels.
0: Ja, dat kwam van diep en het kwam van ver.
1: Maar daar krijg ik spijt van, denk
0: het
1: ik.
0: Het kwam wel. Ja. Goed, Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Ah, in Tiel is een gijzeling beëindigd door de politie. En president Trump heeft inderdaad gebeld met de FIFA... over die rode kaart van Amerikaanse voetballer. Maar ja, dat is logisch, zegt Trump.
0: Ja.
1: Ik weet waanzinnig veel van dit soort dingen.
0: Ja, natuurlijk. Hij weet van alles.
2: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt...

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Ja, goedenavond. Nog lang zonnig vandaag. Temperaturen vannacht van zo'n 17 graden. Morgen opnieuw zonnig. In het noorden soms ook een bui. Zo'n 22 tot 28 graden wordt het. En waar staan de files nog? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
5: Goedenavond. Nog op 47 plekken. Goed voor aardig wat vertraging. De drie langste vertragingen geef ik je. Op de A2 Eindhoven Utrecht. Een half uur file tussen Sint-Michiels-Gestel en Knoopend Empel. Op de A4 richting Rotterdam een uur vertraging tussen Leidschendam en Knoopend Ketelplein. En op de A28 richting Amersfoort is de weg gelukkig weer vrij na een ongeluk. Maar nog steeds een half uur file tussen Nieuweleusen en Knoopend Hattemerbroek.
4: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven lekker bij je. Misschien wel met jouw vergepenetje zo op de radio. Als je hem nog niet geappt hebt, doe dat dan even via de Radio 10 app. En dan draai ik hem zo met liefde voor je. Binnen een half uur gaat het gebeuren. Nou ja, dan zijn we al weg. Binnen een kwartier. Binnen een kwartier hoor je hem op de radio, want straks hebben we natuurlijk ook de crypto-knijter Kloepert Kanjer. Lex, die is daar al druk over aan het nadenken. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
6: Goedenavond. Een speciale politie-eenheid heeft een eind gemaakt aan een gijzeling in Tiel. Het is een raar verhaal. Volgens Omroep Gelderland werd er een man vastgehouden, maar het is nog niet duidelijk voor hoe lang en ook niet waarom dat was. Het enige dat duidelijk is dat er 5 verdachten zijn opgepakt.
4: Uitje.
6: Opnieuw in een grote extortionzaak. Een man uit Zwijndrecht is opgepakt omdat hij meisjes om naaktfilmpjes zou hebben gevraagd, waar hij ze dan dus daarna mee chanteerde. Er zijn veel slachtoffers, maar hoeveel precies wil de politie niet zeggen. De grote stoomstoring gisteren in Tilburg, dat was helemaal geen storing. Het was een fout in een meetapparatuur. Daardoor leek het alsof het net overbelast raakte. En toen heeft de beheerder besloten om de elektriciteit er even af te halen.
4: Ja, want anders zou het overbelast raken.
6: Precies. Ja, ja. Nu, het effect
4: maar nu

0: dat is wel weer waar.
1: De Gijs, dit is natuurlijk het gesprek van de dag. Hè? President Trump die belde met de FIFA over die rode kaart.
0: Ja, daar wordt over gepraat vandaag.
1: Die kaart werd dus ingetrokken nadat Trump had gebeld. Nou, Trump reageerde daarop, maar die wilde eerst nog even tegen alle journalisten zeggen: dit VK in Amerika, succesvolste WK ooit.
2: It's like 4 times more successful than anything they've ever done. In fact, I said to Johnny, let's do it again. Next time.
1: Ja, Johnny heet hij. Hij noemt hem Johnny.
0: Johnny. Johnny. Here's Johnny.
1: Ja, nou, volgende keer gewoon weer bij ons, hè, Trump. Nou, hij was heel verbaasd, want Johnny die zei, ja, dat kan helemaal niet. Nee. En over die rode kaart. Ja, zegt Trump, ik heb helemaal niet gezegd tegen Infantino dat hij die kaart moest intrekken.
2: But all I did, I asked for a review, because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff.
0: Ja, natuurlijk. Ja, deze man die weet alles van voetbal.
1: Ja, precies. Ik vroeg alleen maar of ze even naar wilden kijken, want ik weet er gewoon heel veel van. FIFA zegt nu ook, ja, we hebben de beslissing wel zelf genomen. En Trump zegt, ja, dit is toch ook heel rare maatregel. Je wilt toch gewoon de beste spelers altijd op het voetbalveld houden?
2: And you want to see a game with your best players. You don't want to say, how would you feel if I took, you know, we take Messi out. Or we took Ronaldo. Ronaldo.
1: Ja, Ronaldo, blij dat hij de naam nog wist.
0: Nee, maar dan moet Ronaldo niet een vuile overtreding maken, dat hij een rode kaart krijgt. Nee, zo simpel is het
1: Trump
0: toch?
1: Trump zegt, sterspelers die tegen elkaar aanbotsen, ja, daar moet je moeilijk over doen. En toen zei Trump, de grote voetbalkenner, die zei iets heel moois.
0: Ja.
1: Hij had nog nooit gehoord van rode kaarten.
2: Red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you gotta be kidding. This guy just hands up. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible.
1: Ja, dat moet je hebben, hè. Eén man die zoveel macht heeft en die dan de uitkomst van een voetbalwedstrijd bepaalt, dat vindt Trump echt niet kunnen.
0: Ja, dat is de man die alles van de spelregels van het voetbal afweet. Ja, dat zei hij net.

0: van hun legendarische live optreden. Ze weigerden namelijk om in gewone kleding het podium op te stappen. Ja, in plaats daarvan verkleden ze zich elke avond in de meest maffe thema's. Zo stonden ze live voor hun fans te zingen als personages uit Star Wars, compleet met stormtroopers. En ze gaven concerten in de Wizard of Oz kostuums en ze stonden regelmatig bij als chirurgen in doktersjassen.
1: Vergeet me niet,
0: ja. Ja, je zal wel een beetje problemen hebben met gewone kleding natuurlijk, hè. Nou ja, dat vonden ze leuk. En Niles Barkley heeft het lang volgehouden. CeeLo Green is toen zelf verder gegaan. Forget You, zo heet zijn hit. Maar dat was dan de gecensureerde versie van Fuck You. Goed, 2006, daar kwam het uit. George Harrison, Got My Mind Set On You. Piet Steenbakkers, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Gijs.
0: Goedenavond. Dag Piet, met Gijs. Uit Tilburg kom je, je bent lekker koffie aan het drinken. En je viert vakantie in eigen tuin, klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Ik wou zeggen, ja, wij hebben een grote tuin. Er staat een grote palmboom in.
0: Oh.
2: Ja, we hebben net alles opgeknapt in de tuin. Geschoffeld en gedaan. Dus ja, daar moet je lekker van genieten.
0: Maar dat is een palmboom die dus in Nederland... moet je hem dan in de winter, moet je dan een beetje bubbeltjes plastic eromheen doen? Of niet?
2: Niet meer. Hij is al bijna 2 meter hoog.
0: Oh, het is een volwassen boom.
2: Ja. Er komen lekker vruchtjes in af en toe. En.
0: Oké.
2: Okay. Ja, nee, hij is wel geworteld naar Nederlandse normen.
0: Oké. Dus een heel klein kokosnootje komt erin. Of een ananasje. Wat zit erin eigenlijk in een palmboom?
2: Nou, palmboom, ja. Er komen bepaalde vruchten 1 keer in het jaar in. Oh. Als hij volwassen is. En die tijd heeft hij net gehad. Dus
0: de vruchten zijn op.
2: De palm. Ze zijn nu op.
0: Ja, maar eet jij ze dan? Mag je ze eten of zijn ze giftig?
2: Nee. Oh. Nee, wij noemen het vruchten, maar dan komt er ook iets van een tak uit met zaadjes en zo.
0: Ja, had je niet verwacht, hè, dat we nu even 3 minuten over de vruchten van je palmboom zouden te praten natuurlijk.
2: Het zou eigenlijk over iets anders
0: gaan. Ja, het gaat over vergeetmenietje, want je hebt een geweldig vergeetmenietje. Waarom heb je dit nummer naar mij toe gestuurd, wat je net naar mij toe hebt gestuurd?
2: Nou, ik kreeg te horen dat van de week Victor Willis overleden is van de Village People.
0: Dat klopt.
2: YMCA is natuurlijk wel een van de bekendste van de Village People.
0: Of Go West, kan ook.
2: Of Go West, ik wou net zeggen. En ja, hun hebben toch ook wel een beetje de disco mee op de kaart gezet.
0: Zeker.
2: Vond ik.
0: Zeker.
2: En

0: ik moest draaien bij een feeststel. Die waren 50 jaar geworden, die waren 25 jaar getrouwd. En die hadden één plaat, en dat was hun plaat, Acta in de Murk, De Kapitein. En dat was De Kapitein, deel 1.
1: Oh.
2: Oh ja.
0: En nou, je raadt het al, je weet wat ik op mijn stickje had gezet. De Kapitein, deel 1.

0: zeker. Ja, dus kapitein Del 2, je moet wel even goed lezen wat
1: hij
0: was.
1: Is heel gezellig geweest.
2: Hij is te boeken. Ja, hij is te boeken. De prijs zakt als een oude onderbroek, mensen. Doe het.
0: Ja, dat is meer te boeken dan. Er zijn nog wat data vrijgekomen. En hij is in de house, dames en heren.
2: Over scheidingen gesproken. Ik heb het in het midden gedaan vandaag.
0: Ja, dat is heel goed.
2: Ik denk, ik doe hem gewoon.
0: Heb je wel je voorhoofd een beetje ingesmeerd?
2: Want ik smeer me goed in. Ja.
0: Doe je factor 50?
2: Ja, ik moet.
0: Ja, moet dat serieus?
2: Ja, ben ik binnen 5 minuten weg.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, absoluut.
0: Ik doe dat dus ook op mijn gezicht.
2: Ja, het is belangrijk. Goed smeren, jongens.
0: Ja, dat vind ik ook. Martijn, moet je ook een keer doen.
3: Ja, maar je hebt van die diepe rimpels. Daar kan ook heel veel in natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Ik ben met een zo'n heel tubetje. Gaat er in één keer gaat er uit. Goed. Vorige week hebben we het goed gedaan.
2: Ik kan me niks meer van herinneren.
0: Ja, nee, maar daarom... woep! Ja,
2: het is een nieuwe week, weet je wel.
0: En we gaan weer wat nieuws doen. De crypto-knijter knoepert. Het is niet een nieuw begrip. Het is een begrip wat we al heel lang spelen, zo rond dit tijdstip. En dat betekent dat Lex een cryptische omschrijving geeft van een plaat. En wij moeten dan raden, hier met z'n allen in de studio, wat het is. En als wij het niet raden, dan heb jij als luisteraar de kans om het te raden. Heb ik zo een beetje goed uitgelegd?
2: Ik zou het niet beter kunnen doen.
0: Ja, oké, dat is heel fijn. Nou... Zullen we het gaan doen?
2: Hij is kort.
0: Lisanne zit er, hè?
2: Die zit al in de
0: denkmodus.
2: Vanaf het moment dat ik de studio binnenkom, schiet ze helemaal in de focus.
0: Ja,
2: ik zag het vandaag gebeuren. Ik denk, pooi, maar het ontspannen ook een beetje.
0: Ja, je hoort
2: allemaal. Hij is heel kort vandaag.
0: Ja, dat is een beetje van die ogen. Ik weet niet hoe je dat moet uitbeelden. Dat je, nou ja.
2: Ik heb het idee dat Gijs nog niet in de focus zit.
0: Nee. Oké.
2: Heel kort, hè?
0: Ja, heel kort.
2: Komt ie.
0: Ja.
2: Fruitige planeet.
0: Fruitige planeet.
2: Fruitige planeet.
3: Bananarama?
4: Nee. Het Venus!
1: Oh ja!
3: Kijk! Wow.
2: Ik probeer alles kort, lang. Gewoon eentje in het.
0: En het lukt, het werkt. Wij herkennen het. Dus het is heel goed.
2: Jullie kennen mijn denkpatroon inmiddels. Ik ga daar toch iets op verzinnen. Morgen ben ik terug.
0: Veel plezier met Lexo. Ja.

0: Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl, stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: I am Vaiana of Motunui.
7: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
8: See her light up the night in the sea.
7: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Wat krijg je van Martijn Nijhuis? Martijn, goedenavond.
1: Goedenavond, Lex. Een zwaar bewapende politie-eenheid heeft in Tiel een eind gemaakt aan een gijzeling. In een flat werd een man vastgehouden. Voor hoe lang en waarom, dat is niet duidelijk. Er zijn 5 verdachten opgepakt. De gegijzelde man was volgens regionale media gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een man uit Zwijndrecht heeft volgens justitie veel slachtoffers gemaakt met sextortion. Hij liet meisjes in chatgesprekken naaktfilmpjes van zichzelf sturen, waarmee hij ze daarna chanteerde. De zaak kwam aan het licht na een tip uit het buitenland. Op zijn telefoon vond de politie allerlei bewijsmateriaal. Een ravage in Terneuzen. Daar is een brandweerwagen op een oprit van een provinciale weg uit de bocht gevlogen en in stukken gebroken. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat niet om de wagen van de officiële brandweer, maar die van chemiebedrijf Dow Chemical. Toezichthouder NVWA waarschuwt voor een bepaalde chocoladereep van Milka. Daar kunnen stukjes rubber in zitten. Het gaat om de Milka Tablet Caramel Melk Chocolade met de houdbaarheidsdatum 25 december 2026. Wie de reep terugbrengt naar de supermarkt, die krijgt zijn geld terug. Het radioteam weer. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt, lokaal wat regen. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
0: Het is minder cliché dan met karamelzeezout.
1: Maar ik ken het anders, toch?
0: Het trekt mij nog niet met rubber. Maar
1: liever wat krokants eigenlijk.
0: Ja, gewoon met... Ja. Maar goed, moeten we misschien even langer over nadenken. Martijn, dankjewel.
1: Yes.
0: Dan Radio 10 Verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen, dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 1 kwartier. De A15 Nijmegen-Gorkum voor Leerdam, 7 minuutjes. En de A20 Gouden Hoek van Holland tussen het Kortland Aquaduct en Terbrechtseplein. Wegwerkzaamheden daar zorgen voor 17 minuten vertraging.
2: Radio 10.

grootste hits aller tijden. Dat bedoelen wij ook, die grootste hits aller tijden. Snapt u wel? Spin Doctors, Two Princes. Bij Radio 10 om 11 minuten over 7. In de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich weer voor een kakeltje verse week. Leven na 7.

6 juli 2026. Wat gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? En het was de dag waarop uit onderzoek bleek dat de helft van de Nederlandse jongeren te weinig beweegt. Hoezo dan te weinig bewegen? Ik moet 5 keer per week mijn fatbike helemaal lopend uit het schuurtje halen in de tuin. Al dus de 15-jarige Jelly Ciano uit Enschede. De dag waarop pijlsnelle rechtsback Denzel Dumfries definitief speler werd van de Spaanse topclub Real Madrid, gebeurt er eindelijk eens iets leuks op rechts, al dus Jesse Klaver. En de dag waarop onze eigen Gordon, gefeliciteerd, 58 werd. En dat vierde hij vanochtend in alle bescheidenheid in zijn eigen ochtendshow, zo vlak voor zijn vakantie, die hij vandaag cadeau kreeg van zijn vrienden van Replay. Ja, een geheel verzorgde reis naar het Never Nooit Meer. Dat is toch heerlijk voor onze Goor. Gefeliciteerd, Gordon, mocht je luisteren. Leven na 7, dat is lachen, winnen en meezingen. Winnen doe je zo met die upgrade van je zomer. De Radio 10 zonnebril, meezingen met Joe Cocker. With a little help from...

0: als het te stil is. Dus staat er een klein radiootje naast haar bedje. Natuurlijk staat hij op Radio 10. Hopelijk leert ze dan gelijk haar klassiekers. Carlo, ik noem dit een waterdichte opvoeding. En zou het geluk zijn bij Super Trooper van ABBA? Ja, het zou kunnen. Ja.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Een beetje zachtjes praten natuurlijk voor de dochter van Carlo. En dan ga ik je vertellen dat je kans maakt op de upgrade van je zomer. Dan hoor ik je denken, Lex, heb je toch nog een paar Radio 10 zonnebrillen Edizione 2026 weten te fixen? Jazeker. Het was druk zetten op de directie, maar ik heb dan ook Polaroids van bepaalde bedrijfsfeesten waarop ze wel moeten zwichten. Altijd handig. En dus heb ik er weer een aantal voor je geritseld deze week te scoren in Hoor je hem, dan scoor je hem. Als je mij weet te vertellen welke top 4000 artiest je hier drie keer heel kort achter elkaar hoort. Komt hier. Komt hier.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja. Is dan niet zo makkelijk. En op het gevaar af dat de dochter van Carlo toch wakker wordt, laat ik hem nog één keer horen. Ja. Het is dan ook niet zomaar een prijs. Radio 10 Zonnebril, Edizione 2026. Wat hij zegt is hier op de...

0: hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel gilet, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Je zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja?
10: Ja, oké, sorry.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
14: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
18: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
3: Hier, moet je opletten.
2: Chocomel?
4: Sloopmelk.
2: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
4: Sloopmelk.
2: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: 500 keer per jaar. Nou, dat is goed. Hanson, Jordan, Mbap. Bij Radio 10 in Leven na 7, waar we spelen.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: En dat doen we met Sjaak uit mijn favoriete wereldstad, Rotterdam. Sjaakie.
2: Hallo.
0: Hoe is het daar?
2: Ja, lekker warm.
0: Ja, heb je ook een lekker dagje achter de rug, Sjaak?
2: Een lekker dagje, ja, eigenlijk wel. Ik was vroeg klaar met mijn werk, hè? En lekker in de airco gezeten.
0: Ja. Ja, ja, die van de warmte, Sjaak. Dat begrijp ik al binnen 30 seconden in dit gesprek.
2: Nou, ik hou er wel van, maar dit is soms wel een beetje extreem.
0: Ja, het kent de gek ook, zeg jij.
2: Ja, ja.
0: Ja. Nou, Sjaak, heb ik slecht nieuws.
2: Oké. Okay.
0: Ja, het wordt nog veel warmer deze week, hè?
2: Oké.
0: Okay. Ja, we gaan de 30 plus weer aantikken.
2: Oh, nee.
0: Ja, sorry, Sjaak, ik ken er ook niks aan doen. Nou, woon je in Rotterdam, dus je kan altijd een beetje uitwaaien bij de rivier, natuurlijk. Even bij het water. Ja, dus dat ken je. Dat is geen probleem. En dan kun je mooi flaneren over de boulevard. Of hoe heet dat bij jullie?
2: Boulevard, hè?
0: De boulevard. Met de Radio 10 zonnebril. Als je mij tenminste weet te vertellen, Sjaak, wie je hier nou 3 keer kort achter elkaar hoort. Komt er nog een keer? Laat maar aanstaan, Sjaak. Wie hoorde je?
2: Dat was Bananarama.
0: Bananarama! Ja, zeker wel. Nou, de postbode is hartstikke blij, want die mag naar Rotterdam met de Radio 10 zonnebril. Sjaak, houdt de zon tegen. Scheelt van jou weer als warmtehater van het eerste uur. Hij komt eraan. Gefeliciteerd, jongen.
2: Oké, hartstikke bedankt.
0: Tot later.

0: Het is het station van de barbecue 10-daagse. Later deze week trappen we af en geven we een record aantal gloednieuwe barbecues weg. Met alles erop en eraan. Je luistert Radio 10, ook voor de Doobie Brothers. En de Long Train Running in Leven na 7. Jouw avondshow, om eens even lekker bij te tanken. Na een al dan niet drukke dag, want hey, het noorden heeft natuurlijk al een vakantie. Lachen, winnen, meezingen, daar staan wij voor. Lachen doen we straks om op vakantie gaan. Jij kan er nog niet te veel over zeggen, maar interessant onderzoekje wat je zo over wil voorleggen. Winnen doe je met de Radio 10 sokken. Ook lekker voor in de zomer, want ademend. En meezingen doe je met onder andere Barry White en Level 42. Zometeen.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
2: Heijn. Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
4: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
3: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie!
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
9: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Hey, jij daar!
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
10: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 2

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
8: Aldi, je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: 8 uur. Frans van der Beek.
1: De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten. Dat gebeurde in de wijk IJsselmonde. Agenten hadden een melding gekregen dat er iemand met een vuurwapen zou rondlopen. Omdat hij niet wilde luisteren, vuurden agenten eerst een waarschuwingsschot af en daarna werd gericht geschoten. De man ligt in het ziekenhuis. Als laatste van de grote steden hebben ze nu ook in Den Haag een coalitieakkoord. Hart voor Den Haag gaat de stad besturen samen met VVD, CDA en DENK. Hart is de partij van Richard de Mos en kwam bij de verkiezingen als grote winnaar uit de bus. Wat de nieuwe coalitie precies met Den Haag van plan is, horen we vrijdag. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte vielen in een week tijd 2000 doden meer dan normaal. De schuld van het kabinet vinden de Groenen, maar hun motie kreeg te weinig steun. De FIFA heeft aan alle discussie een eind gemaakt. Amerika kan vannacht gewoon sterspeler Balogun laten meespelen in de WK-wedstrijd tegen België. Belgen hadden protest aangetekend omdat de FIFA een schorsing vanwege een rode kaart had ingetrokken. Maar België is helemaal geen partij in deze zaak, dus is de protest afgewezen. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
2: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Radio

Beautiful Day. Van een bandje dat er best nog wel is zou kunnen komen. U2, zo heet deze formatie, schrijft u het op. Het is 9 minuten over 8.

0: dat je ook, stel je rijdt een gebied in waar je Radio 10 even niet kunt ontvangen, kunt luisteren naar een gloedje nieuwe podcast. Wow.
1: Ja. Wat een tijd.
0: Zo heet de podcast. Er wordt gepresenteerd door een man die je misschien kent.
1: Met naam Gijs Staverman.
0: Gijs Staverman van de middagshow. Gijs op 10. Hij spreekt de helden uit de 80's en de 90's over die tijden en hun belevenissen daarin. Vandaag gloedje nieuwe aflevering online op alle streamingplatforms. Radio10.nl en Kijk.nl als je het met beeld zou willen zien. Aan te raden, want de prachtige, charismatische Wendy van Dijk is de gast bij Gijs. En zij vertelt onder meer over de verslaving van de artiest waar zij een wereldtour mee deed als danseres. Want zo is ze ooit begonnen. Hathaway. Ja, van die Hathaway. Die had een krankzinnig rare verslaving waar Wendy jarenlang slachtoffer van is geweest. Krankzinnig verhaal. Luisteren. Wat een tijd op je favoriete podcastplatform met Gijs Staverman.

0: Pasta de Mañana. Tot zover mijn Spaans. 8 minuten voor 9:30. Lekker hè, de zomer van 10.
1: Uit de krant.
0: Ja.
1: Of het Fabeltjesland.
0: Ook lekker in de zomer, vooral als het dan s'avonds opeens hard afkoelt. De Radio 10 sokken. Ze zijn te winnen met dit spel uit de krant of Fabeltjesland. Nooit gehoord? Ik leg het uit. Ik leg je een verhaal voor. En jij mag zeggen of dit echt in de krant stond vandaag of door mij is verzonnen. Nou is het lastig, dit spel, op dagen dat er gewoon openlijke schoffering van de regels door de FIFA zelf bijvoorbeeld naar buiten komt. Maar je mag het toch proberen. Dit is het bericht van vandaag. Met de zomervakantie voor de deur of al begonnen. Het ligt er een beetje aan in welke regio je woont natuurlijk. Waarschuwen verkeerspsychologen vandaag in de krant voor een opvallend verschijnsel dat steeds vaker voorkomt tijdens lange autoritten. Volgens hen raken veel automobilisten onbewust geïrriteerd doordat de navigatiestem steeds maar dezelfde aanwijzingen herhaalt. Uit een enquête onder ruim 1500 vakantiegangers zou blijken dat bijna 1 op de 10 bestuurders de navigatie onderweg zelfs even uitzet om rust in de auto en in de kop te krijgen. Opvallend is dat vooral stellen aangaven vaker discussie te krijgen als de navigatie aanstaat dan wanneer ze gewoon op de borden rijden. Kom er nog maar eens onder. 1 op de 10 bestuurders zet de navigatie uit om minder geïrriteerd te raken tijdens de zomervakantierit. Komt dit bericht uit de krant of rechtstreeks uit mijn fantasie? Komt dit rechtstreeks uit Fabeltjesland? Laat het me weten via de Radio 10 app. Goede inzendingen. Maak je kans op die geweldige Radio 10 sokken.

0: Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
5: Geef ruimte.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout? Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
9: The stories are true.
10: The story has just begun.
11: Disney's Vaiana, kom tot leven.
12: See her light up the night in the sea. She calls me.
13: Are you ready to be the hero?
11: Disney's Vaiana, 8 juli.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Lando. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op lando.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Lex Gaarthuis.
13: Ja, ik wil je natuurlijk niet ongerust maken, maar over een paar minuten gaan die Radio 10 sokken er al uit. Misschien win jij ze wel. Eerst hoor je Kate.

0: is de hoogste tijd om dit mysterie voor eens en voor altijd op te lossen.
1: Uit de krant.
0: Ja, ja.
1: Of het fabeltje.
0: Want opvallend bericht bracht ik jou zojuist. Met de zomervakantie voor de deur of al begonnen. Ligt eraan in welke regio je bivakkeert op dit moment. Waarschuwen verkeerspsychologen voor een opvallend verschijnsel dat steeds vaker voorkomt tijdens lange autoritten. Volgens hen raken veel automobilisten onbewust geïrriteerd doordat de navigatiestem steeds dezelfde aanwijzingen herhaalt. Ja, zo'n ritje naar Zuid-Frankrijk is dan, ja, dat wekt irritatie op. Uit een enquête onder ruim 1500 vakantiegangers zou blijken dat bijna 1 op de 10 bestuurders de navigatie onderweg zelfs even uitzet om rust in de kop en vooral in de auto te krijgen. Wij schakelen over naar Den Haag. Daar staat onze verslaggever Michel. Hallo Michel.
2: Hi Lex. Goedenavond.
0: Hoe is het in Den Haag?
2: Rustig. Ja, rustig. Ja, Marokko speelt niet, hè?
0: Marokko speelt. En je hebt een nieuw stadsbestuur. Toch?
2: Ik ken alleen de burgemeester van Zamen.
0: Richard de Mos, die heeft daar na maanden onderhandelen, heeft daar volgens mij een college gevormd, las ik.
2: Zoiets, ja.
0: Zou kunnen.
2: Ben niet helemaal thuis.
0: Je weet wel wie Richard de Mos is?
2: Ja, ik ken hem wel, ja.
0: Oké. Nee, prima. Ik check het maar even. jij gaat niet in de gemeenteraad, hoor ik al, Michel.
2: Nee, geen ambities.
0: Waar heb jij je vandaag wel mee bezig gehouden?
2: Ik heb voornamelijk geslapen, want ik heb vannacht voetbal zitten kijken.
0: Oeh, ja. Jij bent een van die diehards die het gewoon... Nou, mooie wedstrijden, eerlijk is eerlijk. En straks ook een mooie potje natuurlijk.
2: Ja, top wedstrijd.
0: Maar daar gaan we niet naar kijken, want straks Edwin Auwand op de radio met de Top 4000 Classic. Of je zet het geluid uit, want die commentatoren is toch naadje. En dan hou je Ed op het geluid.
2: Nee, jammer Edwin.
0: Kom op nou zeg. Nou, Michel, dan handelen we dit heel snel af. Want als we zo gaan doen tegen onze Ed. Hey, ben jij iemand die navigatiestem uit...
2: In de 4 jaar heb je de WK, hè?
0: Ja, is ook zo. Ben jij iemand die navigatie irritant vindt?
2: Nee.
0: Niet?
2: Nee, ik gebruik hem heel veel met taxichauffeur.
0: Aha, ja dan. Maar door je eigen stadje kan je toch wel vinden inmiddels?
2: Je hebt er sommige straten, dus je denkt van oké, is dat daar zo? En dan is dat makkelijk als je dan de snelste weg daar naartoe rijdt.
0: Ja.
2: Dat
0: hoef je niet na te denken. Een taxichauffeur die de snelste weg wil. Ja. Dat zal wel aan mij liggen. Ik maak ze nooit mee, maar...
2: Ik krijg uur betaald, hè?
0: Ja, precies. Maar zoals Cote de Bie zei, je hebt er ook goede honden. Zo is het ook. Hey, Michel, dat bericht over die navigatiestem en dat onderzoek. Wat denk jij? Komt het uit de krant of rechtstreeks het Fabeltjesland?
2: Nou, ik denk dat het niet waar is.
0: Jij denkt dat het niet waar is. Nee, maar dat zijn die echte Hagenezen die prikken dwars door die onzin heen. Michel, je hebt helemaal gelijk, jongen. Het levert jou geweldige prijs op. Ben je er klaar voor?
2: Nou, zeg het eens.
0: De Radio 10 sokken.
2: Nee, ik heb maanden zitten bellen voor een reis naar jullie.
0: Een reis?
2: En dan kijk ik pas fokken. Nee, maar maakt niet uit, zonder wel lachen.
0: Hey, we gaan niet ondankbaar doen, hè? Hey.
2: Nee, echt niet.
0: Dit zijn schitterende sokken, hoor. Ik heb goed nieuws.
2: Heb jij
0: een linker en een rechtervoet?
2: Ja,
0: je checkt het nog even, hoor ik. Mooi. Dat we geen onzin uitkrabben hier op de radio. Ik heb er zowel één voor de linker als zowel één voor de rechtervoet. Michel, ik ga ze opsturen
2: naar
0: je.
2: Dat is mooi.
0: Ik wens jou een heerlijke avond naar die prachtstad Den Haag. En tot later, Michel.
2: Lekker voetbal kijken zo.
0: Lekker voetbal, ja, je doet het. Wij luisteren allemaal naar Edwin Auwand, hoor. Je kan van mij de handband krijgen.
2: Goed.
0: Tot later.
2: Hoi.
0: Michel uit Den Haag, gekkaas. Ronan Keating hoor je zo. When you say nothing at all. Het allemaal onderweg naar Edwin Auwand. Maar eerst...

0: Walk like an Egyptian. Je deed hem, hè? De beweging. Ik zag het. De Bengals hoorde je bij Radio 10. En nu, ja, hallo.
1: De Top 4000 Tombola.
0: Nieuwe week, nieuwe draaibeurten voor de Top 4000 Tombola. Die krankzinnig grote bingo-molen. Stond er laatst weer bij de bushalte. Ik had nooit verwacht dat die zo groot zou zijn. Mevrouw, kijk maar even goed. Die bingo-molen dus, hè. Er rolt een balletje uit. En dat balletje congrueert dan weer met de positie in de top 4000... van het liedje op nummer
2: 2182.
0: Die draaien we ter aftrap van 3 uur lange beste, mooiste en leukste uit die top 4000. De top 4000 Classics, zometeen met Edwin Auwand. En wie stond daar dan op 2182? Dat was held Curtis Mayfield. Dit is Move On Up.

0: deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: 70. Lidl.
1: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Oh, ik heb weer een heerlijke stapel liggen hoor. Top 4000 Classics. Zometeen gaan we beginnen. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur. Hier is Frans van der Beek.
13: In Rotterdam heeft de politie gericht geschoten op een man die rondliep met een pistool. Agenten in de wijk IJsselmonde trokken hun wapen omdat de man niet wilde luisteren. De gewonde verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies is geraakt is niet duidelijk. Hij was wel aanspreekbaar. Een wilde achtervolging in Drunen, waar de politie jacht maakte op een automobilist die met een gestolen caravan op de vlucht was geslagen. De man reed met een rotvaart door het centrum, met een slingerende caravan achter zich aan. Hij reed zich klem op een zandpad. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt Omroep Brabant. Sinds het begin van het WK hebben Amerikaanse autoriteiten meer dan 600 drones in beslag genomen die in de buurt van stadions vlogen. Tijdens het WK mag er op wedstrijddagen geen vliegverkeer zijn in een paar kilometer rond stadions. De drones werden in alle 11 Amerikaanse speelsteden in beslag genomen. Schrijfster Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen voor haar hele oeuvre. Ze heeft volgens de jury het talent om met weinig woorden hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Eerdere winnaars van de prijs zijn onder andere Arnon Grunberg en Adriaan van Tis. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
14: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops. Of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
14: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Radio 10.
18: Top 4000. Edwin Ouwehand.
12: Goedenavond. avond. We gaan weer 3 uur lang voor van alles uit de top 4000. Die lekkere lijst. Zo dadelijk onder andere met Jean-Paul Young. Ook hoe je Guus Meeuwis.

Dus schrijf maar even mee. Pen en papier. Daar komt hij. De mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. Met andere woorden, we maken ons vaak drukker over wat er misschien gaat gebeuren dan over wat er uiteindelijk echt gebeurt. Dus ja, dat is dan een goede.

nog iets moois met zich mee. Wat dat is, dat hoor je zo dadelijk van me. Eerst even de focus op muziek. Straks onder andere Bruno Mars, The Human League en Roxette. Maar eerst gaan we voor John Paul Young. Die eigenlijk al een beetje weggeeft waar ik het zo over ga hebben. Ja, we gaan namelijk voor Love is in the Air.

En, kan jij het? Op je vingers fluiten, zeg maar dit werk. Maar ja, niet op deze manier, want dit kan natuurlijk niet meer in 2026. Maar goed, je hoorde Roxette en Joyride. En daarvoor trouwens Jean-Paul Young. Love is in the air. En die benoem ik toch nog eventjes speciaal, omdat het zo mooi aansluit op deze dag. Want deze 6e juli is namelijk de jaarlijkse wereld... kusdag. Ja, echt waar. En zo'n kus is nog gezond ook, want tijdens het zoenen maakt je lichaam allerlei stofjes aan, hè? Zoals onder andere dopamine, waardoor je je gelukkiger en meer ontspannen voelt. Bovendien schijnt een kus ook nog stress te verlagen, dus hier, pak aan, een kusje van Radio 10. Want per slot voor rekening zijn we allemaal maar mensen. Mooi bruggetje, hoor.

0: comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcrème?
6: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
9: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Beetje kleur in huis? Doe

0: en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: crown. Timberland, One Republic, Apologize. Ja, de titel, dat ene woordje apologize, dat klinkt nog hoopvol, hè, alsof er iets te redden valt. Maar die woorden daarvoor in het liedje, it's too late, in herhaling, die maken eigenlijk wel duidelijk dat er, dat er niks meer te halen valt. Hè, einde oefening. En we kennen dat allemaal wel, dat moment dat je denkt, oei, hier moet ik eigenlijk even sorry voor zeggen. Maar uit onderzoek is gebleken dat vrouwen gemiddeld vaker hun excuses aanbieden dan mannen. Daar is wel een simpele verklaring voor. Namelijk, vrouwen ervaren over het algemeen namelijk vrij snel dat ze iemand gekwetst hebben, terwijl mannen dat vaak helemaal niet doorhebben. Dus dat is een eigenschap. Anders gezegd, eigenlijk kunnen wij mannen er gewoon niks aan doen. Ja, toch? Nee, maar dan hebben we dat ook voor eens en voor altijd opgelost, zeg.
1: Ja!

Money for nothing, your checks for free. Ja, klagende werknemers in een winkel in New York, daar begon het mee, hè? Mark Knopfler hoorde het aan, pakte direct pen en papier erbij. En wat ze zeiden, heeft hij toen gelijk allemaal opgeschreven. En dat werd uiteindelijk dit liedje. Met hulp van Sting trouwens, hè, en die hoor je ook terug aan het begin van het nummer, hoor je hem heel duidelijk met die beroemde regel: I want my MTV. En ik weet niet of je dat wel eens opgevallen is, maar die melodie die lijkt bewust op Don't Stand So Close To Me van The Police. En juist daarom kreeg Sting uiteindelijk ook een officiële songwriting credit op Money For Nothing. Anders gezegd, hij kreeg de poen voor. Top 4000 Classics, nu met die heerlijke stem van Randy Crawford. Dit zijn de Crusaders.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
5: I am Vaiana of Motunui.
6: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
8: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: besparen.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
4: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Opiniëren met Frans van der Beek.
1: Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Jesselgus bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. Het einde is in zicht van de treinstoring bij Rotterdam, die een week geleden ontstond door verbrande kabels. ProRail verwacht dat de treinen naar het zuiden morgen weer kunnen rijden, maar neemt pas 's ochtends vroeg een definitief besluit. Door allerlei tegenvallers werd de prognose de afgelopen dagen steeds weer bijgesteld. De dubbele aardbeving in Venezuela van anderhalve week geleden heeft al meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. De oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, wordt misschien al jaren afgeluisterd. Thuis in zijn werkkamer is een afluisterapparaat gevonden. Hij heeft aangifte gedaan. Op het World Economic Forum praten politieke leiders en grote bedrijven met elkaar achter gesloten deuren. Het is al jaren een voedingsbodem voor complottheorieën. Het radioteam weer door Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
2: Frans, dankjewel. Dan Radio 10 Verkeer. Eén melding komt van de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Maarsbergen. 10 minuten vertraging heeft te maken met een eerder ongeval.
3: De prijs van

0: Radio 10, de Crash Test Dummies. Ja, het mag eventueel afgekort worden, hè, met CTD's.
1: Top 4000.
0: Classic. Doe maar niet moeilijk over, CTD's. Het werd het nummer 1 in heel wat landen. Letterlijk is een Crash Test Dummy natuurlijk zo'n pop, hè, die je gebruikt om te testen hoe veilig bijvoorbeeld een auto voor een inzittende is. Als je

Ze heeft hem nog steeds. En niet omdat ik daar zelf een account heb dat ik dat weet. Nee, ik heb het even aan ChatGPT gevraagd. En die kent geen schaamte. Nee, maar wat ze doet is... Lily Allen laat zichzelf zien, hè, op OnlyFans voor geld. Nou ja, alleen haar voeten dan. Hè, dat is een fetish voor sommige mensen. Nou moet ik je wel zeggen dat Lily Allen veel minder actief is op OnlyFans dan in het begin. Ze begon er 2 jaar geleden mee, maar sinds haar scheiding is de lol er volgens haarzelf een beetje vanaf. En ja, ook die info die heb ik van chat. Hè. Dus mijn zoekgeschiedenis blijft gewoon netjes schoon. En dat voorkomt dan weer ruzie. En daar weet Robert Cray alles van. Ruzie bij de buren. Because of

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja! Echt serieus?
6: Oh, wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra

0: 2,70. Lidl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
9: Eyewear. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: De grootste hitlijst aller tijden.
13: Edwin Ouwehand.
14: Straks onder andere nog Adele en muziek van de Backstreet Boys. Nu eerst Peter Gabriel en...

staan voor de mening van een ander. En er zijn mensen die denken, leuk, maar we doen het toch op mijn manier. Met de groeten van de Backstreet Boys. I want it that way. Top 4000 Classics, nu met de nummer 3404 van de afgelopen editie. Dit was een enige notering, maar wel een hele leuke.

0: Radio 10, Adele. Ze heeft zich afgelopen weekend na lange tijd weer eens in het openbaar laten zien. Ze was namelijk bij de Formule 1, hè, op Silverstone. De gast bij McLaren. Samen met haar zoon kreeg ze een rondleiding door het McLaren Technology Center, zoals dat zo mooi heet. En ze sprak ook met de rijders, met Norris en met Piastri en ook met teambaas Zak Brown. En ze was vervolgens ook in de paddock tijdens de race. En ja, natuurlijk heeft McLaren daar een heel leuk filmpje van gemaakt. En even een klein stukje daarvan.
1: I'm excited. You got some questions for me too. I'm excited.
2: Oh, baby. Never had one of these before.
3: Adele, radio check on the brief.
1: Yes, I can hear you. Over.
3: You need to click on tactics.
1: This one? Yeah. It's hard with my nails. God, I can't work here. Look, there we go.
3: Oh, yeah.
1: Hello, it's me, Adele. Love you lots.

Bublé. Everything bij Radio 10, de top 4000 Classics. Eerder vanavond krijg ik een appje van Martin. Die heeft nog een hele rit voor de boeg, maar die wil even knallen met Meat Loaf. Nou, bij deze word je opgezocht. You took

0: Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar. €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
7: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea. 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000...

0: Countjediscounter.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1.

0: en COI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: staat al klaar. Nu het nieuws van 11 uur.
1: De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Gisteren zaten 18.000 huishoudens zonder stroom omdat het net bijna was overbelast. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die er volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vastkomen te zitten in het reuzenrad. De Rotterdamse politie heeft een man neergeschoten die met een vuurwapen op straat liep. Hij sloeg op de vlucht toen agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Daarom besloot de politie gericht te schieten. Hij zou ook getaserd zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar hij is geraakt. Bijna niemand in Cuba heeft nog stroom. Het is al de derde landelijke storing in een half jaar. In maart viel bij miljoenen Cubanen ook al tot twee keer toe de stroom uit. De storingen hebben onder andere te maken met slecht onderhouden elektriciteitskabels op het eiland en met tekort aan brandstof. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven vannacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. Kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
0: Radio 10.

0: Iedere avond de beste hits uit de top 4000. In de top 4000 classics.
1: Radio 10.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Ja, ik krijg dan toch de neiging om een beetje te gaan fluisteren. Met zo'n einde. Miss Montreal door de wind. Nou werd haar uitvoering 6 jaar geleden een hit. Maar eigenlijk is het liedje al veel ouder. Hè? Komt uit 1989. En het werd geschreven door Stef Bos. Destijds voor zangeres Ingeborg. En dat was als Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival van het jaar. Alleen, ja, dat was toen niet echt succesvol. Net nog even opgezocht. Het werd toen een 19e plaats voor België. Slechts 13 punten. En ook kreeg het geen punten van Nederland. Wat

Al van Nederland, maar nee hoor. Die punten gingen toen naar Denemarken. En ik heb hier de titel van dat liedje nog. Viermalen Björn Rutt. Nou, wie kent dat niet? Goed, derde en laatste uurtje alweer van de Classics. Maar we hebben nog van alles voor je. Onder andere straks Jason Mraz. Ook hoor je Suzanne Vega. Prachtig liedje. Want dan heb ik het over Luca. Zometeen Robbie Williams. Maar eerst gaan we voor Lou Rawls. De afgelopen editie was u nog altijd goed voor vier liedjes. En de hoogst genoteerde, daar gaan we nu voor. En dat is I

0: Aan het eind gaat het helemaal los, hè? Echt wat dat je denkt van...
1: Rustig,
0: joh. Ja. Vorige week verraste hij, Robbie Williams, mensen op straat nog door spontaan mee te gaan zingen met een straatmuzikant in het centrum van Sevilla. Die speelde toevallig Angels, waarna Robbie die microfoon pakte en het nummer gewoon midden op straat afmaakte. Maar ja, soms kan het contrast ook groot zijn, want van een plein in Sevilla gaat het straks naar misschien wel het grootste podium ter wereld, want zondag over een week staat Robbie samen met Laura Pausini bij de WK-finale. Daar zingen ze hun FIFA-liedje Desire. Tenminste, het kan ook nog zijn dat Trump en Infantino op het laatste moment besluiten om zelf nog een duet te gaan doen, hè? Ja, die twee zijn zulke goede vrienden.

0: zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+.

Martin schreef het speciaal voor Gwyneth Paltrow. Try to fix you. Coldplay. Ja, een nummer dat over ware liefde gaat. Over iemand helpen in tijden van nood. En leren van je fouten. Top 4000 Classics. Oh ja, deze heb ik nog liggen. Valencia werd eerder om gevraagd via de Radio 10 app. En ja, in het buitenland is dat een liedje dat ze eigenlijk niet kennen. Het werd een dikke hit hier destijds. Ook omdat het natuurlijk een Nederlandse productie was. Maar zo klinkt het absoluut niet. In België was er ook wat succes. Maar de rest van de wereld, daar is hij aan voorbij gegaan. Nou, ze weten niet wat ze missen. Caroline, jij vroeg om deze. Dit is Gaia.

Hello, Mr. Blue Sky. Geschreven door Jeff Lynne nadat hij dagenlang min of meer vast had gezeten in een Zwitsers chalet door slecht weer. En toen de zon eindelijk doorbrak en hij naar buiten liep, had hij binnen no time het idee voor Mr. Blue Sky. Nou ja, over Blue Sky gesproken, die dagen komen er zeker weer aan. Hè? Want vanaf donderdag gaat die temperatuur nog weer een stukje verder omhoog. En dan gaan we waarschijnlijk weer gewoon een hittegolf krijgen. Nou ja, de komende nachten zeker nog geen plaknachten, maar we gaan wel weer richting de nacht van 10. Ik wens je alvast een goede nacht. Wat mij betreft graag tot morgenavond, 9 uur.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Mam, waar is mijn zwembad?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
5: Geeft ruimte.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Wat een geld.
10: 18.000.
11: Wat verdikken we.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
18: Kampioenen!
16: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: Het ANP-nieuws van 12 uur.
23: ProRail is optimistisch dat er morgenochtend weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht. Maar houdt wel een slag om de arm. Op dit moment worden de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd en in de nacht besluiten ze of het treinverkeer weer opgestart kan worden. De treinen liggen al een week stil door een kabelbrand. Staatssecretaris Thiele wil dat examens in het speciaal onderwijs, die geschrapt werden vanwege de extreme hitte, snel worden ingehaald. Voor het eind van de maand, of nog liever, voor eind volgende week. Ook wil Thiele regelen dat leerlingen die nog een cijfer missen gewoon aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door regenbuien was de lucht een dag later weer schoon en nu is de Congolese hoofdstad Kinshasa de meest vervuilde stad. En het WK zit erop voor Cristiano Ronaldo. Spanje versloeg Portugal met 1-0. De enige goal van de wedstrijd werd in blessuretijd gemaakt door invaller Mikel Merino. In de kwartfinale moet Spanje het opnemen tegen België of Amerika. Die wedstrijd wordt vannacht gespeeld. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden.

0: Er is een golf aan erfenissen op komst, zegt het Centraal Planbureau. De komende jaren zullen veel mensen van de babyboom-generatie overlijden en dat zorgt voor meer ongelijkheid van inkomens. Bijna de helft van al het geld gaat naar de rijkste 10%. Veel mensen vinden het daarom oké als voor die groep de erfbelasting omhoog gaat. In Schiedam kunnen handhavers weer hun werk doen, meldt Rijnmond. Door een administratieve fout raakten de handhavers hun BOA-bevoegdheid kwijt. Daardoor mochten ze een maand lang geen handboeien dragen, boetes uitschrijven of mensen aanhouden. De meeste handhavers zijn inmiddels opnieuw beëdigd. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En nu de FIFA een rode kaart van een Amerikaanse voetballer ongedaan heeft gemaakt, is het hek van de dam. Meerdere Britse politici roepen de Engelse voetbalbond op om in beroep te gaan tegen een rode kaart die een speler van Engeland gisteren kreeg in de wedstrijd tegen Mexico. Dan kan hij in de kwartfinale gewoon spelen tegen Noorwegen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en een stuk warmer met maximaal 28 graden.
1: Radio 10.

Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé is woedend op een senator uit Paraguay. Die noemde hem nadat hij de winnende goal tegen Paraguay had gemaakt. Onder andere een wilde, een gekoloniseerde Cameroener en lelijk. Mbappé noemt de senator op zijn beurt een verachtelijke vrouw. Ook in eigen land is er veel kritiek op de senator. Je kunt er al van alles kopen, maar binnenkort kun je ook betalen via bol.com, meldt het FD. De webwinkel werkt aan een eigen betaalplatform. Daarmee kun je dan via bol.com bij andere winkels betalen. Wanneer de dienst te gebruiken is, is nog niet bekend. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven gisternacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. De kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. Radio 10.